maar dat van een dwaas links. Waar een dwaas ook loopt, men ziet dat hij geen verstand heeft. Hij laat iedereen merken hoe dwaas hij is. Als een heerser tegen je uitvalt, verlaat dan niet meteen je post. Kalmte voorkomt grote misstappen. Ik heb iets ergs gezien onder de zon. Een vergissing die gezagsdragers steeds weer maken. Dwazen krijgen hoge functies en bekwame mensen blijven op een lage post. Slaven zag ik hoog te paard en regenten gingen als slaven te voet. Wie een kuil graaft, kan erin vallen. Wie een muur omver haalt, kan door een slang worden gebeten. Wie stenen lostrekt, kan zich bezeren. Een houthakker kan zich verwonden. Als je een botte bijl niet slijpt, moet je te veel kracht zetten. Met wijsheid heb je meer kans van slagen. Bijt een slang omdat ze niet op tijd is bezworen, dan heeft de slangenbezweerder niets aan zijn kunst. Woorden van een wijze bezorgen hem bijval, maar het gepraat van een dwaas stort hem in het ongeluk. Zo gauw hij zijn mond opendoet, praat hij onzin, en wat hij verder nog zegt is klinkklare nonsens. Een dwaas heeft over alles iets te zeggen, ofschoon geen mens weet wat komen gaat en niemand hem dat kan vertellen. De dwaas werkt hard en put zich uit, maar hij weet niet eens hoe hij in de stad moet komen. Beklaag jezelf, land, als je koning te jong is en je regenten 's ochtends vroeg al aan tafel zitten. Gelukkig land als uw koning een man van adel is en uw regenten aan tafel gaan wanneer het hoort, om zich te sterken en niet om zich te bedrinken. Als iemand lui is, verzakt het balkwerk en als hij geen hand uitsteekt, regent het binnen. Eten doet men voor zijn plezier en wijn brengt vreugde in het leven. Voor geld is alles te krijgen. Verwens een koning zelfs niet in je gedachten en een rijke niet eens in je slaapkamer, want de vogels in de lucht vertellen het verder en op hun vleugels dragen ze het uit.

Prediker. Hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 10. Gooi je brood op het water, na lange tijd vind je het misschien terug. Beleg je bezit in 7 of 8 zaken, je weet niet welke ramp de aarde kan treffen. Als de wolken vol zitten, gieten ze regen uit over het land. Een boom kan naar het zuiden vallen of naar het noorden, maar zoals hij valt, blijft hij liggen. Wie op de wind blijft letten, komt niet aan zaaien toe, en wie naar de wolken blijft kijken, komt niet tot oogsten. Evenmin als je weet hoe in de moederschoot het leven ontstaat, evenmin weet je iets van de werken van God, de maker van alles. Begin in de ochtend te zaaien en gun je hand tot de avond geen rust. Je weet immers niet of het de ene keer of de andere keer lukt, of dat het beide keren goed uitvalt. Het licht is zalig en het is een weldaad voor de ogen de zon te zien. Hoe lang iemand ook leeft, laat hij genieten van elke dag en bedenken dat er nog donkere dagen genoeg zullen zijn en dat alles wat daarna komt ijdel is. Jonge man, geniet van je jeugd en neem het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je hart je ingeeft en naar je eigen visie. Maar besef dat God je over alles rekenschap vraagt. Zet alle zorgen van je af en houd alle kwalen van je lijf, want jeugd en ochtendlicht zijn zo voorbij.

Prediker. Hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 14. Eer je schepper, zolang je nog jong bent. Voordat de kwade dagen komen en de jaren dat je zegt, het bevalt me niet meer. Voordat het zonlicht verduistert, de maan en de sterren verbleken en de wolken na de regen blijven hangen. Als het zover is, staan de huisbewakers te beven en lopen de sterke mannen gebogen. De weinige maalsters die er nog zijn, staken hun werk. De vrouwen aan het venster zien alleen maar duisternis. De huisdeur valt in het slot, het geluid van de molen vervaagt, het gefluit van de vogels verstomt, alle tonen sterven weg. Onderweg is men overal bang voor en iedere helling schrikt af. De amandel smaakt niet langer, de sprinkhaan ligt zwaar op de maag en de kappervrucht helpt niet meer. De mens is op weg naar zijn laatste verblijf. De rouwklagers staan op straat al te wachten. Het zilveren koord knapt af, de gouden schaal breekt. De kruik gaat stuk bij de bron en het scheprad valt gebroken in de put. Het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan kwam en de levensgeest naar God die hem schonk. Ijl en ijdel, zegt Prediker, alles is ijdel. Prediker was een wijs man. Hij heeft het volk veel kennis bijgebracht. Wikkend en wegend heeft hij vele spreuken opgesteld. Prediker probeerde goede gezegden te vinden en eerlijk de waarheid onder woorden te brengen. Woorden van een wijze zijn als prikkels, als een verzameling goed vastzittende spijkers. Door één herder werden ze geschonken. Ten slotte nog dit, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Veel boeken schrijven is een werk zonder eind en veel studeren put een mens uit. Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord, vrees God en onderhoud zijn geboden. Daar komt voor een mens alles op aan. Want van alles wat je doet, zelfs in het verborgene, zal Gods oordeel uitwijzen of het goed is of kwaad.

Hooglied. Hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 17. Het Hooglied van Salomo. Zij. Overstelp mij met de kussen van je mond, want je liefkozingen zijn zoeter dan wijn. Je zalven zijn heerlijk om te ruiken en de klank van je naam is als een rijk parfum. Daarom hebben de meisjes je lief. Trek mij mee, laten we vluchten, neem mij mee, koning, in je vertrekken. Koor. Wij willen juichen, ons over jullie verblijden. Wij willen zingen over jullie liefde, zoeter dan wijn. Iedereen moet wel van jullie houden. Zij. Ik ben donker, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als tenten van Kedar, als paviljoens van Salma. Minacht mij niet omdat ik donker ben, de zon heeft mij gebruind. De zonen van mijn moeder waren hard tegen mij. Zij lieten mij hun wijngaarden bewaken, zo heb ik niet voor mijn eigen wijngaard kunnen zorgen. Zeg mij, mijn zielsbeminde, waar laat je je kudde grazen, waar rusten je schapen in de middag? Moet ik als een gesluierde de kudde van je vrienden afgaan? Koor. Als je niet weet waar hij hoedt, mooiste van alle vrouwen, volg dan het spoor van de kudde en ga je geiten hoeden bij de tenten van de herders. Hij. Mijn vriendin, je bent als de merrie voor de wagen van de farao. Hoe bekoorlijk zijn je wangen tussen de oorhangers, hoe bekoorlijk je hals met de snoeren. Ik zal gouden hangers voor je laten maken met zilveren balletjes. Zij. Terwijl mijn koning aan tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Mijn lief is als een zakje mirre dat tussen mijn borsten rust. Een tros henna-bloemen uit de tuinen van Engedi is mijn lief voor mij. Hij. Wat ben je mooi, mijn vriendin. Wat ben je mooi. Je ogen zijn duiven. Zij. Je bent mooi, mijn lief, en zo zoet. Ons rustbed is het frisse groen en de gebinten van ons huis zijn van cederhout, de wanden van cipressen.

Hooglied. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Hij. Ik ben een krokus van de Saronvlakte, een lelietje van Dalen. Ja, als een lelie onder de doorns, zo is mijn vriendin onder de meisjes. Zij. Als een kweeboom tussen het wilde hout, zo is mijn lief onder de jonge mannen. Ik smacht ernaar in zijn schaduw te zitten. Zijn vrucht is zoet voor mijn mond. Hij heeft mij binnengeleid in het wijnhuis, waar het schild van zijn liefde voor mij hing. Sterk mij met druivenkoeken, verkwik mij met kweeappels, want ik ben ziek van liefde. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechter is om mij heen. Hij. Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen en bij de hinden in het veld. Wek de liefde niet, maar laat haar sluimeren zolang ze wil. Zij. Hoor, daar is mijn lief. Kijk, daar komt hij aan. Springend komt hij over de bergen, over de heuvels komt hij aangesneld. Mijn lief is als een gazelle. Hij lijkt wel het jong van een hert. Daar staat hij achter de muur van ons huis. Hij kijkt door het venster en tuurt door de tralies naar binnen. Nu roept mijn lief en zegt tegen mij, hij, sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste. Kijk maar, de winter is voorbij, de regentijd is afgelopen. Op het veld staan weer bloemen, de tijd om te zingen breekt aan, de roep van de tortelduif klinkt over het land. De vijgenboom draagt zijn eerste vruchten al, en wat ruikt de bloeiende wijnstok heerlijk. Sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste. Mijn duif, verscholen in de spleten van de rots, in de holte van de bergwand, laat mij je gezicht zien,

Laat mij je stem horen, want je stem is mooi, je gezicht lieftallig. Koor. Vang de vossen voor ons, de geniepige vossen die de wijngaard vernielen, onze wijngaard die in bloei staat. Zij. Mijn lief is van mij, en ik ben van hem die tussen lelies hoedt. Kom, mijn lief, voor de morgenbries opsteekt en de schaduwen wegvluchten, wees als de gazelle of het hertenjong op de bergen aan de horizon.

Hooglied. Hoofdstuk 3, verse 1 tot en met 11. 'Snachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik kom de wachters tegen die de stad doorkruisen. Hebben jullie mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks ben ik ze voorbij of ik vind mijn zielsbeminde. Ik pak hem vast en laat hem niet meer los, voor ik hem binnengeleid heb in het huis van mijn moeder, in de kamer van haar die mij het leven schonk. Hij: ik bezweer je, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen en bij de hinden in het veld, wek de liefde niet, maar laat haar sluimeren, zolang ze wil. Koor: wat komt daar uit de woestijn, gehuld in wolken van rook, van geurige mirre en wierook, van kruiden uit verre landen? Het is de draagkoets van Salomo, door 60 van Israëls helden omringd, alle ervaren krijgers die het zwaard weten te hanteren. Zij dragen het zwaard aan de gordel tegen onraad bij nacht. Koning Salomo heeft een draagkoets laten maken van cederhout. De stijlen zijn van zilver, het baldakijn is van goud, de zetel is met purper bekleed, stoffen met emblemen van de liefde vormen de wanden. Dochters van Jeruzalem, kom naar buiten. Dochters van Sion, ga koning Salomo tegemoet. Hij draagt de kroon waarmee zijn moeder hem gekroond heeft op de dag van zijn huwelijk, de dag van de vreugde in zijn hart.

Hooglied. Hoofdstuk 4, verse 1 tot en met 16. Hij. Wat ben je mooi, mijn vriendin. Wat ben je mooi. Je ogen achter je sluier zijn duiven. Je lokken zijn als een kudde geiten die omlaag komen van Gileads bergen. Je tanden zijn als een kudde schapen die pas geschoren uit de wasplaats komen, twee aan twee en geen enkele is alleen. Je lippen zijn een lint van purper, je mond is zo bekoorlijk. Je wangen achter je sluier zijn als het hart van een granaatappel. Je hals is als de toren van David, gebouwd om er trofeeën aan te hangen. Duizend schilden hangen rondom, allemaal schilden van helden. Je beide borsten zijn als twee welpen, de tweeling van een gazelle, weidend tussen de lelies. Voordat de ochtendbries opsteekt en de schaduwen wegvluchten, ga ik naar de Mirreberg en de Wierookheuvel. Je bent volmaakt mooi, mijn vriendin, zonder enig gebrek. Kom mee uit de Libanon, mijn bruid, kom mee uit de Libanon, kom, daal af van de top van de Amana, van de top van de Senir en de Hermon, de bergen waar leeuwen legeren en panters huizen. Je hebt me van mijn zinnen beroofd, mijn zuster, mijn bruid. Je hebt me van mijn zinnen beroofd met één blik van je ogen, met één kraal van je snoer. Hoe heerlijk zijn je liefkozingen, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel zoeter zijn je liefkozingen dan wijn. De geur van je zalven gaat alle reukwerk te boven. Je lippen druipen van honing, mijn bruid. Honing en melk onder je tong. De geur van je kleren is als de geur van de Libanon. Een gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten hof, een verzegelde bron. Je staat in bloei als een lusthof vol granaatbomen met kostelijke vruchten, vol hennabloemen en nardusplanten, nardus en safraan, kalmoes en kaneel, allerlei wierookbomen, mirre en aloë, de fijnste geurige kruiden. Je bent een bron in een tuin, een fontein van levend water, water dat stroomt van de Libanon. Zij, steek op, noordenwind, kom, zuidenwind, en blaas over mijn tuin, zodat de geuren zich verspreiden. Laat mijn lief in zijn tuin komen en er genieten van de kostelijke vruchten.

Hooglied. Hoofdstuk 5, verzen 1 tot en met 16. Hij. Ik ben al in mijn tuin, mijn zuster, mijn bruid. Ik vergaar er mijn mirre en balsem. Ik eet er mijn honingraad. Ik drink er mijn wijn en mijn melk. Koor. Eet en drink, vrienden, en word dronken van de liefde. Zij. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik hoorde mijn lief kloppen, doe open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn mooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw, mijn lokken zijn vochtig van de nachtelijke nevels. Maar ik heb mijn kleed al uitgetrokken, moet ik mij weer aankleden? Ik heb mijn voeten gewassen, moeten ze weer vuil worden? Daarop stak mijn lief zijn hand door de opening in de deur. Ik kreeg met hem te doen. Ik stond op om de deur open te doen voor mijn lief. Mijn handen dropen van mirre, van mijn vingers vloeide de mirre op de handgrepen van de grendel. Ik opende de deur voor mijn lief, maar mijn lief was weg, verdwenen. Ik ging achter hem aan, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. Ik stuitte op de wachters die de stad doorkruisten. Ze sloegen mij, verwonden mij, ze rukten mijn sluier af, de wachters van de stad. Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, zeg hem dan dat ik ziek ben van liefde. Koor. Wat onderscheidt jouw lief van ieder ander, mooiste van alle vrouwen? Wat onderscheidt jouw lief van ieder ander dat je ons daarom smeekt? Zij. Mijn lief is blank en blozend. Uit 10.000 anderen is hij te herkennen. Zijn hoofd is van het zuiverste goud, zijn lokken zijn borstelig, ravenzwart. Zijn ogen zijn als duiven bij stromende beken die zich wassen in melk en baden in overvloed. Zijn wangen zijn een kruidentuin, torens van kruiden. Zijn lippen zijn lelies, ze druipen van vloeibare mirre. Zijn armen zijn staven van goud, met chrysoliet bezet. Zijn lichaam is van gepolijst ivoor, afgezet met saffieren. Zijn dijen zijn zuilen van albast, rustend op voetstukken van zuiver goud. Zijn gestalte is als de Libanon, rijzig als de ceders. Zijn mond is een en al zoetigheid, hij is de aantrekkelijkheid zelf. Zo is mijn lief, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Ondertussen zijn we aan het jaar 1942 gekomen. Geestelijke oefeningen met mijn klerus in het gebouw van de delegatie, vanaf het feest van Christus Koning tot Allerheilige. Istanbul, 25 tot 31 oktober 1942. 1. Verleden jaar kon ik de oefeningen niet houden, daar ik in opdracht van de Heilige Vader in Griekenland een caritatieve taak te vervullen had. Dit jaar zou ik mij gaarne opnieuw bij de Jezuïeten teruggetrokken hebben, zoals in 1939. Maar de redenen die het komen en gaan van mensen rond dat huis minder gewenst maken, duren nog steeds voort en maken de paters zelf onzeker en angstig. Derhalve besloot ik mij tevreden te stellen met de oefeningen hier in huis, zoals in 1935 en 1937. Hiertoe nodigde ik ook de aartsbisschop van de Armeniërs, Kiridian, uit en de ordinarius van de Grieken van de Byzantijnse ritus, Varuas. Deze laatste bracht 3 geestelijke mee, de paters Basilio en Polycarpus en de diaken Haralampos. Hierbij voegden zich de hoofden van de 3 riten, Gami van de Melkieten, Fakir van de Syriërs en Nikolov van de Bulgaren. De bisschoppen en deze 3 hoofden van de riten blijven ook voor de maaltijd in het gebouw van de delegatie. In totaal zijn we met 15 personen in retraite. Een mooi aantal. Pater Follet, een Frans jezuïet, preekt met succes. Hij bezit een gedegen bijbelkennis. Stilte in huis en stipte dagindeling. Een combinatie van goede voornemens van ieder afzonderlijk en van alle tezamen die voor de geest zo prettig is en die een onderlinge goede verstandhouding bevordert.

Op de feestdag 2, op de feestdag van de heilige Simon en Judas, heb ik gebiecht bij pater Follet, nadat ik zelf de heilige mis had opgedragen en die van de pater had bijgewoond ter voorbereiding op het sacrament van de zuivering. Mijn gewetensonderzoek en mijn schuldbelijdenis strekte zich uit over de 2 afgelopen jaren, van december 1940 tot nu toe. Penitentie, het bidden van het miserere en het magnificat. Maar ik zal mij nog wel aan andere penitenties moeten gewennen wanneer ik volgens eer en deugd de hemel wil binnengaan. Moge de Heer mij hiertoe steeds meer sterken. De tijd van de grootste penitentie voor de gehele wereld is in aantocht. Het is billijk dat de bisschoppen en priesters voorgaan, zoals de heilige Carolus Borromeus en kardinaal Federico, dit in de dagen van rampspoed deden. Zij liepen in processie blootsvoets, het touw om de hals, de boetegordel om het midden, terwijl zij de reliquie van het heilig kruis droegen.

tot vernedering te baat nemen en er mij over verheugen. Maar ik moet de kalmte en de innerlijke vrede niet verliezen. Dit is mijn lijdensweg. Het feit dat ik niet vlugger kan opschieten, kan van verschillende redenen afhangen. Bijvoorbeeld van de werkelijke overbelasting bij het werk en de bijzondere omstandigheden van mijn positie hier en in Griekenland. Ik moet echter bij deze stand van zaken mijn ontoereikendheid liever erkennen en het tenminste geduldig dragen, als ik het niet blijmoedig kan dragen, zoals Thomas à Kempis zegt. En dan is er nog die andere uitspraak van hetzelfde boek van de navolging, namelijk dat ik mij niet werkelijk nederig kan beschouwen zolang ik niet erken dat ik werkelijk minder dan alle anderen ben. 4. De voornaamste punten van mijn geestelijk leven zijn, dankzij God, vast verankerd. Ik moet mij geheel en al losmaken van mijn eigen nietswaardige persoon. Het is goed voor mij om te zeggen, zoals de Ambrosianen in de mis, de minste en de zondaar. Dat past bij mij. Algehele overgave aan de wil van de Heer. De wens om nergens anders voor te leven dan voor het volbrengen van een beetje werk op apostolisch terrein en voor goede dienstbaarheid aan de Heilige Kerk. Ik moet geen enkele zorg voor mijn toekomst koesteren en bereid zijn tot elk offer, ook tot dat van mijn leven, als de Heer mij daartoe waardig keurt, voor de verheerlijking van God, voor de vervulling van mijn plicht. Ik moet een grote gloed in mijn geestelijk leven brengen, volgens de maatstaven van de Heilige Kerk en van de beste traditie, zonder overdrijving van uiterlijke vormen of methoden. Waakzame en milde geloofsijver, met aandacht voor alles, maar altijd met veel geduld en zachtheid. Ik moet denken aan de woorden die kardinaal Mercier uit Gratry citeert, dat de zachtheid de volheid van de macht is. En tenslotte moet ik vertrouwd raken met de gedachte aan de dood, die ertoe bijdraagt om het leven onbekommerd en vreugdevol te maken. 5. Ik vind het wel een beetje pijnlijk steeds op dezelfde dingen te moeten terugkeren, maar mijn geest heeft dit nodig. Dus vernieuw ik mijn voornemen om steeds 's avonds de mette te bidden, waardoor ik de volgende morgen de nodige tijd zal hebben voor mijn meditatie en voor de studie van de Turkse en de Griekse taal. Sedert enige maanden leg ik mij op het Grieks toe en daar ben ik tevreden over. Zodra het mij mogelijk is, begin ik opnieuw met het Turks. Niet omdat ik denk dat ik een geleerde in deze talen zal worden, maar eenvoudigweg om mijn taak te vervullen en een goed voorbeeld na te laten voor mijn opvolgers. 6. Mijn taak in Griekenland is het zwaarst voor mij. En daarom moet ik hiervan het meest houden. In deze maanden overigens heeft deze taak mij de grootste vertroosting gegeven. Zolang ik hier in Istanbul verblijf, zou ik nooit willen vertrekken naar het land dat ik vertegenwoordig, een oord van kwellingen, is geworden. Wanneer ik er ben, voel ik mij als een vis in het water. De gedachte dat Monseigneur Giacomo Testa hier met succes werkt, is mij tot grote steun. Maar dit verlicht mijn verantwoordelijkheid weinig, zolang de Heilige Stoel van plan is mij deze te laten behouden.

7. De twee grote rampen die heden ten dagen de wereld vergiftigen, zijn het laïcisme en het nationalisme. Het eerste is kenmerkend voor bewindslieden en leken. Aan het tweede verlenen ook geestelijke hun medewerking. Ik heb de overtuiging dat de Italianen, vooral de seculaire priesters, er minder mee besmet zijn. Maar ik moet erg opletten, zowel in mijn kwaliteit van bisschop als van vertegenwoordiger van de Heilige Stoel. De liefde voor Italië, die ik vurig in mijn hart voel, en de bevestiging hiervan in het openbaar, zijn twee totaal verschillende dingen. De Heilige Kerk die ik vertegenwoordig is de moeder van de naties, van alle naties. Alle personen met wie ik in contact kom, moeten in de pauselijke vertegenwoordiger het gevoel van eerbied voor de nationaliteit van een ieder bewonderen, dat nog kan winnen door minzaamheid en mildheid van oordeel die het universele vertrouwen weer bevestigen. Veel wijsheid dus, respectvol zwijgen en hoffelijkheid onder alle omstandigheden. Het zal goed zijn dat ik aandring, dat deze gedragslijn door alle gevolgd wordt die mij binnen en buitenshuis omringen. Wij lijden alle min of meer aan nationalisme. De apostolische delegaat moet onaantastbaar voor besmetting zijn en dit ook tonen. Zo moge God mij helpen. 8. Wij leven in een zeer bewogen tijd en voor ons staat de chaos. Des te meer is het nodig een beroep te doen op de grondbeginselen van sociaal-christelijke aard en de gebeurtenissen te beoordelen volgens de evangelische leer, door in de verschrikkingen en de gruwelen die ons omgeven de ontzettende sancties te erkennen die de goddelijke wet hier op aarde reeds afdwingt. De bisschop moet in zijn visie en zijn interpretatie op gepaste wijze afstand kunnen nemen van een geschiedenisfilosofie en ook van de geschiedenis zelf, die thans bloedige bladzijden toevoegt aan de bladzijden van politieke en sociale wanorde. Ik wil de Civitate Dei van de heilige Augustinus eens lezen en heel diep in deze leer doordringen om geheel alleen ook ten overstaan van hem die mij in zijn ambt benadert met verhelderende en sterkende wijsheid te kunnen oordelen. 9. De goede pater René Follet, die de oefeningen preekt en zich daarbij op de Heilige Schrift baseert, heeft deze bladzijde voor één keer in de steek gelaten om het beeld te geven van de volmaakte bisschop, met de woorden die de heilige Isidorus van Sevilla heeft gesproken ter ere van de heilige Fulgentius. Ik geef ze hier weer als vermaning voor mijzelf en ter herinnering van aan deze zegenrijke geestelijke bijeenkomst. Mogen mijn leven de weerspiegeling van deze leer zijn. Hij die het volk voorgaat in het onderricht en in het brengen van het heil, moet in alles heilig zijn. En in geen enkel opzicht mag men een aanmerking op hem kunnen maken. Zijn woorden moeten zuiver zijn, eenvoudig en duidelijk, vol ernstige waardigheid en vol weldoende genade. Hij moet spreken over het geheim van de wet, over de schat van het geloof, over de deugd van zelfbeheersing, over de inhoud van de gerechtigheid. Hij moet iedereen aansporen met een woord dat aangepast is aan staat en stand, en wel zo dat hij intuïtief aanvoelt wat hij moet zeggen, tot wie hij het moet zeggen, en tegelijk ook wanneer hij het moet zeggen en hoe.
Voor alles moet hij op een bijzondere wijze de schrift lezen, de kerkelijke wetten nagaan en het voorbeeld van de heiligen navolgen. Hij moet zich meer dan anderen toeleggen op nachtwaken, vasten en gebeden. Hij moet met zijn broeders in vrede leven en niemand van zijn onderdanen uitsluiten. Niemand veroordelen tenzij na overtuigend bewijs. Niemand excommuniceren tenzij na rijp beraad. Hij moet in zijn bestuur de nederigheid zo laten samengaan met het gezag, dat hij door geen te grote nederigheid een voedingsbodem schept voor de tekorten van zijn onderdanen, noch zijn gezag met buitensporige gestrengheid trachten af te dwingen. Des te omzichtiger zal hij optreden tegenover zijn onderdanen, naarmate hij zal vrezen strenger door Christus ondervraagd te worden. Hij moet ook in het bezit zijn van de liefde die alle gaven te boven gaat, want zonder liefde kan geen enkele deugd bestaan. De liefde is immers de bewaakster van de kuisheid en de plaats van deze bewaakster is de nederigheid. Hij moet onder meer ook de verheven kuisheid bezitten, zodat zijn geest vrij van alle onzuivere smetten aan Christus is toegewijd. Bovendien moet hij met meelevende vrijgevigheid zorg dragen voor de armen, hongerigen te eten geven, naakten kleden, vreemdelingen gastvrij opnemen, gevangenen bevrijden, weduwen en wezen beschermen, ononderbroken alle verzorgen en ongemerkt ieder van het nodige voorzien. Hierbij is de gastvrijheid zo voornaam dat hij alle met welwillende liefde moet ontvangen. Wanneer immers iedere gelovige dit woord uit het evangelie te horen wil krijgen, ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen, dan toch zeker een bisschop wiens woning een onderkomen voor alle moet zijn. 1943 en 44. Aantekening. Het jaar 1943 was vol onzekerheid wat betreft de retraite die vastgesteld en voorbereid was voor het eind van 1944. De lazarist Pater Levesque zou deze preken. Juist in de dagen voor Kerstmis kwam de benoeming te Parijs. 1945 tot 1952. Pauselijk nuncius in Frankrijk. 1945. Geestelijke oefeningen te Salem in de goede week van 26 maart tot 2.

in Parijs aangekomen. En de eerste moeilijkheden van het begin zijn, naar het schijnt, tot een goede oplossing gebracht. Opnieuw heeft mijn spreuk, obedientia et pax, gehoorzaamheid en vrede, mij zegen gebracht. Dit alles mogen dienen om bij te dragen tot deemoed, tot het zoeken van nog diepere nederigheid, tot overgave vol vertrouwen om aan de Heer tot heiliging en stichting van de zielen de jaren te wijden die mij nog overblijven om te leven en de Heilige Kerk te dienen.

2. Ik mag mijzelf de waarheid niet verhelen. Ik ben zonder twijfel op weg naar de oude dag. Mijn geest stelt zich te weer en komt bijna in opstand, daar ik mij nog zo jong, levendig, vlug en fris voel. Maar een blik in de spiegel is genoeg om mij uit de waan te helpen. Dit is de periode van rijpheid. Bij de gedachte dat de tijd die mij is toegestaan te leven misschien kort is, en dat ik mij reeds dicht bij de poorten van de eeuwigheid bevind, moet ik derhalve nog zoveel mogelijk goeds tot stand brengen. Bij deze gedachte keerde Ezechias zich tegen de muur en weende. Ik ween niet. 3. Nee, ik ween niet. En ik verlang zelfs niet het over te doen, om het dan beter te doen. Dat wat ik gedaan heb, slecht of minder goed, vertrouw ik aan de barmhartigheid van de Heer. En ik kijk naar de toekomst, onverschillig of ik nog maar kort of lang op deze aarde te leven heb, omdat ik mijn toekomst geheiligd en heiligend wil zien. 4. Het goddelijk werk, het leven bij de Benedictijnen en het deelnemen aan hun liturgie van de Goede Week schenken mij een grotere ijver bij het bidden van mijn brevier. Nu ik erin geslaagd ben voor mijzelf een studeerkamer dicht bij de kapel te vinden, zal ik steeds in de kapel mijn uren bidden. De mette zal ik altijd 's avonds tevoren of 's nachts bidden. En ik zal speciaal bij de mette de kloosterregels volgen bij het opstaan en het gaan zitten. Ook deze uiterlijke lichaamshouding dient tot de geestelijke inkeer. Ik zal vervolgens een meer diepgaande studie maken van het boek der

psalmen om er meer vertrouwd mee te worden en er nog dieper in door te dringen. Hoeveel wijsheid en hoeveel poëzie schuilt er niet in psalmen? 5. Om alles de nodige eenvoud te verlenen, zal ik mij bezinnen op de theologische en kardinale deugden. De eerste van de kardinale deugden is de wijsheid. Hiervoor moeten pausen, bisschoppen, koningen en bewindvoerders strijd voeren, en daarbij worden ze dikwijls overwonnen. Dit is de karakteristieke deugd van de diplomaat. Ik moet er een speciale studie van maken. 'S Avonds een diepgaand gewetensonderzoek. Het gemak waarmee ik mijzelf uitdruk brengt mij dikwijls tot overdadig woordgebruik. Pas op, pas op. Ik moet weten te zwijgen en spreken met mate. Ik moet mij weten te onthouden van het oordelen over mensen en richtingen, voor zover dit mij niet door mijn superieure en grote noodzaak wordt opgedragen. Ik moet bij alles liever te weinig dan te veel spreken en bang zijn om te veel te zeggen en daarbij denken aan de woorden van lof die de heilige Isidorus van Sevilla aan de heilige Fulgentius wijdt. En ik moet speciaal letten op het onderhouden van de naastenliefde. Dit is mijn regel.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Meen.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Koken met Hildegard, waar we iedere maand te gast mogen zijn bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Zij leert ons koken volgens de voedingsleer van Hildegard, maar ze leert ons ook bidden met Hildegard, want daar beginnen we altijd mee. Hè?
3: We beginnen met een gebed. En het is het gebed de goede herder. O herder van de zielen, o eerste woord, waardoor wij allen geschapen zijn, mogen het u, ja, mogen het u bevallen ons te bevrijden uit onze ellende en van onze broosheid. Amen. Vandaag hebben we weer een menu samengesteld voor u, beste luisteraars. Een eenvoudig menu, allemaal gebaseerd op de voedingsleer van de heilige Hildegard, die natuurlijk zelf geen recepten gegeven heeft, maar die ons op weg zet om zelf daar creatief mee om te gaan. Mijn Hildegard keuken is altijd een creatieve keuken. Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt, maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria, dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip, dus dat mag. Kip van Hildegard is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hildegardkeuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hildegard niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijsd zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien erna gesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hildegard. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we dat al als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3 olie. Wat ook goed is, maar de sterkere olie, is de walnootolie. Dat is ook goed. En dan wat eigenlijk ook heel lekker is, is de zoete amandelolie. Maar daar raak je moeilijk aan. Maar hoe heb ik dat nu opgelost? Ik heb 2 bokalen gekocht met puree d'amande, dus eigenlijk een soort amandelpasta. En hier staat erop, dat zijn dus de amandelen die eigenlijk al gepeld zijn. Maar je kunt ook een amandelpasta hebben met de pelletjes eraan, maar dat is altijd wat prikkelend voor de keel, vind ik. Dus dat is een witte amandelpasta, dat wil zeggen de bruine velletjes zijn eraf. En dat is hier op een speciale manier dus gemalen. Staat op gemalen op lage temperatuur en gedroogd in warme lucht. En dan, de ingrediënten zijn eigenlijk zuiveruit, de biologische gepelde amandelen. Daarmee zal ik dus ook straks een recept maken met de amandelpuree, of dus amandelpasta. Maar wat heb je als je zo'n bokaal hebt? Dan komt die olie van die amandelen, zit daar olie in, die komt zo bovendrijven. Laat dat zien, kijk zelfs hier. Zie je direct, je hebt de amandelen en dan heb je de olie die erboven drijft. Dus ik heb die olie eigenlijk genomen. Ik heb een beetje afgegoten in mijn kannetje. En nu zal ik daar een vinaigrette mee maken. En dat wil zeggen, ik zal ook witte wijnazijn gebruiken. Ik heb hier een witte wijnazijn die gemaakt is van Chardonnay druiven. Dus een zeer goede druiven. Dat is ook een biologische witte wijn. Ik zal daar nu die verhouding. Ik zal eerst een beetje van die witte wijnazijn zal ik gewoon in mijn kan gieten. Dat is dan gemakkelijker om daar ook mee te werken. Het is een zeer goede witte wijnazijn. Dus ik gebruik altijd goede ingrediënten. Zeer goede ingrediënten. Dat is belangrijk dat we dat doen. Dus ik begin daarmee. De verhouding is in feite dat je 1 eetlepel van die witte wijnazijn. Je doet dat in een grote slakom. En dan zal ik in verhouding 3 eetlepels van die amandelolie daarbij doen. Dus ik doe dat nu zo. Dat wil zeggen 1 en dan 3. Maar vermits ik wel wat venkel zal raspen, wil zeggen dat ik die hoeveelheid mag verdubbelen. Dus ik ga nog een keer een eetlepel witte wijnazijn nemen. Dat is goed. De witte wijnazijn is goed. De rode wijnazijn is ook goed. Maar ik werk nu met de venkel. Dus ik zal daar nu geen rode wijnazijn bij doen. En nu nog een keer 3 eetlepels van die amandelolie. Let op, zoete amandelolie is zeer goed, maar is blijkbaar moeilijk verkrijgbaar, is misschien te duur, ik weet niet wat dat er gaande is. Maar pas op dat je dat niet gebruikt, iets dat je koopt in een winkel voor je huid te verzorgen. Hè. Je hebt producten, staat ook op zoete amandelolie. En dat is dan bijvoorbeeld voor je huid of om in je oren te steken of zo, als je oorontsteking hebt. Maar dan zijn er andere producten bijgevoegd en dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat gaat opeten. Hè. Hier ga ik nog een klein beetje zout bij doen. Dus het is een zeer, zeer eenvoudig hoor. Dus geen moeilijke vinaigrette. Dus ik doe zo'n snuifje zout erbij. En dan zal ik de venkel raspen. Ik heb hier bij mij staan een mandoline. Degenen die koken kennen dat wel. En dat is eigenlijk een soort rasp. Ik heb de venkel al gewassen. En nu zal ik ook die venkel. Ik heb nu opgestoken op mijn mandoline voor 7 mm. Natuurlijk moet je goed opletten. Ik zal daar ook nog het speciale toestelletje gebruiken. Zodanig dat ik niet te veel in mijn vingers snijd daarmee. Gaan een keer kijken hoe we dat gaan oplossen hier. Als dat gaat lukken. Staat dat er vast? Ja, toch wel of nog niet? Nog niet echt. We gaan een keer een beetje meer duwen, ja. Dus bij die mandoline is er ook altijd zo een klein toestelletje en dat kun je in je hand nemen. En dat is natuurlijk wel om uw handen en uw vingers te beschermen, want die messen zijn zeer scherp. Hè. Dus ik zal daar nu mee. Ik hoop het maar een beetje. Ik zie dat hij nog niet goed pakt eigenlijk. Hij zou het moeten met die venkel. Hij pakt precies. Die venkel is wat harder en hij pakt dat niet goed. Nu misschien wel, ja. We gaan in elk geval raspen. Of toch proberen te raspen. Even kijken als dat lukt. Ja, dat lukt. Ik weet wel dat de echte chef-koks, die doen dat ook zonder dat goedje. Je kunt dat natuurlijk doen. Maar je moet natuurlijk altijd opletten dat je niet in je vingers snijdt, hè, daarmee. Want dat zijn hele, hele scherpe messen. Maar dat lukt toch wel. Dat is het. Die venkel is vrij hard. Dus moet ik echt zeer goed aanduwen. Ja, ik moet hem dus telkens er weer in steken, want die venkel is vrij hard. En dan. Dus dan raspen we. En ik zal daar venkelkronkantjes mee maken, maar ook dus die venkelsalade. Dus rauw. Zoals ik hier nu die vinaigrette gemaakt heb, dan zal ik die rauwe venkel in doen. Dus die rauwe venkel kan daar dan in trekken. Hè. Gaan een keer kijken. Ah ja, kijk. We hebben al wat resultaat. Hè. Dus die venkel is nu rauw gesneden. En ik doe die gewoon in de vinaigrette. Dus ik zal die vinaigrette... Dus die venkel zal niet meer echt rauw zijn. Die wordt dus gemengd. Dat zie je al met de olie. En met de wijnazijn. Dan een keer voortkijken hier. Ik zal hem een keer er weer uithalen. We gaan een keer verder doen. Hè. Ik ga het nu een keer eventjes doen zoals de chef Cox. Hè, zonder het goedje. Maar natuurlijk opletten dat ik niet in mijn vingers snijd. Hè. Want die messen zijn geweldig scherp. Het is een goed systeem, maar het is natuurlijk altijd een beetje op te letten. Hè. Zo, dus heb ik er nog. Voor het moment heb ik vrij vlakke venkelknollen. Soms zijn ze zo heel rond. Bij mij zijn ze nu eerder vlak, maar dat hangt een beetje af van de soort venkel. Dat doen we weg, dus dan gaan we terug. Dus zo'n venkelknol mag dan helemaal in die vinaigrette gedaan worden. Hè. Dus ik roer dat daarin, zodanig dat dat goed allemaal opgenomen wordt. En nu moet ik nog een klein beetje voortdoen. Want we gaan straks venkelkrokantjes maken met amandel, een combinatie met amandelpuree. Nou, dat gaan we bakken. Wat heb ik intussen vanmorgen ook al gedaan? Ik heb de pastinaak geschild en dan in schijfjes gesneden. In een klein bodempje water. In een pan, een platte pan en dan een bodem water. En daar heb ik dus dan al die pastinaak in gestoomd. En dan met een heel klein beetje boter voor ze dan te kunnen stoven. En waarom doe ik dat? Die pastinaak is eigenlijk een soort... vervanger, als je dat zo kan noemen, voor de aardappelen. Je weet dat we niet veel aardappelen gebruiken. Niet dat Hildegard daar direct iets van zegt, maar in alles wat dat natuurkunde aangaat, raden ze die nachtschadegewassen af. Dat zijn de paprika, de tabak, de aardappelen, de aubergine. Die zijn allemaal vanuit eenzelfde familie en die worden meestal... door mensen die met natuurvoeding bezig zijn, toch afgeraden. Of toch in die zin dat je daar niet te veel mag van gebruiken, dat dat niet zo goed is voor het organisme. Ik heb intussen een andere venkelknol weer genomen, waar ik lustig mee bezig ben met te raspen.
4: En raspen is altijd een werkje, hè?
3: Raspen is altijd een werkje, ja. Ik geef hier ook soms die cursussen. Dus dat is nu nog een tamelijk gemakkelijke mandoline die ik heb. Ik kan er gewoon mee weg en weer. Ik heb nog een ander die veel professioneler is. En daar moet je eigenlijk zo doortrekken en ook weertrekken. Maar dat heeft een bepaalde weerstand. Dat is niet zo gemakkelijk. Maar ik heb hier in de tijd ook nog een of andere cursus gegeven. Ook een kookcursus. En daar was er een mevrouw bij. En die was van Filipijnse afkomst. En die kon daar mee werken. Het was een plezier. Die heeft dan die middag alle groenten geraspt. Die kon, maar die andere rasp was moeilijker. Dus hij gaat door. Je trekt naar beneden. Maar dan om weer naar boven te trekken. Dan voel je dat er een zekere weerstand is. Maar dan moet je daar doorgaan. Want ik had dat ook gezegd tegen een mevrouw in de kookwinkel. Want ik heb natuurlijk geen opleiding als kok. Hè? En ik zeg, ik heb hier moeite met die rasp. En ze zegt, ik ben blij dat je het zo zegt. Want ze zegt, zijn hier mensen die komen en die zeggen, ja, maar je hebt mij een rasp verkocht of zo'n mandoline en dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk het te leren meewerken. En in de kokschool leren ze daarmee werken met een aardappel of met een wortel. En dan moeten ze daar zoveel keren... altijd maar heel de morgen of heel dat uur, dat de les is, echt dus uiteindelijk zo op een veiligheidshoedje prikken en dan echt altijd maar met die aardappel weg en weer, totdat ze die kneep vast hebben hoe dat je dat moet doen, hoe dat je daarmee moet raspen. Want in het begin, als je die opleiding niet gehad hebt, weet je precies niet goed hoe dat je dat moet doen. Dus hoe beter dat je mandoline zal zijn, want dat noemt zo eens zo'n grote rasp, hoe meer dat je ook die weerstand gaat voelen, wat dat moet precies. Kijk, ik ga nog een klein beetje voortdoen. Dan hebben we tenminste al de venkel voor de rauwe venkelslaad. Hè? Dus ik doe daar nog een klein beetje mee voort. En dan hebben we al min of meer genoeg voor vanmiddag met 4 personen. Hè. Het is niet de bedoeling dat je daar enorm heel veel van eet. Hè. Dus een klein beetje mag daarbij. Dus ik doe dat hier ook nog allemaal bij. Ik roer dat nog een keer goed door elkaar. En dan zal dat zijn voor als eerste slaatje. Terwijl ik nu bezig ben met de venkel, zal ik ook nog een venkelkrokantje maken. Dat wil zeggen dat ik ook nog eerst een klein beetje ga moeten voortdoen met het raspen van de venkel. Dus ik zal nog een andere venkelknol nemen. En dan zullen we daar iets anders mee maken, een andere specialiteit. Dus dat mag ik eventjes wegzetten. Dat zal ik een beetje aan de kant zetten hier. Dat is dus het venkelslaatje rauw. En nu zal ik nog een klein beetje voortraspen om dan de ingrediënten te hebben voor het venkelkrokantje.
4: En er zijn ook machines en zo, maar het is toch lekkerder met de hand, hè? Geraspt dat, hè? Het is veel saffiger, vind ik.
3: Het is waar. Je kunt alles in de machine steken, hè?
4: Maar dat is echt minder lekker, hè?
3: Ja, en als je dan dat toch hebt, die machine zit, dan moet er ook allemaal veel afwas aan.
4: Ja.
3: En dan moet je dat ook misschien wel gebruiken, hè, want dat heeft dan allemaal veel geld gekost. Alhoewel, moet ik zeggen, die mandolines die dus eigenlijk echt ook professioneel zijn, die zijn ook niet echt goedkoop. Hè. Dus die kan ik nu niet meer de juiste prijs van zeggen, maar ik heb vanmorgen gekeken naar die andere mandoline die dus iets moeilijker en professioneeler was. Wel, die zag de prijs stond er nog op, dat was €150.
4: Ja.
3: Dus van het moment dat je eigenlijk komt in die sector waar je naar het professionele gaat, waar je dus professioneel materiaal gaat gebruiken, dan is dat wel kostelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat dat wel een beetje meegaat. Dat dat zo niet een soort brol is die direct kapot is. Dus als zij dat gebruiken, dat is dat ook voor veelvuldig gebruik. En dat moet tegen een stootje kunnen. Kijk, ik heb hier nu al... Voilà. De eerste rasp zit erop. Dus ik heb hier voldoende geraspt. Ik zal nu een keer de rest hier allemaal wegdoen. Overschot van de venkel. Je kunt dat altijd in de soep doen. Hè, als je wilt. Je kunt er nog soep van maken. Van hetgeen dat nog niet over is. Hetgeen dat over is van het raspen. Je kunt daar soep van maken. Ofwel gaat dat natuurlijk naar de compost op. Nu ga ik dat hier voor zesjes allemaal wegdoen. Ik heb hier nu al een schoon bergje venkel geraspt. We gaan de rest een beetje afwassen. Want ik zal hem dan nog een keer gebruiken voor de appel te raspen. Dat hebben we straks nodig. Oké. Zo. Wat heb ik als recept? Ik zal eventjes kijken. Ik heb een 100 gram geraspte venkel. Dus ik zal een andere glazen bokaal nemen, een glazen pot. En dan zet ik dat op mijn weegschaal. De weegschaal op 0, ja. En dan een keer kijken wat hier ik al heb. Ja, dat komt goed. Laat ons zeggen, het is nu al iets minder dan die 100 gram, maar dat geeft dus niet. Dus wat ga ik er nog bij doen? Een 100 gram witte amandelpasta. Dus ik zal hier mijn pot nemen. 100 gram witte amandelpasta zal ik daarbij doen. Daar had dat niet zoveel mogen zijn, want dat is tamelijk zwaar. Dus u weet dat de Heilige Hildegard amandelen geweldig aanprijst. Hè? Dus dat het goed is voor de longen. Dat ook de hersenen vult, zegt ze. En dat heeft natuurlijk een hoge caloriewaarde. Dat is voedzaam, hè? Dat is zeer voedzaam eten. Dus ik ga daar een 100 gram ongeveer van die amandelpasta. Ik zal dat mengen met die rauwe, geraspte venkel. Dus met die amandelpasta. Gelukkig zit er daar een klein beetje olie in. Ik heb er nu natuurlijk wel een klein beetje afgegoten van die olie. Dus normaal, als je die bokaal opendoet met die amandelpasta en je moet dat gebruiken, moet dat eigenlijk een klein beetje die olie daarin roeren. Je moet die olie daarin roeren, want anders is die amandelpasta te stevig. Dus hetgeen dat ik daar vanmorgen een beetje uitgehaald heb, die olie, ik heb er nog over, zal een klein beetje weer in doen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de olie daar ook in is. Hè. Dat maakt het allemaal smeuger en gemakkelijker om mee te werken. Dus dat doe ik nu. Dus ik heb nu zo een mengsel van die rauwe venkel met die amandelpasta. Dat ben ik aan het verwerken. Hè. En dat gaan we dan ook bakken. Dan kunnen we daar amandelkrokantjes mee bakken. Dan moet ik kijken wat ik nog nodig heb voor een 50 gram fijn gevreven speldbeschuit. Dat zal ik er ook bij doen. Dat is dan toch om het min of meer aan elkaar te laten binden. Hè. Dat je moet er zo bolletjes kunnen van maken. Hè. Eigenlijk een soort galetjes moet je kunnen maken. Ik ga dat nu een keer een 50 gram bij doen.
4: Spelt ja, zo'n beetje als paneermeel.
3: Ja, zo'n beetje lekker als paneermeel. Hè. Dus je zorgt dat dat een zekere binding geeft. Want anders moet je er ook een echt kleine burgertjes van maken. Hè. Dat moet lukken. Hè. Dus ik meng dat hier allemaal onder één. En we gaan dat zien, hè, als dat nog te vochtig is of als je daar niets mee kunt doen, dan moeten we daar nog een klein beetje ingrediënt of wel nog een klein beetje van die amandelolie bij doen. We gaan zien hoe dat uitvalt. En dan, wat staat er dan nog op? 25 gram amandelschilfers doe ik daar ook nog in. Die heb ik er altijd ergens staan. Of ze staan hier al dicht bij mij. Dat is goed. De weegschaal weer op 0. Ja. Dat is toch al een pakje, hè? 25 gram, ja. Nog een beetje bij. Goed. En dan staat er dan nog op een klein koffielepeltje steenzout. Dus ik gebruik altijd het steenzout. Ze raadt dat aan. Hier de hart. En dan gaan we even kijken als we daar kunnen burgertjes van maken. We gaan dat eerst goed mengen. Ja. Ik doe dat nu met de lepel. Ik zal dat straks met de hand doen. Dat is altijd beter met de hand. Je hebt altijd nog die warmte van je hand. En door die warmte van je hand bindt het ook allemaal gemakkelijker. Ik heb dat ook als je koekjes klaarmaakt. En je bindt dat met de hand. Gaat dat veel beter dan dat je dat wil binden met de lepel of met een vork. Dus die warmte van je hand maakt eigenlijk ook dat je die binding hebt. Nu denk ik dat ik toch nog waarschijnlijk een klein beetje van die amandelolie zal moeten bijdoen. Want dat is een beetje te droog nu. Ik zal een beetje bijdoen, zodanig dat dat vochtiger wordt en dat dat meer plakt. Dus dan gaan we moeten meer doen plakken nog, ja. Ja, dat begint te beteren. Dus het is niet echt kneden, het is eigenlijk meer het mengen dat je doet, hè. Maar doordat ik vanmorgen natuurlijk veel van die olie afgegoten heb uit die bokaal, hè, om dan die vinaigrette te kunnen maken, dat maakt dat ik nu natuurlijk die pasta veel droger is. Hè. Normaal, als je dan begint daaraan werken, dus je doet die bokaal open en je wilt daar ook 100 gram van nemen, dan moet je die olie inmengen. Je moet die olie inmengen in die pasta zelf. Dus de olie hoort eigenlijk daarbij, hè. Dan kunt ze natuurlijk wat, ik doe er een klein beetje nog bij, zodanig dat wat soepeler wordt. Voilà. En dan gaan we dat bakken. Dan gaan we in een pan en daar moet ik geen boter meer bij doen, want er is al genoeg olie in. Dus die zoete amandelolie is zeer fijn.

0: zit al olie genoeg in. En dat is eigenlijk ook heel, heel stevig, hè. Ik hoorde vanmorgen net op de radio, dus er was aanwijzingen voor de voeding. En nu zeggen ze, ja, ze hebben nu gevonden dat er ook meer peulvruchten moeten geëten worden door de mensen. Dus dat er, omdat die peulvruchten bevatten dan ook die eiwitten. Maar als je weet, bij Hildegard ook de kikkererwten, dat is ook de peulvruchten, de bonen. Hè. Ze gaven geen voorbeeld hoor daarvan, maar ze dus... Als je regelmatig dus die kikkererwten gebruikt, dan heb je ook die peulvruchten binnen. En dat is natuurlijk beter dan dat, dat kwamen ze vanmorgen dan ook mee af, dan altijd rood vlees te eten, hè, voor die eiwitten. Dus stilletjes aan, je weet, Hildegard, dat was eigenlijk een koploper, een geniale vrouw. Hè. En zo stilletjes aan, eeuwen nadien, beginnen de mensen eigenlijk bewust te worden, ah ja, we zouden toch beter naar die voeding overgaan. Hè?
1: Want rood vlees, dat is eigenlijk iets dat zij ook afraadt. Ik wel, herinner me hert.
0: Hert wel, maar als je dan die biefstuk wil eten, dan heeft ze zo'n heel speciaal systeem, eigenlijk dat je nooit geen biefstuk meer wilt eten. Dan zegt ze, je moet die biefstuk s'avonds, dus voordat je naar je bed gaat, je moet dat in het water leggen, in het koud water. En dan sta je 's morgens op en wat zie je dan? Je ziet dan een grijs stuk vlees zitten in je water en allemaal vuiligheid daar rond, zodanig dat je al niet veel geen goesting meer hebt voor die biefstuk te eten. En dan mag je die, moet dat eruit halen uit dat water natuurlijk, en dan mag je die biefstuk bakken. En dan zegt ze, dan is al het vuil die daarin zit eruit. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar dat is dan zeker niet meer appetijtig om daar nog aan te beginnen, hoor. Dus inderdaad, ik wil dan ze zeggen, misschien wat minder rood vlees. Hè. Ja, dat is haar systeem zo. Ze zegt, kijk, ik heb hier nu 4 van hetgeen dat ik nu gemaakt heb met dat recept. Ik zal dat dan ook nog maken, dat dat op de website komt. Heb ik 4 amandelkrokantjes kunnen maken. Ik zal dan nu mijn handen afwassen, want die zijn ook heel goed ingeolied, moet ik zeggen. Zeer goed ingeolied, hè.
1: Ja, want die olie die daarop ligt, dat is puur van de noten die
0: je hebt. Ja, dat is van de poeder. Ja. Ze hebben zo die speciale bereiding. En die olie die daarop ligt, dat is eigenlijk niet een soort olie dat ze bijgevoegd hebben. Maar ik zie in sommige recepten zeggen ze, je kunt amandelpasta dan zelf maken. Moet dan ik olie bijvoegen? Nee, dat is hier echt al het systeem van die, dat staat erop, puur die witte amandelen. Maar met een speciaal procedé natuurlijk, dat je zo'n pasta krijgt. Hè. Nu zal ik die pan dus met die 4 amandelkrokantjes opzetten. Hè. Dus lichtjes dat dat kan bakken. Hè. Niet te zwaar. Hè. Een beetje opzetten, zo op een half uur. En dan hebben we nog, voor vandaag heb ik ook nog voorzien, een rode biet. Maar die rode biet is gekookt al. Maar je kunt ook de rode biet rauw doen. Raspen. En ik doe dat altijd in een combinatie van, nu zal ik de gekookte biet doen, maar als ik rauw doe, rasp ik dus rode biet raspen. En ik rasp er altijd een appeltje bij. Altijd. Ik meng dat samen. En ik doe daar dan graag een beetje balsamico azijn op. Dat is dus een soort Italiaanse azijn, aceto balsamico. En dat is van Modena. De stad Modena. En dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit hebt. Want ik heb ze gisteren gaan kopen en ik zag daar enorme verschillen van prijs staan. Nu heb ik eentje hier in mijn hand van 250 milliliter. En het merk is hier Due Vittorie. En als ik dan kijk naar de ingrediënten, dan staat er daarop dat dat gekookte druivenmost is met wijnazijn. Dat zal waarschijnlijk een rode wijnazijn zijn. En er zijn geen kleurstoffen bij, geen additieven, niks anders bij. Wat is dat? Gekookte druivenmost. De most is eigenlijk, als ze de druiven pletten, als ze er sap van maken. Dus de druiven worden helemaal geplet met pel en peel, met steeltjes en allemaal. Alles wordt geplet. Dan krijg je zo'n een sap. Hè, maar dat moet dan nog gegist worden en verwerkt worden tot wijn. Maar dat is eigenlijk zo de basis. Hè. Het eerste druivensap. Als wij zeggen druivensap of je koopt dat in de winkel, is dat natuurlijk niet met allemaal steeltjes en alles. Dat zijn dan gewoon de druiven die in sap gedaan, sap van gemaakt worden. Maar hier de most, dat is eigenlijk alles van de druiven echt geplet. En dan heb je dat sap. En daar doen zij dan wijnazijn bij. En dat is dus blijkbaar een goede kwaliteit. Want ik heb dat vergeleken. Het flesje dat ik nu in mijn hand heb, dat kost, dat is dus wel vrij duur. Dat kost 12,50 euro.

0: Maar daarnaast stond er een flesje van dezelfde, dus NO, 250 milliliter. En dat kostte maar 4,5 euro. En ik zei, er moet hier toch een groot verschil zijn in de twee flesjes. En inderdaad, als ik dan keek naar de ingrediënten, ja, dan was dat niet hetzelfde. Want bij dat die daar maar 4,5 euro kostte, daar zat er al een soort kleurstof karamel in. Dus wat hebben ze dan gedaan? Waarschijnlijk minderwaardig, hè? Minderwaardig product. En dat dan wat opkrikken met wat karamel voor de kleur. Hetgeen dat ik hier met mijn handen heb, is eigenlijk een echte zuivere aceto balsamico. Je kunt daar nog duurder in gaan, want dat zijn er dan die doos ook een beetje gelegen hebben of zo. Maar dat vond ik al heel goed. En in feite heb je daar ook niet zo heel veel van nodig. Hè. Dat smaakt direct door. Dat smaakt natuurlijk een beetje zoeter dan hetgeen we straks gemaakt hebben met die witte wijnazijn en met die amandelolie. Dat is een echte klassieke vinaigrette. Maar als je dat gebruikt, zal je proeven dat dat een klein beetje zoeter smaakt. Maar ik vind dat zeer lekker bij de rode biet. Ik zal nu mijn rode biet eventjes ook in een kom doen. Ik heb dus 3 rode bietjes gekookt, hè, en dan al gepeld. Maar je mag het dus ook rauw doen, hè. Dus je mag kiezen, maar het moet dan altijd toch een beetje met die wijnazijn of met die olie daarbij. Dus ik zal die 3 nu nemen. Ik zal ze in kleinere stukjes. Dus dat is gekookt, maar dat is niet tot moes gekookt. Hè. Dus dat wil zeggen, ik ga dat nu zo met een mes fijn snijden. En mijn mes ligt hier. Ja, dat is goed. Een beetje overzettend vuur. Voilà. We gaan dat in schijfjes snijden. Of in korte, kleinere stukjes. En ik zal daar dan toch ook nog een geraspt appeltje bij doen. Ik vind dat altijd lekker. Bij die rode biet. Hè, dat heeft zo'n beetje een andere smaak daarbij. Rode biet, dat kan zo een aardesmaak hebben ook. Hè. Maar hoe verser dat die rode biet is, als je dat uit je moestuin haalt, hoe beter. Hoe minder dat dat die aardesmaak zal hebben.
1: En komen ze bij u uit de moestuin, de rode bieten?
0: Nu heb ik nog geen. Ik heb ze moeten kopen. Want het is een seizoen, nog niet slecht seizoen voor het ogenblik. Alles is zo droog. Hè. We zitten dus voor het moment toch in, tijdens die opname nu in een heel droog seizoen waar dat dus nog niet veel uit de moestuin gekomen is.
1: Ja.
0: Het enige dat voor het moment zeer goed gaat is ajuin blijkbaar. Maar de rest gaan we nog moeten afwachten. Dus ik heb gewoon de rode bieten dan gekocht. Dus ik ben ze nu bezig eigenlijk met ook veel kleiner te doen. Hè. Dus ik maak daar schijfjes en kleine blokjes van. Zodanig. We gaan daar dan nog een appel bij raspen. Ook met de mandoline. Zorgen dat we niet in de vingers snijden. Voilà, ik snijd die rode biet, dus de gekookte rode biet, eigenlijk tamelijk klein. Hè? Dus als je dat dan eet, dat zijn geen grote stukken meer. En daar zal ik een heel klein beetje wilde tijm bij doen. Dus de Heilige Hildegard raadt dat ook aan. En die wilde tijm heeft een tamelijk zoete smaak. Dus ik doe niet veel hoor. Zo een puntje van een koffielepeltje, maar dus niet te veel. Hè? Dus niet te veel kruiden, want die kruiden kunnen sterk zijn. Hè? Als je dat te veel doet, is dat overheersend. Hè? Ik zie soms ook van die kookprogramma's waar dat er enorm veel kruiden gebruikt wordt. Ja? Je moet daar misschien voor zijn, maar dan denk ik, heb je nog ergens smaak van het product zelf als je dat overmatig gaat kruiden. Hè? Dus zit daar nu een heel klein beetje van die wilde tijm in. En ik zal een keer lezen waarvoor voor hier staat het, wat dat Hildegard daarvan zegt van die wilde tijm. De wilde tijm is warm en gematigd en is aangewezen bij huidziekten. Bij vlees en groenten mag het zelfs meegekookt worden en het zal de huid van binnenuit genezen. En wilde tijm kan ook verwerkt worden als zalf. Zulke zalven bestaan er. En die wilde tijm geeft een enigszins zoete, indringende smaak. En dus ook gemalen, kan op brood, broodbeleg, zelfs goed bij schapenvlees. En die wilde tijm is een laag groeiend, kruimend gewas met een zeer sterke geur. en houdt van een zonnige plaats en een droge bodem. Dus het zou het moment zijn, like of dat het weer er nu is voor de wilde tijm. Ik denk dat die, dat, dat een van de planten is die goed zou gaan deze, deze lente. We gaan, ja, dat is nu helemaal gemengd. En daar zal ik dan wel een paar lepels van die aceto balsamico bij doen. Omdat dat zo'n goede smaak heeft. Ik hou daar wel van. Ik weet niet, luisteraars, als je dat kent, als je naar Italië of naar het zuiden gaat, ga je dat zeker al meegemaakt hebben, dat ze dat gebruiken. En wat dat er ook in Italië bijvoorbeeld, dat weet ik, gedaan wordt voor, ik doe je nu, laat ons zeggen, voor die drie rode bieten doe ik nu eigenlijk drie eetlepels van die balsamico azijn op. Hè. Dus dat is zeker voldoende. En wat ze in Italië ook geven als specialiteit, dat zijn dan aardbeien met azijn. Dus ze doen azijn op de aardbeien en hoe eigenaardig het mag schijnen. Maar dat is hetgeen dat de heilige Hildegard eigenlijk aanprijst. Ze zegt, normaal gezien geen aardbeien. Hè. Dus dat zijn planten die dus de vuile lucht opnemen. Ik heb dat waarschijnlijk een vorige keer ook al verteld met dat experiment met die aardbeiplantjes, omdat als je de aardbeiplanten op je balkon zette, dat waren de planten die dus heel vlug de vuile lucht opnemen. Dus Hildegard zegt, aardbeien niet, dat groeit ook in vuile lucht. En zegt ze, je mag dat maar op één manier eten, en dat is met azijn. Dus als je wilt die aardbeien eten, niet met suiker, maar zoals in Italië, met een beetje azijn.
1: En is dat dan als dessert in Italië nog?
0: Ja, ik denk dat ze dat als een soort dessert geven. Ja, ja, ja, als dessert. En dan in feite door die azijn, dat trekt dan zo een beetje het slechte uit die plant blijkbaar. Ik denk dat het best is van dat niet te eten, want heel veel mensen reageren enorm allergisch op aardbeien. En dan spreken we nog niet van de gewone aardbeien die ik koop, die waarschijnlijk 10 keren bespoten zijn, hè, met pesticiden. Dus dat is een van de vruchten die, als je ze niet biologisch kan kopen ook, die al daarvoor alleen al af te raden is. Hè. Dus ik heb nu mijn rode biet helemaal dus ingedompeld in die aceto balsamico van Modena, is de uitspraak blijkbaar in Italië. En dan gaan we daar nu nog een appeltje bij doen. Dat is lekker. Ik ga dus weer de mandoline uithalen. Die is afgespoeld. En we zullen daar een appeltje bij raspen. Dus ik hou de pel eraan. De pel mag eraan als het een biologische appel is. Ik zal nu eerst kijken naar mijn amandelkrokantjes. Want ik zie en ik voel en ik ruik dat die beginnen te bakken. Dus ik zal ze een keer moeten draaien. Hè. Ja, inderdaad. Dus ik draai nu de amandelkrokantjes. Want ik voel en ik ruik dat ze bakken. Dat heb je altijd ook bij brood. Hè. Het is dus niet alleen kijken hoe dat eruit ziet, maar ruik het ook in de keuken. Dus ik zet het vuur een klein beetje zachter. Hè, want ze beginnen goed te bakken en je hoort het zelfs. En nu de appel. Ook raspen. Hè. Een beetje voorzichtig zijn. Ik zeg dat altijd voor mezelf, ook voorzichtig zijn. Hè, dat ze me hier niet mogen met de 100 wegvoeren. Even kijken. Ja, dat zijn mooie sneetjes. Dus ik gebruik nu eigenlijk hetzelfde mes als het mes dat ik gebruikt heb voor die venkel. Dus dat is een 7 mm. Ik heb verschillende messen. Hè. Je kunt de millimeters bepalen van die messen. Dus dat valt wel mee. Hier kijken wat dat meer hebben. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Dus die appelsneetjes zijn het eigenlijk. Wacht, hè. Ja. Die gaan we daar gewoon bij doen. Bij die rode biet. Dat geeft dan zo een andere smaak, vind ik. Dat is een klein beetje weg van die rode biet. Met die aardesmaak. Het appeltje daarbij heeft altijd een verfrissing eigenlijk. En die wordt daar eigenlijk mee ingedraaid in die balsamico-azijn. Dus ik zal de vuur van die krokantjes iets zachter zetten, want ik ruik dat zou goed bakken. Hè. Dus in uw keuken alert zijn, meestal ook. Hè. Bij hetgeen blijven dat je aan het klaarmaken bent. Hè. Niet te veel laten afleiden, ook niet weglopen. En je vuur laten aanstaan, al is het maar eventjes. Hè. Dus altijd voorzichtig zijn. Erbij blijven, ofwel als je weggaat het vuur dan uitdoen. Hè. Want ik weet in een gewoon gezin, dat is niet like bij de chef-koks. De chef-koks op tv, die zit naar met glans en luister alles te doen, maar die worden ook niet gestoord. Hè. Er is geen kind die komt vragen, hè, van mama, waar is dit of dat, of ik heb dat niet meer. Dus die doen daar allemaal voor. Dat is allemaal schoon voorbereid en meestal gesneden. En daarachter is er dan iemand die de afwas doet. Maar ik weet, in een gewoon gezin is dat niet zo. Hè. Meestal wordt er links of rechts aan je oren gezaagd. En mama doet intussen 10 werken tegelijkertijd. Hè.
1: En laat de kroketjes aanbakken.
0: En laat dan een keer wat aanbakken. Hè. Maar ja, het is dan dit of dat. Maar kijk. Voilà. We hebben nog het appeltje. Je ziet, met één appel kunnen we al heel eind verder. Hoor. Het komt daar heel veel van. Dus dat komt hier allemaal schoon. We zijn allemaal voorbereiden voor het maal. Hè. Dus dat kunt u doen. Natuurlijk, als je zelf kookt, je hebt daar altijd werk aan. Hè. Dat kan niet anders. Hè. Als je natuurlijk alles, plaatjes voorgekookt, dat is allemaal gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo gezond. Want meestal worden er daar toch van alles bij gedaan om dat ook te bewaren. Hè. Dat kan niet anders. Kijk, dat zit hier allemaal nu schoon in elkaar. De rode biet met het appeltje. Dat kan u ook nog een beetje trekken. Dat gaat er nog in trekken, al die smaken samen. Zo, dat hebben we dan ook al gedaan. Dus het belangrijkste is voor het middagmaal ook dat ik vandaag dus ook klaarmaak. Dat zijn de bepaalde ingrediënten die we nu gebruiken. Hè. We hebben dus de eerste pastinaak. Dus de pastinaak die eigenlijk als een soort vervanger van aardappelen. Ik mag dat niet altijd zeggen. Het is eigenlijk een groente op zich. Het is ze noemen dat de vergeten groenten. En dat heeft een fijnere smaak. Je moet dat maar een keer proeven. De pastinaak heeft een fijnere smaak dan de aardappel. De aardappel heeft een zoetere smaak. Met de pastinaak kun je bijna alles doen wat je met een aardappel doet, maar heeft een klein beetje fijnere smaak, maar heeft toch zetmeel. Hè. De zetmeel zit in dat product, dus dat maakt dat je ook al die bereiding. Je kunt de puree maken, je kunt de frietjes maken, je kunt er alles mee doen, je kunt ook bakken, hè. Zoals ik ze nu doe, zo lekker een gebakken aardappeltje. Dat kan allemaal. En wat dat er ook goed is, als je dus in de lente bijvoorbeeld, zoals wij hebben, heel veel brandnetels hebt, hè. Dus de mensen zeggen soms brandnetels, oh, dat moet hier weg bespoten. Maar als je naar de natuurwinkel gaat en je koopt daar 100 gram gedroogde brandnetel, dan vragen ze daar ook al 5 euro voor enzovoort. Maar als je de brandnetel hebt, Hilde Hart zegt, dat is zeer, zeer goed. Maar dan moet je de topjes nemen. Dus niet die oude bladen, maar wel de topjes van de jonge brandnetel. En dan schijnt dat het systeem is om je niet te laten prikken. Je moet die, het is meestal zo 4 blaadjes bij elkaar, de topjes. En dan moet je juist onder dat blaadje gaan en die topjes plukken, zodanig dat je niet die brandharen hebt. Niet haarden, hè, maar haren. De brandharen van de brandnetel zijn van bovenop dat blad. Dus je moet zorgen dat je, als je dat kan, of liefst met handschoenen natuurlijk, want anders prikt dat. Maar als je zo het verstand hebt ervan, kun je die topjes van onder vastnemen, dat blad. En dan moet je dat natuurlijk, nu, je kunt dat zeker niet rauw gebruiken, hè. Dan moet je dat ofwel stoven, zoals een spinazie, ofwel in je puree doen van pastinaak. En dat is zeer, zeer goed. De brandnetel bevat enorm veel calcium. Dus voor mensen die een calciumtekort hebben en eventueel pillen moeten nemen, waar dat ik persoonlijk niet tegen ben, maar een pil wordt niet altijd zo goed opgenomen in het lichaam als de plant of de groenten zelf. Dus als je de brandnetel kan gebruiken, ook in soep, je mag dat ook in je soep doen, dan heb je voor het voorjaar echt een dosis calcium binnen en je lichaam, je darmen gaan die calcium werkelijk opnemen. Dus het is niet een pil en dan dat die pil, misschien, je weet niet wat dat doet in je lichaam, maar soms zijn het ook hele slechte ervaringen, hoor. Ik heb iemand gekend die hele zware calciumpillen moest nemen. Die zijn nu misschien intussen uit de handel, maar die heeft daar een hele grote eigenlijk ziekte mee opgelopen, als ik zo mag zeggen. Heel haar kaakbeen, daar kwamen er gaten in. En dan hebben ze wel gezien dat dat een van de nevenwerkingen was van die pillen dat ze genomen had. Dus als je de calcium neemt in de vorm van de brandnetel, dan ga je dat natuurlijk niet tegenkomen. Hè. Dus je eet, je gaat ook geen massa's brandnetels eten, dus je eet een gedeelte brandnetel zoals je spinazie of andere groenten zou eten. Je stooft dat of je doet dat in je soep. Op die manier dus heb je die calcium binnen en dat zal het organisme zal heel goed de calcium opnemen. Ik kan daar nu een voorbeeld van geven eigenlijk vanuit mijn eigen familie. Dat zal ik nu toch ook hier vertellen, want dat vind ik de moeite waard. Dus intussen staat mijn eten hier, is aan het klaarkomen. Hè? Dus geen probleem. Mijn grootmoeder, die had op een bepaald moment zo heel veel pijn in haar hielen. Dat is, ik spreek al van lang geleden. Hè. Dus ik ben nu het 70. Dus ik spreek van mijn grootmoeder, ik spreek nu al wel van 40 jaar geleden, denk ik. En ze zijn daar ook mee naar de dokter gegaan en dan foto's genomen. En wat bleek? Zij bleek dat ze een groot calciumgebrek had. Maar dan stonden ze ook blijkbaar in de medische wetenschap nog niet zo ver of nu. Hè. Nu zouden ze onmiddellijk zeggen, er moet calcium genomen worden. Het enige dat zij dan kreeg als raad was, dat zal dan natuurlijk in een rolstoel geraken en je moet slijkbaden, modderbaden nemen. Maar mijn ma dacht, modderbaden, allee, wat gaat dat nu helpen voor dat probleem? En dan was dat nog een tijd dat wij ook nog bezig waren, dokter Vogel, dat nog veel mensen nog dokter Vogel kennen, dat was ook dus een naturopaat, natuurgeneeskundige vanuit Zwitserland. Er zijn zelfs nog producten van hem verkrijgbaar. En die beschreef dan in zijn boek in feite, als je dat hebt, en het is werkelijk vastgesteld dat je een calciumgebrek hebt, dan moet je voor hem, was dat urticalcin nemen. En dat was zijn product, maar urticalcin, je hoort dat al, de urtica zit daarin, dat is de naam van de brandnetel. Dus wat had hij ook gedaan, hij had die brandnetel genomen en dan helemaal tot poeder verwerkt en in tabletjes. En dan heeft mijn ma gezegd tegen mijn grootmoeder, kijk, we gaan dat zo doen voor u. We gaan dat proberen zo op te lossen. Je neemt alle dagen, ik weet niet hoeveel tabletjes dat ze dan moest nemen. Niet zo, ik zeg nu maar iets, 10, 12. Dat waren hele kleine tabletjes. En na een paar maanden is dat echt haar probleem daarmee opgelost. Is ze teruggegaan naar de dokter, zijn er terug foto's genomen. En inderdaad, die hielen hadden toch die calcium opgenomen. Ik zeg dat nu, omdat ik dus nu aan het spreken ben eigenlijk over die brandnetel. Hè. Dus dat was eigenlijk echt met een natuurproduct. Mijn ma had dat zo bedacht. Hè. Nee, zeg, ik wil niet dat mijn ma in een rolstoel zit en modderbaden neemt die geen zin gaan hebben. Maar dan toch met een doorgedreven kuur, laat ons zeggen dat dat dan toch wel een kuur was, denk ik, van een maand of drie, voordat dat weer helemaal, en dat was helemaal schoon toegegroeid. Dus wat ik nu niet, het is niet dat direct reclame wil maken voor dokter Vogel, maar het is voor datzelfde principe, hetgeen dat Hildegard zegt, als zij het zo spreekt, dan zijn er ook nog mensen, misschien uit andere branches, maar die bezig zijn met natuurgeneeskunde of natuurvoeding, die eigenlijk met op hetzelfde resultaat neerkomen. Hè? Dus die urticalcin van dokter Vogel, dat was eigenlijk volledig gebaseerd op de brandnetel. Dus daarmee vertel ik dat hier, omdat dat zo eigenlijk in mijn gedachten komt, terwijl ik hier aan mijn potje sta te roeren met mijn rode biet. Hè? Dus het ene brengt het andere mee, maar ik denk dat dat wel een keer interessant is voor de luisteraars ook. Het is dus nooit de bedoeling van te zeggen, ik ga het hier allemaal op eigen houtje doen, ik heb geen dokter nodig. Zo werken we niet bij Hildegard. Bij Hildegard wordt het wel vastgesteld, uw kwaal, door de dokter. En dan is het natuurlijk aan u en uw dokter en de keuze van uw dokter, want wij zijn nog altijd vrij, we zitten niet in Rusland of in het communisme, we zijn nog altijd vrij van de geneesheer te kiezen, die dan voor u met het beste kan afkomen. Hè. Is dat de klassieke geneeskunde? Heel goed. Is er iets die moet aangevuld worden? Dat is ook goed. Voilà. Ik denk dat we nu voor het eerste gedeelte kunnen afronden. Hè. Is dat goed?

0: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Koken met Hildegard, waar we vandaag eigenlijk al een lekkere, frisse zomerse maaltijd hebben zien bereiden en mogen proeven. Ja, dat kan ik wel meegeven aan de luisteraars. Sylvia, er staat precies ook nog een dessert op ons te wachten.
1: Er staat nog een dessert op u te wachten. Frambozen. Hildegard is dus niet voor de aardbei, maar wel voor de frambozen. Frambozen is een hele lichte vrucht. En van het frambozensap, als je dat perst en doe daar een klein beetje galgant bij, dus een kruid, dan zegt ze dat dat zelfs koortswerend is. Hè? Een lichte vorm koortswerend. Dus dat wil zeggen dat ondersteunt het lichaam. Hangt natuurlijk af waarvan heb je koorts, waarvoor moet je behandeld worden. Maar dat zijn soms, ook als je koorts hebt, heb je dorst. Hè? Dus moet je ook wat drinken. En in plaats van altijd gewoon water te drinken, kun je dan frambozensap nemen met een heel klein snuifje galgant in. Dat gaat u ook weer oppeppen. Die galgant zal u wat oppeppen. De frambozen geven die verlichting en die verfrissing. U kunt natuurlijk ook de frambozen gebruiken zoals wij dat nu gaan doen. Die zijn vanmorgen vers geplukt uit onze tuin. En die zijn helemaal gerijpt in de zon. Ik zal die nu eventjes wassen of spoelen. Want je weet, een framboos is een tere vrucht. Je moet daar voorzichtig mee omgaan. Want dat is direct geplet. Je kunt dat ook niet lang bewaren. Dus ik heb ze nu gewassen, eventjes gewassen. Dat wil zeggen, eventjes gespoeld. Hè? Zodanig dat er daar geen kleine beestjes meer op zitten. Maar ik heb ze vanmorgen zelf uitgekozen. Dus die waren heel mooi, die frambozen. Gaan we nu een klein dessertje mee maken. En ik zal dat doen met room. Dus lichte room. Dus lichte room, dat wil zeggen niet te veel room. Ik heb 200 milliliter room van een 40%. En ik zal dat zoeten met een rietsuiker, maar bloemsuiker van rietsuiker. Dus dat wil zeggen, de rietsuiker is gemalen. En ik heb er wel met mijn vork eventjes moeten ingaan. Want er zit hier, zoals in andere bloemsuiker, geen middel in, geen anti-klontermiddel. Dus dat wil zeggen, het klontert wel gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo erg. Ik ga dan eventjes door met mijn lepel of met de vork en die klontertjes zijn daaruit. Dus dat is een natuurlijk product, rietsuiker gemalen tot bloemsuiker. Want dat is altijd gemakkelijker als je room opklopt, dat je in feite een bloemsuiker hebt. Ik ga daar een klein beetje in gieten. Hoeveel zou ik zeggen dat ik zal doen? Een 2 eetlepels, dat is eigenlijk voldoende. Dat is dan licht gezoet. En dat zal perfect zijn. Ik zal die nu opkloppen. Ik heb dus mijn machine met de kloppers. Hè. Dus dat doe ik zo. Je kunt dat ook met de hand. Vroeger thuis bij mama moesten wij dat altijd met de hand opkloppen. Hè. Dus mama deed dan voort met haar gerechten en haar bereiding. En dan kregen we de vork in de hand. Je kon dat met de vork doen. En dan klop je. Maar dan klop je vanuit de pols totdat de slagroom opgeklopt is. Hè. Maar nu is dat iets gemakkelijker met de kloppers. Maar ik zal zeggen, niet te lang kloppen. Want anders krijg je boter. Hè. Ik ga dat nu eventjes doen. Hè.

0: Ik stop daar al mee. Dus dat is misschien een minuutje, niet lang. Dat wil zeggen, ik ga die slagroom ook niet heel hard opkloppen. Dat is niet nodig, hè. Dus het wordt heel lichtjes opgeklopt. Zo, als je natuurlijk, je moet dat zelf voelen. Hè. Als je ziet dat hij dik begint te worden, dan stop je daarmee. Als je voort klopt, hè, dan krijg je boter. Hè. Dus dan heb je boter voor op je boterham te smeren. Dus ik heb gestopt. Het is natuurlijk een zeer eenvoudig receptje. Hè. We zijn zo. Ik heb 4 mooie kommetjes. Dus 4 glazen kommen. Gaan dat hier allemaal een klein beetje aan de kant schuiven. Want er staat hier altijd heel veel op tafel. Dus dat is mooi. Hè. Dus dat is ook een eenvoudig recept, maar mooi opgediend. Bijvoorbeeld in een mooi glazen kommetje. Dat doet ook wat, vind ik. Dus ik zal dan eerst... Oh ja, ik heb zelfs 5 kommetjes. In ieder glazen kommetje zal ik dus een basis leggen van room. Dus ik zal de room daarin doen. Een lepeltje of 2. Koffielepels, dus dat kleine lepeltje zal ik daarop leggen. Ik doe dat zo, ja.
1: En de room, het is wel 40% room. Er zijn ook veel light producten, maar volle room is beter, denk
0: ik. Ja, je moet natuurlijk opletten, ook als je kunt lichtere room nemen, maar je moet nog altijd ergens die basis hebben om te kunnen opkloppen. Ja. Als je heel licht gaat, zal dat moeilijker gaan om die room op te kloppen. Dus je kunt dan misschien een lichte room gebruiken, dat je zegt, gewoon in je recepten waar je een beetje room nodig hebt, dan kan dat met die lichte room. Maar als je gaat moeten opkloppen, heb je wel een klein beetje vet nodig eigenlijk daarvoor. Anders krijg je dat niet opgeklopt. Dus ik doe gewoon in de schaaltjes 2 koffielepels van de room. En dan zal ik daar nu de framboosjes opleggen. Dus in ieder schaal een beetje framboosjes. We gaan dat per schaaltje doen. Dat is natuurlijk zeer mooi, want die frambozen zijn heel mooi vers geplukt. Dat is natuurlijk een grote luxe als je dat in je tuin staan hebt.
1: En die doen het wel goed.
0: En die doen het goed, hè. Die doen het goed. Die kunnen blijkbaar de warmte, de droogte goed verdragen. Natuurlijk, het verschil is wel omdat het heel vroeg warm geweest is. Ze zijn eigenlijk al beginnen rijpen als ze nog klein waren. Maar nu zijn ze er weer doorgekomen, zijn ze wat groter van model en dat is beter. Dus ik leg nu op ieder schaaltje dus ongeveer... beetje hetzelfde van framboosjes. Dat is natuurlijk wel heel lekker. Hè? Ik denk dat de meeste mensen dat wel graag eten. Je kunt daar veel mee doen. Hè? Je kunt daar frambozenijs van maken. Je kunt er ook een frambozenazijn mee maken. Dat zijn de verschillende mogelijkheden. Dan heb je bijvoorbeeld een bokaal nodig met afsluitbare deksel. En dan doe je daar, laat ons zeggen, 500, dat is een grote bokaal, 500 gram frambozen in. En dan giet je daar witte wijnazijn op en je laat dat dan een week of 3 staan. En dan zeef je dat en dan heb je in feite, gaat de kleur van die frambozen helemaal over in die wijn. En dan heb je eigenlijk een frambozenwijnazijn en dat bewaar je dan ook in je koelkast. Hè? Want of anders, als je natuurlijk het wil lang bewaren, dan moet alles een keer opgekookt worden. Eventueel met wat suiker bij, dus tussen de balans, azijn, het zuur en het zoete. Dan kook je dat een keer goed op en dan kun je dat natuurlijk ook steriliseren, zodanig dat dat echt bewaard blijft. Als je dat niet steriliseert en je doet dat zoals ik zeg, dan moet dat in de koelkast bewaard blijven en tamelijk vlug gebruikt worden. Het is altijd beter voor zulke dingen dat je geen grote hoeveelheden maakt. Dat je regelmatig wat maakt. Hè. Dus en ik zal daar nu op die framboosjes nog een klein beetje van die poedersuiker doen. En dan nog afwerken met een toefje slagroom. Dus dat is eigenlijk een toetje. Dus ik doe daar nog een klein beetje suiker op ieder bokaaltje. Of ieder schaaltje tenminste. Hè. En dat kan... Dat is natuurlijk een dessertje, dat is vlug klaar. Hè? Zulke dingen. En als je gespecialiseerd bent in het ijs maken, dan kun je ook met frambozen, dus met room en zo, ijs maken. Ik zal dat nu nog... Ik heb nog een beetje room over, dus ik kan het nog gebruiken. Ik zal dan op ieder schaaltje nog een beetje room leggen. En als je wilt, als je dat wilt heel chic doen, dan doe je dat in de spuitzakken. Dan spuit je dat erop, hè. Dat mag ook, hè. Zo. Ik ga die room opwerken, hè. Ik heb dan zelfs nog een beetje framboosjes over. Zo. Kijk. Dat is dan afgewerkt. En wij gaan dan nu nog een heel klein beetje amandelschilfertjes overstrooien. Maar niet veel, hè? Dus gewoon een beetje voor de versiering nog mag dat daarover. Voilà. Je hebt dan altijd zo de balans zuur-zoet. Dat moet je ook proberen in je eten en in je maaltijden te krijgen, dat je een soort harmonie hebt, dat je een soort balans hebt in je eten. Dus je gaat geen eten maken die ofwel heel zuur of meer zoet is of bitter of zo. Je probeert altijd die smaken met elkaar te verbinden en je probeert ook te zoeken welke smaken passen samen. Dat mag soms een beetje een tegenstrijdige smaak zijn. In het Frans zeggen ze dat zo tranchant, dat het eigenlijk echt de tegenpolen zijn. Maar je mag ook gaan naar bijvoorbeeld naar smaken die heel goed met elkaar samen gaan, hè. Dus je zoekt dat zelf uit. Maar je zorgt altijd in je voeding, ook in het hele menu dat je maakt, dat je een evenwicht erin hebt, hè. Dat je niet naar een hele zure balans gaat of zo. Dat je echt, dat iedereen de verschillende smaken heeft, hè. Dus we zeggen zoet, zuur, bitter enzovoort. De verschillende zout, hè, dat is daar ook bij. En als je dat goed balanceert in je voeding en je hebt dat gegeten, dan zal dat een voldaan gevoel geven. En dan zal je na de middag of 's avonds niet op zoek moeten gaan naar iets. Ik heb precies nog iets nodig. Wat? Ik ga in mijn kast zoeken. Zitten er daar chips in? Nee. Als je chips zoekt, dat is waarschijnlijk omdat je zout zoekt, hè. Als je naar chocolade op zoek gaat, dan zoek je eigenlijk naar iets zoets, hè. Dan kun je ook, bijvoorbeeld in plaats van chocolade, kun je amandelen nemen, hè. Amandelen geven ook dat zoete gevoel. Dus je moet kijken op het moment zelf dat je zo van die bepaalde hoestingen hebt naar bepaalde voedingsmiddelen, is het waarschijnlijk omdat u op dat moment uw lichaam nood heeft aan ofwel magnesium ofwel calcium. En dat je denkt misschien, ik wil hier alleen maar chocolade en confituur eten of ik wil alleen maar chips eten. Dus dat zijn smaken, je zoekt die smaken op. En die smaken kun je ook maken dat je niet altijd in de ongezonde smaken gaat. Dan ga je misschien zeggen, kan ik een alternatief vinden voor de chocolade? Ja, in amandel kun je dat wel vinden. Maar op het moment dat je hoesting hebt op chocolade, ga je niet geholpen zijn met chips te eten of zo. Dan is het niet die smaak dat je aan het zoeken bent, hè. Dus ik denk dat je wel begrijpt wat ik u hier probeer te zeggen, hè. Dus voor vandaag rond ik daarmee af. De dessertjes zijn klaar. Wij gaan ze onmiddellijk zelf opeten. Dus tot de volgende keer.
1: Dank je.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de 14e week door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne bladzijde 706.

10. En de psalmen, we zijn in de tweede week van het getijdenboek, kan u terugvinden vanaf bladzijde 962. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als een zijn Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd. Hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn, voor alle pijn en wonden zijn. Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht. O Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is Heer tot u gericht, vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Heer, kastijd mij niet in uw toren. Heer, tuchtig mij niet in uw gramschap. Kastijd mij niet in uw toren. Uw pijlen zijn diep in mijn vlees gedrongen. Uw hand daalde zwaar op mij neer. Uw straf liet geen gave plek op mijn huid. Gekneusd zijn mijn beenderen om mijn verstoktheid. Mijn schuld is mij over het hoofd gegroeid. Hij drukt mij omlaag als een loodzware last. Mijn wonden zweren en rieken, omdat ik onwijs was in mijn gedrag. Ik strompel gebogen en diep gebukt. Mistroostig slijt ik mijn dagen. Mijn lenden zijn hevig ontstoken. Geheel mijn lichaam is ziek.
Ik ben gebroken en uitgeput. Ik schreeuw het uit van ellende. Ach, Heer, gij kent al mijn noden. Mijn klagen dringt tot u door. Nu siddert mijn hart en ontzinkt mij de moed. En nergens zie ik nog licht. Mijn vrienden en buren ontlopen het onheil. En al mijn bekenden houden zich ver. Die mij naar het leven staan, spannen mij strikken. Meedogenloos zoeken ze mij te verdelgen. En hebben aldoor bedrog in de zin. Maar ik houd mij doof en ik luister niet. Ik doe als een stomme mijn mond niet open. Ik doe maar alsof ik er niets van hoor. Alsof ik geen antwoord weet. Want enkel op u, Heer, stel ik mijn hoop. Mijn God, gij zult mij verhoren. Ik bid u, gun hun geen leedvermaak. En laat hen niet pochen als ik eens struikel. Want aldoor ben ik de val nabij. Mijn ondergang staat mij voortdurend voor ogen. Ik weet en beken dat ik schuldig ben. En straf verdien voor mijn zonden. Maar vaak word ik zonder reden geslagen. En velen haten mij onverdiend. En mensen die goed vergelden met kwaad, weerstaan mij omdat ik het goede nastreef. Heer, wil mij dus niet verlaten. Mijn God, blijf niet verre van mij. Maar haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn toeverlaat. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, kastijd mij niet in uw toorn. Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand en naar uw belofte van recht. Uit het boek Spreuken. Het offer van de zondaars is de Heer een gruwel, maar het gebed der rechtschapenen is hem welgevallig. De weg van de zondaar is de Heer een gruwel, maar hij bemint degene die de gerechtigheid najaagt. Beter weinig, met vrees voor de Heer, dan grote schatten met onrust erbij. Beter een schotel groente waar liefde is, dan een vetgemeste os met haat erbij. De Heer sloopt het huis van de hoogmoedigen, maar de grenssteen van de weduwe legt hij vast. De plannen van boosaardige mensen zijn de Heer een gruwel, maar liefdevolle woorden zijn rein. De Heer is ver van de zondaars, maar het gebed der rechtvaardigen verhoort hij. De vrees voor de Heer voedt op tot wijsheid. De deemoed gaat aan de eer vooraf. Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Heel het gedrag van een mens mag in zijn ogen rein zijn. De Heer toetst de geesten. Beveel de Heer uw werken aan en uw plannen zullen slagen. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de zondaar heeft hij bestemd voor de dag van het onheil. Alle hoogmoedigen zijn de Heer een gruwel. De hand erop, zij blijven niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de zonde verzoend. Door de vrees voor de Heer vermijdt men het kwaad. Als de Heer behagen heeft in iemands gedrag, zal hij zelfs diens vijanden met hem verzoenen. Beter weinig met gerechtigheid dan grote inkomsten met onrecht.
Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heer richt zijn schreden. Wie een arme bespot, beledigt de dienstmaker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft.

Vergeet de Heer niet die u uit Egypte heeft geleid. Gij moet de Heer uw God vrezen en hem dienen. De vrees voor God voedt op tot wijsheid. De deemoed gaat aan de eer vooraf. Gij moet de Heer uw God vrezen en hem dienen. Uit een verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, gestorven in het jaar 430, over de eerste brief van Johannes. Wat is ons beloofd? Wij zullen aan hem gelijk zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Meer kunnen menselijke woorden niet uitdrukken. Het is aan het hart de rest te overwegen. Johannes' woorden zijn eigenlijk armzalig, vergeleken bij de werkelijkheid van het woord Gods zelf. En wat kunnen wij zeggen, wij die niet eens met Johannes te vergelijken zijn? Zo denken wij terug aan de zalving door Christus, die innerlijk ons hart onderricht over datgene wat woorden niet meer kunnen uitdrukken. Omdat wij nu God nog niet kunnen zien, zal onze opdracht neerkomen op verlangen. Heel het leven van een echte christen bestaat in een heilig verlangen. Wat men verlangt, ziet men nog niet. Maar het verlangen schept een ontvankelijkheid in ons. En wanneer het ogenblik aangebroken zal zijn dat wij zullen zien, zullen wij in staat zijn er helemaal door vervuld te worden. Indien gij een bepaalde holte wilt vullen en weet dat de hoeveelheid die u gegeven is zeer groot is, dan maakt ge de holte van een zak of iets anders groter. Gij weet hoeveel erin moet en stelt vast dat de holte slechts klein is. Door ze groter te maken, vermeerdert gij hun bevattingsvermogen. Zo verhoogt God ons verlangen, door ons te richten op de toekomst. Door dit verlangen maakt hij ons hart groter en doordat ons hart groter wordt, maakt hij het meer ontvankelijk. Wij moeten verlangen, omdat wij geroepen zijn tot de toekomstige vervulling. Zie hoe Paulus zijn ontvankelijkheid tracht te vergroten om in staat te zijn de komende belofte te ontvangen in zijn brief aan de Filippenzen. Niet dat ik het al bereikt heb, ik ben nog niet volmaakt. Nee, ik beeld mij niet in er al te zijn. Wat is dan Paulus streven in dit leven aangezien hij het nog niet gegrepen heeft? Alleen dit. Opnieuw in de brief aan de Filippenzen lezen we: vergetend wat achter mij ligt, mij uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Paulus zegt dat hij zich helemaal richt op de toekomst en die doelbewust nastreeft. Hij voelde zich te klein om te vatten wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en geen mens zich kan voorstellen, zoals hij het zelf omschrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Heel ons leven als christen is een oefening in verlangen. Maar slechts naarmate wij onze verlangens vrijmaken van de liefde tot de wereld, vormen wij in ons een heilig verlangen. We hebben het al eerder gezegd. Maak leeg wat gevuld moet worden. Wilt gij gevuld worden van het goede, weg dan met het kwaad. Veronderstel dat God u met honing wil vullen. Indien gij vol azijn zit, is er geen plaats voor honing. Maak eerst het vat leeg en maak het ook goed schoon. Ook al kost het moeite en inspanning. Het moet schoon zijn om geschikt te zijn voor iets anders. Of we dat anderen nu honing noemen, goud of wijn. Al deze namen schieten tekort.
welke naam we ook mogen geven aan datgene wat wij wel willen, maar niet kunnen uitdrukken, het is niets anders dan een omschrijving van de naam van God. Wanneer wij God zeggen, wat bedoelen wij dan? Ligt heel onze verwachting dan uitgedrukt in die drie letters? Al wat wij kunnen zeggen, blijft beneden de werkelijkheid. Richten we heel ons verlangen op Hem, dan zal Hij ons vervullen wanneer Hij komt. Want wij zullen aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

0: Zoek uw geluk bij de Heer, Hij geeft wat uw hart begeert. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem. Hij geeft wat uw hart begeert. Laat ons bidden. Barmhartige Heer, Gij belooft ons troost en vrede. En telkens weer schenkt Gij ons de zekerheid dat wij bij U geborgen zijn. Zend ons uit, dat wij ieder mens Uw vrede brengen en dat allen die wij ontmoeten, de nabijheid ervaren van Uw Rijk. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
3: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie, Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Het is tijd om te ontwaken. Jawel, vorige aflevering zijn we hier in Antwerpen onder de wol gekropen in het Sint-Juliaan Gasthuis, waar we dankzij het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela mochten verblijven. We ontmoeten onze eerste hospitalero in de avond nog, voor de nacht begon, en konden zo met Luc in gesprek gaan. Tijd om te ontwaken dus. We staan op en het langzaam ontwakend Antwerpen komt ons tegemoet. Tijd om ons even op te frissen en even aan de tafel te gaan zitten die in de ruimte, in de slaapzaal, zeg maar, van het Sint-Juliaan Gasthuis te vinden is.

0: Een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars, moet ik zeggen, en dierbare medepelgrims. Na een verkwikkende nacht in het Sint-Juliaan gasthuis ben ik ondertussen wakker geworden en klaar om onze pelgrimstocht, het tweede deel van onze pelgrimstocht vandaag, aan te vatten. De kamer die bestaat eigenlijk uit twee stapelbedden, die dus de mogelijkheid geven om 4 mensen in totaal te slapen te leggen, plus 2 veldbedjes voor het geval dat de groep wat groter zou zijn of meerdere mensen te slapen dienen gelegd te worden, kan het dus maximum met 6. In een andere ruimte is er een keukentje voorzien en uiteraard een badkamer. Op de kamer ligt een gastenboek. En als we hier even in dat gastenboek bladeren, dan zien we op de eerste bladzijde Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. Op vrijdag 30 maart 2012 werd in het Sint-Julianus-gasthuis aan de Sint-Jansvliet plechtig een pelgrimsherberg geopend. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met de Koninklijke Sint-Julianus-gasthuis, met de steun van het OCMW en de stad Antwerpen. En deze feestelijke opening vond plaats in aanwezigheid van, en dan zijn er natuurlijk enkele, ik zie op de consul van Spanje staan, de persoon die verantwoordelijk was voor het OCMW Antwerpen, zien hier verschillende priesters staan, en natuurlijk ook Monseigneur Johan Bonny, want wij zijn in zijn bisdom te gast, Antwerpen dus. En nog vele andere namen die hier ook in het gastenboek staan. En dan in ieder die hier te gast is geweest, en u hoorde het reeds, wij zijn de eerste pelgrims van dit nieuwe jaar. Wel, die kunnen iets achterlaten dat ze willen toevertrouwen aan het boek en willen toevertrouwen misschien ook aan degene die na hen komt. Degene die na hen zullen verblijven. En ik blader er even door en we gaan dat natuurlijk zo anoniem mogelijk doen. Maar bijvoorbeeld hier op 31 mei 2015 zie ik een notitie. Na een week te hebben gelopen vanuit Den Haag heb ik mijzelf een dagje rust gegund, hier in het schone Antwerpen, in deze fijne pelgrimsherberg. Ik loop hier alleen en was hier ook alleen. En dat alleen zijn voelt goed. Wel eenzaam soms. Maar dat zijn precies de gevoelens die ik wil laten opborrelen tijdens deze tocht. Alle eenzaamheid, pijn, verdriet, boosheid, twijfel, wanhoop, liefde, hoop, dromen, zin, onzin. Ik wil het allemaal doorlopen en omarmen. En wat voor mij tot nu toe elke keer weer een terugkerend thema is tijdens de tocht, is vertrouwen. Vertrouwen in mezelf, vertrouwen in mijn medemens, in het leven. Prachtig toch, hè? Het zijn hele mooie getuigenissen die je hier in dat boek kan terugvinden. Pelgrims die als het ware hun eigen indrukken van hun pelgrimsweg nalaten. En waar je dan een stukje kan het lezen, een stukje kan delen in die ervaring. En wat Luc mij ook nog gisteren zei, en dat is inderdaad waar, hij merkte dat wanneer je pelgrimeert, bijvoorbeeld ook in Spanje en zo, de mensen zijn daar natuurlijk gewoon om de pelgrims voorbij te zien komen, dan word je bijna een soort van biechtstoel. In die zin dat je bent, zoals onze jingle van Pelgrim in Eigen Land vertelt, hè, we ontmoeten God onderweg, maar we brengen ook God onderweg. En zeker een gelovige pelgrim die onderweg is, die brengt inderdaad ook Christus. Hè. En mensen, die weten, de personen die hier voorbij gaan, de kans dat ik die ooit terugzie is heel klein. Zij weten niet wie ik ben, ik weet niet wie zij zijn. En dat zorgt ervoor dat mensen heel open durven spreken, soms over hele moeilijke zaken. En ik vind dat een prachtig iets, dat inderdaad op zo'n pelgrimstocht dat mogelijk is. Op een of andere manier is een pelgrim altijd een vriend. die je in vertrouwen kan nemen. En dat heb ik zelf ook al mogen ervaren op mijn eigen pelgrimstochten. Zo, ik hoor mijn gastheren moet aankomen. En dus wij gaan hier de sleutel opnieuw overhandigen en gaan verder in Antwerpen. En u hoorde het al. Mijn woorden waren nog niet koud of daar kwamen de twee hospitaleros van dienst binnen. Dat is namelijk het moment waarop er een wisseling was van de wacht. Luc die kwam nog even gedag zeggen, maar al snel was het tijd om met een tweede hospitalero in gesprek te gaan. En zo mochten we Herman ontmoeten. En zoals ik u daarnet al zei, mijn gastheren die komen eraan. En die gastheren, wel, dat zijn eigenlijk een groep vrijwilligers. We hebben er ondertussen twee mogen ontmoeten. Herman is ondertussen bij mij komen zitten. Herman, kan je misschien even jezelf voorstellen aan onze luisteraars en ons iets meer vertellen over de vrijwilligersgroep die zich ontfermt over het Sint-Juliaan Gasthuis?
1: Wel, ik ben Herman. Ik ben ook een pelgrim die al verschillende pelgrimstochten heeft ondernomen. Maar wat is pelgrimeren? Dat kan van alles zijn. Iedereen is pelgrim. Iedereen reist door zijn leven. Iedereen heeft ervaringen. Ik ben al te voet naar Scherpenheuvel geweest. Ik ben al Lourdes geweest. En ik ben al een paar keer in Compostelle geweest. Maar pelgrims, ja, wat doen pelgrims? Die reizen. En dat kan fysiek zijn, maar kan ook in gedachten zijn. Mensen kunnen andere pelgrims begeleiden, kijken waar dat die aan het doen zijn, van waar naar waar dat ze reizen, welke moeilijkheden dat ze ondervinden, wat dat de voordelen, wat de nadelen zijn. Want het is niet altijd even plezant, die tochten, want je kunt van alles tegenkomen. Hè. Je kunt ziek worden, je kunt door de regen lopen, je kunt ergens afvallen, je kunt ook onaangename mensen tegenkomen. Dat is wel minder, maar toch, het gebeurt. Maar het weegt niet op tegen alle voordelen.
0: Nee, het is ook een beetje mijn eigen ervaring als pelgrim onderweg, inderdaad. Hè. Je moet eigenlijk ontvangen wat God voor u die de dag heeft voorbereid. En dat is altijd een verrassing. Dus die groep die hiervoor verantwoordelijk is, voor het Sint-Juliaan Gasthuis, is een groep vrijwilligers die dit doen. Met hoeveel zijn jullie eigenlijk en waaruit bestaat jullie taak?
1: Wij noemen onszelf hospitaleros. Dat is onze naam, dat is uit het Spaans gegroeid. Wij zijn hier op het ogenblik met een tiental mensen die het een permanentie volgen. Elke twee weken wisselen we elkaar af. En wij houden onze telefoon in de oog. En als wij opgebeld worden, dan komen we naar hier en dan komen wij kennis maken met de pelgrims. En daar een gesprek mee houden. Eens kijken wat dat hun problemen zijn. Hebben ze bijvoorbeeld blaren aan hun voeten, dan gaan we die helpen, gaan we die een beetje verzorgen. Hebben ze moeilijkheden met de taal, dan gaan we ze een beetje op weg helpen, als ze wijzen waar ze eten en drinken kunnen krijgen. Van een hospitalero, dus een vrijwilliger, wordt eigenlijk verwacht dat hij zelf ook een tocht naar Compostelle gedaan heeft. Ja. Wij kunnen ons gemakkelijker inleven dan in de problemen van de pelgrim. Hoe beginnen aan zo'n pelgrimstocht? Dat vraagt een heel voorbereiding en sommige mensen zijn totaal niet voorbereid. En dan is het aan ons om ze een beetje wegwijs te maken en zo wat kleine tips te geven hoe dat ze verder kunnen geraken. Hè? En meestal valt dat nogal mee. Echt veel moeilijkheden met onze pelgrims. Ik kan er eigenlijk geen op noemen. Alleen dat ze soms heel onervaren zijn, maar sommige mensen hebben wel een hele grote ervaring. Wij hebben hier mensen die van heel ver komen. Ik geef een voorbeeld. Onlangs kwam ik hier een jonge vrouw tegen. Dat was een Schotse. En die kwam uit het noorden van Schotland helemaal tot hier gewandeld. En die is ergens in Amsterdam, heeft zij de plas overgestoken om zo op het Europese vasteland te komen. En zo is zij hier geraakt. Ja, ze vertelde het eigenlijk, wat ik zeg, ja, jij bent een jonge vrouw, heb jij dan geen schrik van lastig te vallen onderweg? Nee, zegt ze, je moet genoeg vertrouwen hebben en dan gaat het allemaal vanzelf. En heel raar, ongeveer een half jaar later word ik opgebeld dat er een pelgrim is. Ik haast me hier naartoe en ik kom diezelfde tegen. Dus wat is er gebeurd? Die is tot in Compostelle geraakt en teruggekomen, te voet. Wat ik een geweldige prestatie vond, dus dat hij gewoon over het weer, even over het weer van Schotland, door Nederland, door België, door Frankrijk, door Spanje en terug. Chapeau voor zo'n jonge mensen.
0: Ja, absoluut. Ik kan mij voorstellen dat men hier in het gasthuis veel verhalen tegenkomt. We waren daarnet al even aan het bladeren in het gastenboek, waar pelgrims hier een stukje van zichzelf eigenlijk nalaten, van hun eigen ervaring van de weg. U zegt dus dat u moet uw schelpje verdiend hebben, bij wijze van spreken, om hospitalero te kunnen zijn hier in Antwerpen. Hoe bent u eigenlijk er zelf toe gekomen met het idee om naar Santiago de Compostela te gaan?
1: Ja, van thuis uit zijn wij eigenlijk al een beetje pelgrims. Want ik heb dat thuis geleerd van met de grote trek mee naar Scherpenheuvel te gaan. Dan mijn vader woonde in Antwerpen en die ging op met Pinksteren. Ging die over het weer naar Scherpenheuvel. En gaandeweg ben ik gaan beginnen mee lopen. En dan ben ik getrouwd en mijn schoonouders die waren vrijwilliger als ziekenhelper in Lourdes. En die hebben mij overtuigd voor eens een keer mee te gaan. En dat is nu ongeveer 30 jaar dat wij toch wel een paar keren per jaar naar Lourdes gaan om daar de zieken te begeleiden. Wij helpen die, wij gaan die helpen aankleden. Wij vervoeren die van het hospitaal naar de grot en terug. En wij houden een babbeltje met die mensen. Hè? Ja. Ik ben geen verpleger, hè? Maar ik kan wel iemand helpen aankleden, dan kan ik dus wel iemand helpen wassen. Dat is ook niet zo moeilijk. En vooral babbelen met die mensen. Een praatje houden, dat is heel belangrijk. En dan mijn schoonbroer, die had het idee van eens een keer met de fiets naar Compostelle te rijden. En dan dacht ik, kan dat beter. Ik kan het te voet doen. En ik ga ook niet dat klein stukje, sommige kleinstjes natuurlijk, dat Spaanse gebied, want het is tenslotte 800 kilometer. Ik ga van hier vertrekken, vanuit Antwerpen. En dat is dan ook gelukt. En ja, het jaar erop, dan dacht ik, ja, waarom kan ik dat geen tweede keer doen? Maar dan wel een andere route. En dat is zo aangenaam, dat is zo plezant, dat het eigenlijk een beetje een verslaving wordt. En zo ben ik hier als lid van het Compostellegenootschap, heb ik andere pelgrims leren kennen en dan beginnen wij een vriendenkring te vormen. En zo is het idee ontstaan ook om hier die pelgrimsherberg in te richten, omdat wij wisten dat hier in Antwerpen eigenlijk niks meer was van overnachtingsmogelijkheden. Dat bedoel ik goedkope overnachtingsmogelijkheden die pelgrimsgericht zijn. En Luc, die je er juist gezien hebt of hiervoor nog gesproken hebt, is van oorsprong architect en hij heeft dit gebouw mee helemaal gerenoveerd. En hij wist dat er hier een aantal kamers leeg stonden. En zo is hij beginnen onderhandelen met het stadsbestuur en hij heeft kunnen bekomen dat wij die twee kamers hier bijna gratis mogen gebruiken. We hebben dat natuurlijk zelf ingericht. En onmiddellijk, laten we zeggen, het was open en de eerste week al waren er pelgrims die hier bleven plakken.
0: Ja, schitterend. Hè? En zo zie je dat als iemand zijn schouders eronder zet, dat soms bergen kunnen verzet worden. Het is heel interessant dat wat u zegt, hè, het feit dat, want u had het in het interview niet eens gezegd in zijn bescheidenheid, dat hij de architect was van de renovatie en dat hij daarin een grote rol heeft gespeeld. Het herbergen van pelgrims is een hele oude traditie. We spreken over 1300 en een beetje, hè, de stichting van deze plaats. Hoe voelt het om daarin mee te stappen in die eeuwenoude traditie?
1: Wel, mensen denken altijd van na ons gaat alles in elkaar storten. Wel, dat is het grootste bewijs dat dat niet is. Dat het gewoon blijft doorgaan en dat er altijd wel vrijwilligers zullen opstaan om andere mensen te helpen. En we kunnen heel verzuurd geraken en we kunnen doemdenkers zijn. Maar kijk, nu na een paar honderd jaar bestaat er nog altijd. Ja. Wij denken ook, onze kerken die lopen leeg. Ik denk dat dat iets van alle tijden is. En op een duur schieten we nog meer een paar vrijwilligers over. En dan denk je, ja, ik ben ondertussen bijna 80 jaar. Wie gaat dat aan mij doen? Maar wij moeten ons er helemaal geen zorgen over maken. Onze kerken staan er al zoveel honderden jaren. En altijd zijn er vrijwilligers opgestaan die dat voortdoen. Dus nee, voor mij is dat een eer. Om hier te mogen werken, in zo'n oud gebouw te kunnen komen en met die pelgrims te kunnen praten, dat is ongelooflijk. Welke ervaring dat niet alleen voor die pelgrim, maar voor mij ook is.
0: Ja, en dat vind ik dus ook echt, het is een teken van hoop eigenlijk. Hè? Het feit dat dat hier is, het feit dat er een huis is, dat op een zeer, zeer economische wijze onderdak geeft aan zij die onderweg zijn. Met welke reden dan ook. Nu, ik hoor van u, Scherpneuvel, Lourdes, Santiago de Compostela. Dan mag ik ervan uitgaan dat geloof voor u een rol speelt in uw leven. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders hebben bij mij van kinds af aan mee naar de kerk genomen. Dat was niet altijd even prettig voor mij als klein kind, daar uren stilzitten in de kerk. Maar we blijven het volhouden en gaandeweg begint je daarin te groeien. Eerst met de jeugdbeweging bijvoorbeeld. Ik was in de Giro en dan gingen we in groepsverband naar de kerk. Daarna onze onderpastoor die vond dat ik niet kon stilzitten in de kerk. En die heeft er een hele goede oplossing voor gevonden. Die heeft namelijk gevraagd om misdienaar te worden. En eigenlijk was dat plezant, misdienaar zijn. Je had van alles te doen. Ik moest niet stilzitten. Ik moest met wierookvat zwaaien. Ik moest met een kaars dragen. Ik moest van alles doen. En op een duur begon ik dat gewoon plezant te vinden van naar de kerk te gaan. En in mijn geloof ook, moeilijk uit te leggen, wat is geloof eigenlijk? Geloven in God? Ja. Geloven in de mensen? Zeker en vast. Mensen helpen. Ik ben geen boekenwurm, ik ben geen bijbelfanaat. Ik zie het meer uit in de praktijk om mensen te helpen dienstbaar te zijn. Dat is mijn vorm van geloof.
0: Ik vind dat een schitterend gebed. Dienstbaar zijn aan anderen. Ik dank u van ganse harte voor het korte moment dat we hier in het begin van onze tweede deel van onze pelgrimstocht mochten hebben, Herman. Ik wens u nog heel veel zegen over uw werk hier. En wie weet, staat er nog een tocht naar Compostela op het programma of is dat een droom die ver weg is?
1: Ik denk dat het een beetje voor mij voorbij is. Zoals ik daar juist al zei, ik ben bijna 80 volgende maand. Te voet gaan zal wel moeilijk zijn. Toch zo'n lange tocht. Maar ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Het is vooral de ontmoeting met de mensen, het praten met de mensen onderweg. Dat is een geweldige ervaring. Dat zit in mijn hoofd. Dat gaat er niet meer uit. En ik kan het zoveel mogelijk vertellen aan andere mensen wat ik heb meegemaakt. Dat blijf ik doen. En ik blijf mensen overtuigen van, doe dat eens een keer. En wacht niet te lang om dat te doen. En kunt je het fysiek niet aan? Er zijn andere mogelijkheden. Je kunt met de fiets gaan, je kunt ook met een trein gaan, je kunt je laten vervoeren met de bus, het kan allemaal. Maar vooral laat u in gedachten gaan en denk er gewoon over na, droom erover. Een droom moet blijven.
0: Ik vind dat een heel mooie slagzin om mee af te sluiten. Herman, ik dank u van ganser harte en wie weet treffen we elkaar wel eens op een ander moment nog aan.
1: Graag gedaan. En tot de volgende keer misschien, hè. Ik hoop dat jij ook eens een keer een tocht naar Compostela wilt doen.
0: Ik begin zo langzamerhand de uitnodiging te ontvangen.
1: Ik blijf volhouden, hè.

door seizoenen, de ritmes van de tijd. Vreugde en verdriet en soms ook strijd. Vertrouwend op Gods stem.

Zo gaan wij opnieuw op stap. En wij bevinden ons werkelijk op een steenworp, zeg maar, van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Toch zullen we nog een aantal zaken ontmoeten op onze weg die te maken hebben, onlosmakelijk, met Antwerpen. Want wanneer we Antwerpen zeggen, dan zeggen wij ook diamant. En voor sommigen spreekt dat natuurlijk tot de verbeelding. De diamant is een belangrijk product, zeg maar, een natuurlijk product, dat voor hele lange tijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Antwerpen. En om daar iets meer over te weten te komen, stappen we uit het gasthuis op de Sint-Jansvliet en gaan zo via de Vlasmarkt opnieuw richting de Ernest van Dijk-kaai. Richting het steen dus. We zien het water van de Schelde op onze linkerkant. Van daaruit gaat het naar de Suikerrui. En daar vinden we het Diva Museum. En daar vinden wij het Diva Diamant Museum van Antwerpen. In 2013 kocht de provincie Antwerpen de voormalige gebouwen van het Volkskunde- en Etnografiemuseum. Als locatie voor het Diva dat dan in 2018 zijn deuren opende. Maar wat is nu eigenlijk diamant en waar komen ze vandaan? De diamanten die worden namelijk gevormd diep onder de aarde, onder invloed van extreme hitte en extreme druk. We spreken dan over een 140 tot 190 kilometers diepte over een periode van miljoenen jaren waarin de kostbare stenen zich vormen. Bij hevige vulkanische uitbarstingen komen deze diamanten mee naar boven, naar de oppervlakte. Daar worden ze achteraf gevonden in steenformaties die bekend zijn als kimberlites. Diamanten zijn bekend als het hardst natuurlijke materiaal op aarde. Het woord diamant komt van het Grieks adamas en betekent onbreekbaar. Diamanten werden voor het eerst gevonden in India, waar ze verzameld werden langs rivierbeddingen en stromen. Maar wat heeft dat nu eigenlijk allemaal te maken met Antwerpen? Wel, via Antwerpen wordt vandaag de dag nog steeds 80% van de wereldwijde voorraad aan ruwe diamant verhandeld. En 50% van alle geslepen stenen. En dat maakt de stad onverminderd tot een van de wereldcentra in zaken diamanthandel. Er bestaat een document uit 1447 dat verwijst naar diamanthandel in Antwerpen. De eerste echte bloeiperiode die kwam er echter in de 16e eeuw, de Gouden Eeuw. Tijdens de eerste decennia daarvan groeide Antwerpen uit tot de handelsmetropool van Europa. Kooplieden verhandelden hier vooral Portugese specerijen, Zuid-Duitse koper en zilver en Engelse laken. De commerciële bloei stimuleerde bestaande nijverheidstakken en trok er ook nieuwe aan, zoals de diamanthandel. Uiteindelijk zou de geschiedenis ervoor zorgen dat de zilverhandel verder zou doorschuiven naar het Spaanse Sevilla. In Venetië, dat werd de centrale stapelplaats voor specerijen. En Engelse laken bleef wel nog in Antwerpen. Maar de Zuid-Nederlandse exportindustrie bloeide. En dus kende Antwerpen nieuwe groei. Bovendien traden nu de eigen Antwerpse kooplieden ook op de voorgrond. Zodoende werd Antwerpen daarbij dé producent en distributeur van luxe artikelen, zoals natuurlijk diamant. Nochtans werden diamanten eerst niet in Antwerpen, maar wel in een andere wereldberoemde stad verhandeld, namelijk Brugge. En de kostbare stenen uit India kwamen onder meer toe via de haven van Brugge. Deze werd door de verzanding eind 15e eeuw onbereikbaar. En tegelijk ontdekte Vasco da Gama een directe overzeese verbinding met India.
waardoor het transport over land van Venetië naar Brugge afnam. Voortaan kwamen de kostbare stenen toe in de haven van Antwerpen. Hoewel dat vandaag de dag een groot stuk veranderd is, is het wel zo dat reeds van bij het begin Joodse handelaars een grote rol zullen spelen bij de Antwerpse diamanthandel. Niet zelden waren zij Spanje en Portugal ontvlucht om te ontsnappen en zo verhuisde eind 16e eeuw ook de van oorsprong Joodse Diego Primo Duarte met zijn familie van Portugal naar Antwerpen. En daarmee zou hij de basis leggen voor de diamanthandel, samen met andere gevluchte Joden. Diamant had voor Joden een belangrijk voordeel. De edelstenen waren zeer waardevol, maar ze namen weinig plaats in. En dat maakte de handel in diamant zeer mobiel. Door het feit dat er grote vijandigheid was tegen de Joodse bevolking, was dat dus de mogelijkheid om redelijk grote bedragen te kunnen verplaatsen door middel van die steentjes die eigenlijk weinig gewicht innamen of weinig plaats innamen. En daarom was het ook een interessant product voor de Joden om ermee te werken. Tijdens de 16e eeuw zullen de Antwerpenaren mede diamanthandel met India domineren. En vanaf de 17e eeuw nam onder meer ook Amsterdam over. Vele Antwerpse Joden zullen naar die stad vluchten na de val van Antwerpen in 1585. De verovering door de Spaanse hertog van Parma en dat is ook het einde van de Gouden Eeuw. Toch bleef Antwerpen een belangrijke afzetmarkt voor geslepen diamant. Er bleven ook slijpers, maar Antwerpen diende vanaf dan de ruwe diamanten in te voeren via Amsterdam, waar ze natuurlijk de beste stenen voor zichzelf hielden. Dus wat deden de Antwerpenaren? Zij verbeterden hun technieken om de minderwaardige diamanten toch te kunnen slijpen. En hun infrastructuur zou hen later nieuwe bloei brengen. In 1866 vindt Erasmus Jacobs in Zuid-Afrika een mooi blinkend steentje. Later vindt Cecil Rhodes de Ster van Afrika met een ongelooflijke 83,50 karaat. De nieuwe zoektocht naar diamant begint. Duizenden mijnwerkers die beginnen te graven aan die groot gat, de mijn van Rhodes, bij de stad Kimberley. Zijn bedrijf, De Beers, zou de wereldhandel in diamant gaan domineren. De ruwe Zuid-Afrikaanse steentjes werden verkocht aan vaste handelaren, die opnieuw vaak afkomstig waren uit Antwerpen. De stad beschikte ondertussen immers over veel moderne infrastructuur voor diamantproductie en een bijzondere expertise. Vanaf 1920 kwamen er ook diamanten rechtstreeks uit Belgisch Congo. En op enkele decennia tijd werd Antwerpen op deze wijze opnieuw een wereldcentrum voor geslepen diamant. In de jaren 1880 kreeg de Antwerpse diamanthandel een extra boost met de komst van de verjaagde Joodse families uit Oost-Europa. Zij wilden via de haven van Antwerpen naar Amerika trekken. Maar uit gebrek aan geld voegden ze zich veelal bij de reeds aanwezige Joden in de stad. Om de grote hoeveelheden diamant te kunnen verhandelen, werd in Antwerpen veel geïnvesteerd in infrastructuur. Zo zag in 1893 de Diamantclub van Antwerpen het levenslicht, de eerste diamantbeurs ter wereld. Het aantal leden steeg snel tot meer dan 1000 in 1913. Maar liefst 65% van de Antwerpse Joden zal de Tweede Wereldoorlog niet overleven. Maar zij die dat wel deden, pikten nadien de draad, of beter, de diamant, terug op, samen met de Joden die gevlucht waren uit Oost-Europese landen.
Zo groeide de diamanthandel in Antwerpen verder, door een goede organisatie van de in- en uitvoer. In het begin werden de stenen die per trein de stad binnenkwamen ingeklaard in het postkantoor en vervolgens naar het douanekantoor Diamond Office gebracht. Dat vandaag nog altijd een schoolvoorbeeld voor keuring is. Vandaag passeren nog nagenoeg alle geïmporteerde en geëxporteerde diamanten in het kantoor in Antwerpen. Maar ze vertrekken en arriveren nu met het vliegtuig. Nog steeds worden 80% van de ruwe en 50% van de geslepen diamanten wereldwijd in Antwerpen verhandeld. Reden te meer dus om even hier te blijven bij stilstaan. En wanneer je echt graag nog eens wat mooie diamanten wil zien, dan moet je zeker een bezoek brengen aan het Diva. Je vindt er in totaal 6 zalen en tevens ook 6 verhalen. De collectiestukken van zilver of goud met edelstenen en vooral diamant zijn meer dan gewoon objecten. Het zijn dragers van verhalen. En verhalen die zich niet altijd zomaar prijsgeven. De bezoekers van vandaag kunnen de boodschappen die in het verleden aan een voorwerp zijn gegeven niet altijd lezen. En het is aan het museum om de verbinding te leggen tussen de bezoeker en het object, tussen het heden en het verleden. Je vindt er dus niet enkel diamant, maar ook de collectie van het Zilvermuseum. De eerste kamer die u binnentreedt is de Wonderkamer. Een, zeg maar, hedendaagse interpretatie van de zogenaamde Wunderkammer. De voorlopers van de huidige musea. Meestal ging het daarbij over een rijke persoon die vrienden en kennissen uitnodigde in de Wunderkammer en daar verzamelde hij tal van exotische schatten. Dat kon gaan over edelstenen allerhande, maar ook schelpen bijvoorbeeld, bijzonder glaswerk. Alles wat eigenlijk kunstzinnig was en uitzonderlijk om te verzamelen, kon men daar dan bewonderen. En dus het Diva kent ook zo'n Wunderkammer, een wonderkamer. Edelsmeedkunst, juwelen, edelstenen en exotische curiosa, zoals kokosnoten, schelpen en koraal. En ook een niet weinig aan religieuze voorwerpen trouwens kan men hier terugvinden. Zo een beetje schitterende geschiedenis, zeg maar, hier te midden van Antwerpen. Onderweg kwamen we nog langs het mooiste verborgen straatje van Antwerpen, wat u zeker ook even moet bezoeken wanneer...

En zo horen we de Onze Lieve Vrouw kathedraal in de verte 11 uur slaan. Want ja, zo laat is het ondertussen geworden. En ik sta momenteel in het mooiste geheime straatje van Antwerpen, namelijk de Vlaikensgang. Het is een 16e eeuws steegje in het historisch centrum van Antwerpen dat u tegenkomt als u zelf de route wil wandelen. Langs de kasseipaden zien we hier in totaal 11 authentieke achterhuizen die voornamelijk uit baksteen en zandsteen zijn vervaardigd. En een achterhuis, dat is eigenlijk een gebouw achter een huis, zoals een ander huis of een schuur of werkplaats, met twee betekenissen. In de eerste betekenis is het achterhuis een vaak kleiner huisje dat met het voorhuis is verbonden door middel van een gang. En dergelijke verbindingen zien we dus ook hier. Bij boerderijen gaat het om een deel achter het voorhuis dat niet tot bewoning behoort en dus eerder als een schuur of opslagplaats wordt gebruikt. De naam Vlaikensgang is afkomstig van een vlaaien- en wafelhuis dat hier vroeger te vinden was. De ingang die vindt u op de Oude Korenmarkt. Eerst treft men de eerste binnenplaats aan en die wordt getypeerd door enkele witgekalkte en gepekte gevels. De tweede binnenplaats gaan we binnen via een doorgang waar een opvallend Christusbeeld te zien is. En de laatste binnenplaats bestaat uit enkele huizen met lijstgevels. En daar vinden we dan ook de uitgang naar, tadaa, de Pelgrimstraat. Vroeger woonden hier schoenmakers die ook de noodklokken van de Onze Lieve Vrouw kathedraal dienden te luiden, terwijl er nu enkele antiekwinkels en kunstgalerijen gevestigd zijn. In de jaren 60 had men het plan om de Vlaikensgang af te breken en om er een parking te bouwen. Maar in 1969 werd de steeg opgekocht door antiquair Axel Vervoort, die tevens voor de restauratie zorgde. En we staan hier aan Den Groten Baars. Dat is een opvallende gevelsteen daterend uit de 19e eeuw, waarschijnlijk afkomstig van de intussen afgebroken Antwerpse brug. Een heel leuk steegje om even in rond te wandelen. Het is een prachtig 16e eeuwse sfeer, zeg maar, die je zo te midden van de stad kan ervaren. Trouwens, voor zij die graag culinair genieten, wel, dan kan u zeker hier uw gading vinden. Er is een restaurant, er is ook een bistro hier gevestigd. En zo, wij gaan onze tocht verder zetten op naar het volgende onderdeel van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Een heel klein eindje verder vinden we natuurlijk de Grote Markt, met het bekende stadhuis van Antwerpen. Het politieke centrum, zeg maar, van deze grote stad. Een renaissance gebouw ontworpen door de architect Cornelis Floris de Vriend. Gebouwd tussen 1561 en 1564. Toch kan je er al wat barokelementen ook in herkennen trouwens, vooral in het middelste gedeelte van het stadhuis. Je moet weten dat in de 16e eeuw de bevolking van de stad Antwerpen sterk toenam, net als de hoeveelheid werk van de burgemeester en de schepenen. Zodoende ontstond de behoefte om het toenmalig schepenhuis te vervangen voor een nieuw exemplaar. Rond 1540 werd architect Dominicus de Wagemakere de opdracht gegeven om een nieuw stadhuis te ontwerpen en te tekenen. Maar een ander prijzig project, de nieuwe stadsomwalling namelijk, kreeg voorrang, waardoor het plan voor het nieuwe stadhuis voor enige tijd de ijskast inging. In 1560, 20 jaar later, kwam er een nieuw ontwerp tot stand, waarbij onder andere architect Cornelis Floris de Vriend, beeldhouwer Willem van den Broek, de dichter Willem van Haagt
en de schilders Jan Metsijs en Lambert van Noort betrokken waren. In de middelste sectie van de gevel bevinden zich drie nissen met daarin elk een standbeeld. 1. Een beeld van de heilige maagd Maria. Nu, dat heeft er niet altijd gestaan. Tot 1586 stond er een beeld van Brabo. Jawel, volgens de legende de stichter van de stad Antwerpen en van het hertogdom Brabant. Hij symboliseerde onder meer het relatieve zelfbestuur van de stad. De Jezuïeten zouden het echter in 1587 laten verwijderen. En in het, zeg maar, de rol van de contra-reformatie, die een belangrijke rol innam in het Antwerpse leven, zouden ze de nis gebruiken om plaats te geven aan onze lieve vrouw, de heilige maagd Maria. Interessant zijn ook de twee andere beelden, vrouwe Justitia, symbool voor de gerechtigheid, en vrouwe Prudentia, de voorzichtigheid. De belangrijkste deugden van het stadsbestuur. Tussen de vrouwen in hangt het wapenschild van de Spaanse koning Philips II, die het op dat moment in grote delen van Europa voor het zeggen had, ook hier in Antwerpen. Ook zien we het wapenschild van de hertog van Brabant en van de markgraaf van Antwerpen. Toch de moeite om even hier op de Grote Markt halt te houden en even naar de schoonheid van het gebouw te kijken, dat trouwens nog in 2022 helemaal werd gerestaureerd. En natuurlijk hoorden we hier de naam vallen van Brabo. En dat is een verhaal dat we ongetwijfeld op de schoolbanken al eens hebben gehoord. Wie was deze Brabo nu eigenlijk? Wel, zijn naam is Sylvius Brabo, een Brabants folklorefiguur. En de sage vertelt dat Antwerpen in vroegere eeuwen geterroriseerd werd door een reus, Druon Antigoon, en die alle scheepvaarders dwong om tol te betalen alvorens ze de Schelde mochten overvaren. En indien men weigerde, hakte Antigoon hun hand af en wierp ze in de rivier. De Romeinse legionair Sylvius Brabo kwam hier op een dag tegen in opstand. Hij vocht met Antigoon en doodde hem, hakte vervolgens diens hand af en smeet het lichaamsdeel in de rivier. Door Antigoons hand te werpen zou Antwerpen aan haar naam zijn gekomen. Een 15e-eeuwse kroniek beweert dat Brabant ook haar naam aan Brabo te danken zou hebben. En het verhaal vertelt ook dat de held een arend schoot, aarschot, die in het Arendsheem, Arnhem, zijn nest had. Er is een andere sage die ook nog een ander verhaal toevoegt. Brabo zou Antigoon vermoord hebben op verzoek van 7 jonge mannen die graag wilden trouwen, maar daartoe niet de middelen hadden. Brabo hielp deze 7 jonge mannen bij de moord op Antigoon, waarna het 7-tal als helden in de stad werden verwelkomd. En zij zouden dan ook de 7 stamvaders zijn van de belangrijkste families. In hun wapenschilden stond bij elk een schaakbord afgebeeld, wat hen de bijnaam de 7 schaken bezorgde. En dus zijn er in Antwerpen in de loop van de eeuwen niet minder dan 6 standbeelden geweest van deze Brabo, waaronder we eentje natuurlijk kunnen terugvinden, de Brabo-fontein op de Grote Markt vlak voor het stadhuis, waar Brabo wordt afgebeeld bovenop een fontein terwijl hij de hand van Antigoon wegwerpt. En zo kunnen we op de valreep nog even genieten van een van de Antwerpse sagen, zoals ik zei, die we ongetwijfeld ook ergens op de schoolbanken hebben vernomen.

Zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare luisteraars, van onze aflevering van vandaag. Onze pelgrimstocht in Antwerpen loopt langzamerhand ten einde. Volgende week zullen wij de kathedraal van Onze Lieve Vrouw in Antwerpen bereiken. Bezoeken wij natuurlijk het gebouw, zullen er genieten van de kunstwerken van Rubens en in de Mariakapel onze intenties en onze goede voornemens neerleggen bij de heilige maagd Maria. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Alvast bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk op deze vrijdag in de 14e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 717. Bladzijde 717. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 965. Bladzijde 965. En daarop volgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 968 liever. In bladzijde 968.
2: God, kom met de hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan, van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, opdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
2: Rees straalt

0: heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer bij het geduister van de nacht, uw heilig licht zijn niet meer ver.
1: Blijf met het licht ons steeds nabij. Verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is. Wees ons behoud te allen tijd.
0: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. God, een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid en duif mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken gaat gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Wees in uw toren, uw erbarmen indachtig, Heer.
0: Heer, ik heb uw boodschap vernomen. Heb met ontzag gehoord wat gij doet.
1: Doe het herleven in deze jaren, laat het ook zien in deze tijd. Wees in uw toren, uw erbarmen indachtig.
0: Zie, God zal komen uit Teman, de heilige daalt van de Paran omlaag.
1: Zijn luister omspant het hemelgewelf. De aarde is vol van zijn glorie.
0: Zijn heerlijkheid is als een helder licht en stralen gaan uit van zijn handen. Daarin schuilt zijn wonderlijke kracht.
1: Tot heil van uw volk zijt gij uitgetrokken. Tot heil van hem die gij hebt gezalfd.
0: Gij rijdt met uw paarden over de zee, over het wijde schuimende water.
1: Toen ik het hoorde, beefden mijn leden. Mijn lippen trilden bij het geraas.
0: Het is of mijn beenderen week zijn geworden. Ik sta te wankelen op mijn voeten.
1: Toch wacht ik gerust op die dag van benauwing, die komen zal over het volk dat ons kwelt.
0: Al bloeit dan de vijgenboom niet en draagt de wijnstok geen vrucht meer.
1: Al stelt de olijfoogst teleur en geven de akkers geen voedsel.
0: Al is er geen schaap meer in de kooi en staat er geen rund bij de voerbak.
1: Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen en juichen om God die mij redt.
0: Ja, God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Over de bergtoppen leidt gij mijn pad.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees in uw toren, uw erbarmen indachtig, Heer. Loof de Heer, Jeruzalem.
0: Loof de Heer, Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
0: Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
0: De sneeuw laat gij vallen als vlokken wol en rijp strooit gij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
0: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël.
0: Nooit was er een volk dat gij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer, Jeruzalem. Uit de brief van heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Thans zijt gij eertijds, die eertijds verafbaart, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede. Hij die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees, de vijandschap, de wet der geboden met haar verordeningen te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Dat gij mij redding zendt vanuit de hemel.
1: De Heer die voor mij zorgt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt. Dank zij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
0: Christus heeft door de Heilige Geest zichzelf met zijn bloed aan de Vader geofferd om ons te zuiveren van de dode werken. Laten wij hem aanbidden en oprecht belijden. Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Wij vragen u, aan het begin van deze nieuwe dag, geef dat wij als gedoopten werkelijk een nieuw leven leiden.
0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Schepper en Heer van al wat bestaat, leer ons in ieder schepsel uw goedheid te ontdekken.
0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Het nieuwe, altijd durende verbond hebt gij in uw bloed bezegeld. Laat ons uw geboden onderhouden en trouw blijven aan uw verbond.
0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Aan het kruis vloeide er bloed en water uit uw zijde. Reinig ons van zonden in deze heilzame stroom en schenk vreugde aan de stad van God.
0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe. We willen samen het gebed scheren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, in dit morgenuur brengen wij u de hulde van onze eredienst en vragen u. Geef dat wij eens uw lof uitbundig mogen zingen met al uw heiligen in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lot, uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Beleiden we nu eerst onze zonden, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, door de vrijwillige vernedering van uw Zoon hebt gij de gevallen mensheid weer opgericht. Schenk uw gelovigen de ware blijdschap en gij hebt ons allen uit de slavernij van de zonde bevrijd. Laat ons eens delen in de vreugde van uw Koninkrijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God. Want over uw schuld zijt gij gestruikeld. Kom met uw woorden als gave. Bekeer u tot de Heer en zeg hem. Gij vergeeft toch alle schuld. Aanvaard ook onze goede wil. Wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Assur kan ons niet redden. Wij zullen niet meer op paarden rijden. En tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer: Gij zijt onze God. Gij, Heer, zijt immers degene bij wie de wees ontferming vindt. Ik wil hen hun ontrouw genezen, zegt de Heer. En hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn heeft zich van hen afgewend. Ik wil voor Israël zijn als de dauw. Als een lelie zal hij gaan bloeien. En hij zal wortels schieten als op de Libanon. Zijn scheuten lopen uit. Zijn luister evenaart die van de olijfboom. Zijn geur die van de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten. Zij zullen koren kunnen verbouwen. Zij zullen bloeien als de wingerd. En vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb ik dan nog met de afgoden te maken, Ephraim? Ik ben het die hem verhoort en die naar hem omziet. Ik ben als een altijd groene cypres. Aan mij zijn uw vruchten te danken. Wie is zo wijs dat wij dit beseft, dat hij dit beseft? Wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, recht zijn de wegen van de Heer. De rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ter val. Woord van de Heer.
3: Wil je dat danken, God?
2: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. God, ontferm u over mij in uw barmachtigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Want gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Halleluja.
4: Halleluja.
2: Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer, de heerlijkheid van uw wet. Halleluja.
4: Halleluja.
0: De Heer zij met u.
4: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de 12: Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neem u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en uw geestelen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, omwille van mij. Om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat ge moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Je zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men in de ene stad u vervolgt, vlucht dan naar een andere. Voorwaar, ik zeg u, ge zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Woord van de Heer. Leerling van de Heer zijn en zeker missionaris zijn, het evangelie verkondigen, is gevaarlijk. Jezus zegt, ik zend u als schapen tussen wolven. Je zult zijn in een vijandige omgeving. En in ieder moment van de geschiedenis kunnen we dat zien. Ook in onze tijd. Ook in onze samenleving wordt het christendom negatief bejegend. Men probeert het belachelijk te maken, als iets van het verleden af te schilderen. En mensen die in geloven zijn eigenlijk een beetje zielig. Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Nog erger is het in landen waar de islam de boventoon voert. Daar leid je een tweedraags bestaan als christen, in het gunstigste geval. En in veel gevallen vervolging. Jezus zegt, jullie zullen getuigenis af moeten leggen. Het zal erop aankomen om getuigenis af te leggen van mij. En wees dan maar niet bang en vraag je maar niet af wat je moet zeggen op zo'n moment. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat je moet zeggen. Het is de Heilige Geest die dan door je spreekt. Vertrouw hem erop. Als je bij mij hoort, dan zul je mijn woorden spreken. Het is niet eenvoudig om christen te zijn. Ook weer niet in onze tijd. De ene broer zal de andere overleven. Kinderen opstaan tegen hun ouders. We zien het om ons heen gebeuren. Dat ouders het afkeuren als hun kinderen tot geloof komen. Dat families omwille van hun overtuiging uit elkaar gerukt worden. Je zult voorwerp van haat zijn voor alle omwille van mijn naam. Maar de belofte is wie ten einde toe volhardt. Hij zal gered worden. Die vervolging duurt niet eeuwig. Er komt een eind aan. En het eind zal glorieus zijn voor hen die aan Jezus vasthouden. Dat die belofte, die geeft ons moed en kracht en vertrouwen en innerlijke vrede. Amen. Leggen wij nu onze gebeden aan God voor. Bidden wij voor de kerk. Dat zij van Christus mag getuigen in de wereld. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij om vrede in de wereld. Dat oorlogen mogen worden beëindigd. En dat vrede mag intreden, laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Om genezing voor de zieken. Om kracht voor hen die moeten sterven. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Voor hen die gestorven zijn. Dat zij door Gods genade mogen worden toegelaten tot de eeuwige vreugde. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u
0: voor ons. Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen door Christus onze Heer.
4: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer, vanaf het leeft uit uw milde hand. En wij het brood ontvangen aan u dragen op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft uit uw milde hand. Hebben wij de beker ontvangen aan uw drag op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, en al wat leeft.

0: bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw hand aannemen, tot de lof en eer van zijn naam, tot het welzijn van ons en tot onze.
0: Heer, deze gave wijden wij toe aan uw naam. Mogen ze ons zuiveren en ons helpen een leven te leiden dat van dag tot dag meer gericht is op de hemel. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn ons dank bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is ons dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden zullen wij u danken altijd en overal. Door Christus onze Heer. Zijn heengaan uit het leven gedenken wij met liefde. Zijn opstaan uit de dood belijden wij in oprecht geloof. Zijn komst in heerlijkheid verwachten wij vervuld van hoop. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn. En zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig. Heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den Hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen, gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat ze voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.

0: Trouw in dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijs en kracht aan paus Leo, aan zijn bisschop Gerardus en aan alle die Gods herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk nu goed het ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaar en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoop, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig.

0: Dit zegt de Heer, komt allen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. En ik zal u rust en verlichting schenken.
1: De heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: De Heer zij met u. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede. Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegd. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: We gaan het hebben over het 4e gebod. En dat is een mooi gebod, want het is een gebod dat ons vraagt lief te hebben. Jezus heeft inderdaad gezegd aan zijn leerlingen: bemint elkander zoals ik u bemint heb. En daarom zijn er twee soorten geboden in de 10 geboden. De eerste tafel met 3 geboden vraagt ons God te beminnen. En de derde tafel met 7 geboden, beginnend met het 4e gebod, vraagt ons onze naaste te beminnen. Als antwoord op de vraag naar het eerste gebod zei Jezus ooit eens: het eerste gebod is: hoor Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. En het tweede is dit: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee. En de eerste christenen hebben dat onmiddellijk opgenomen tot hun gedachtegoed. En daarom zegt de heilige Paulus: wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echt breken, niet doden, niet stelen, niet begeren en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: bemin uw naaste als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. En hoe klinkt het 4e gebod? Eer uw vader en uw moeder, zegt het boek Exodus, dan zult ge lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt. En we weten dat Jezus een voorbeeld daarin is geweest, want Lucas vertelt van Jezus dat hij ten opzichte van Jozef en Maria, hij was hen onderdanig. En Paulus, die veel spreekt over het gezin, zegt in zijn brief aan de Efeziërs: de Heer Jezus heeft zelf het belang van dit gebod van God in herinnering gebracht. De apostel leert: kinderen, gehoorzaamt uw ouders in de Heer, zo hoort het. Eer uw vader en uw moeder, zo luidt het eerste gebod, waaraan een belofte verbonden is, opdat het u welga en gij lang moogt leven op aarde. Zoals ik zei, staat het 4e gebod aan het begin van de 2e tafel. Het duidt de volgorde in de liefde aan. God heeft gewild dat wij na hem onze ouders zouden eren. Dus het 4e gebod is het eerste gebod tussen de geboden die te maken hebben met naaste liefde van onze naaste dus. Wij zijn verplicht om al diegenen te eren en te eerbiedigen die God ons tot welzijn met zijn gezag heeft bekleed. Ouders zijn de eerste aan wie wij gezag verschuldigd zijn. Maar we moeten ook weten dat andere mensen ook gezag op ons hebben. Wel, we moeten die mensen allemaal eren. Het is bovendien een gebod dat positief geformuleerd is. Veel geboden zeggen: doe dit niet, doe dat niet. Maar het 4e gebod zegt positief: eer uw vader en uw moeder. Trouwens, als men dit gebod in ere houdt, het 4e gebod, dan gaan we een bijzonder eerbied hebben voor het leven, het huwelijk, de aardse goeder en het gegeven woord. Dat zijn juist het 5e, het 6e en het 7e gebod. Dus het 4e gebod vormt een van de pijlers van de sociale leer van de kerk, van de manier waarop de kerk en de openbaring ons zegt: zo moet jij omgaan in maatschappelijk verband, te beginnen in het gezin en verder in heel de maatschappij. Het 4e gebod richt zich natuurlijk in de eerste plaats tot de kinderen wat betreft hun relatie met hun vader en hun moeder. En die relatie is de meest universele. Iedereen of is geroepen om te hebben of zou graag een vader en een moeder willen hebben. Daarom is het de meest universele relatie. Maar alle verwantschapsbetrekkingen met leden van de familie vallen ook om dat gebod. Het gebod vraagt om eer, genegenheid en erkentelijkheid te betuigen aan grootouders en meer in het algemeen alle voorouders. De catechismus van de katholieke kerk zegt ons: het bestrijkt tenslotte ook het domein van de plichten van leerlingen tegenover hun leermeesters of van werknemers ten opzichte van de werkgevers. of nog meer in het algemeen van ondergeschikte tegenover hun meerdere. Van burgers tegenover hun vaderland, trouwens het woord vaderland houdt dat ook in, vader. En tegenover degene die het vaderland besturen of beheren. Maar dat gebod impliceert ook een plicht in de andere richting. Dat zijn de plichten van de ouders, voogden, meesters, meerdere personen in de rechtspraak, bestuurs en al diegenen die gezag hebben over personen of gemeenschappen uitoefenen. Al die mensen moeten ook plichten beseffen die ze hebben ten opzichte van hun onderdanen. Dan een merkwaardig detail. Het vierde gebod, zeker in de verwoording van het boek Exodus, brengt een beloning met zich mee. Eer uw vader en uw moeder, dan zult je lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt. Blijkbaar is er een relatie met lang leven en ook met de veiligheid en de stabiliteit van een bepaald grond waarop wij leven, verbonden met het feit dat wij eer en genegenheid en liefde tonen voor de mensen die ons voor zijn geweest op diezelfde grond. Dat is misschien de overweging waard in ons meditatiegebed. Dus ontzag voor het vierde gebod geeft niet alleen maar geestelijke vruchten, maar ook tijdelijke weldaden van vrede en voorspoed. We doen het niet daarom, maar God gaat ons wel ook op dat punt belonen. Het niet opvolgen van dit gebod brengt daarentegen grote schade toe aan de gemeenschap en aan de menselijke personen. Mensen die in opstand komen, die elk vorm van gezag schuwen, die mensen zijn niet altijd de gelukkigste die hier rondlopen op aarde. Het is mooi te zien dat God een plan heeft voor de mensheid waarin het gezin een plaats heeft. Was dat maar zo met alle vormen van politieke programma's die wij zouden tegenkomen. Maar helaas is onze maatschappij meer gericht op de rechten van het individu dan op de rechten van het gezin. En de plichten ook van het individu ten opzichte van elke vorm van gemeenschap. Wat is een gezin? Het is een gemeenschap dat is ontstaan op basis van het huwelijk. En zo zegt de catechisme van de katholieke kerk, de huwelijksgemeenschap heeft haar grondslag in de wederzijdse instemming van de echtgenoten. Het huwelijk en het gezin zijn geordend op het welzijn van de echtgenoten en op de voortplanting en de opvoeding van de kinderen. Het feit dat de voortplanting hier een rol speelt, sluit bepaalde vormen van gemeenschappen die men in onze tijd probeert gelijk te stellen met het gezin. We zien dat de visie van de kerk daar een beetje anders over is. En niet alleen van de kerk, maar van veel filosofische stromingen. De liefde van de echtgenoot en de geboorte van de kinderen doen tussen de leden van eenzelfde gezin persoonlijke banden en oorspronkelijk verantwoordelijkheden ontstaan. Het is een kwestie van ervaring. Wij zien heel goed dat ouders een affectieve band hebben met hun kinderen en omgekeerde kinderen met hun ouders. Een man en een vrouw verenigd in het huwelijk vormen samen met hun kinderen een gezin. En deze instelling gaat aan alle erkenning door het openbaar gezag vooraf. Ze staat erboven. Men moet dus deze gemeenschap van het gezin als het normale referentiepunt beschouwen, waarna de verschillende vormen van verwantschap beoordeeld moeten worden. Het is niet door een democratisch besluit dat men het gezin heeft uitgevonden. Het is in de aard van de mens, in de menselijke natuur. Daartoe zijn wij geboren. Het is geen cultuurverbonden fenomeen. Het zit heel diep. Dus ook al zouden graag andere vormen van gezinnen willen zien ontstaan, de referentie, het referentiepunt is het traditionele gezin van een man, een vrouw, verenigd in het huwelijk, en die een gezin stichten waar ze samen met hun kinderen dus een gemeenschap vormen. God heeft de mens, man en vrouw, geschapen. En zodoende heeft hij het menselijk gezin ingesteld. En dat zit in de grondwet van de schepping, als het ware. Een interessant punt is dat alle leden van het gezin begiftigd zijn met dezelfde menselijke waardigheid. Omwille van het algemeen welzijn van de leden van het gezin, en dat is ook goed voor de samenleving, betekent het begrip gezin heel wat verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Gezin is niet zomaar samenkomen en hop, we gaan vooruit. Dat is een heel complexe realiteit.

Bovendien speelt het gezin niet alleen maar een rol in de mensheid, ze speelt ook een rol in de kerk. Men mag het gezin beschouwen als een huiskerk. Dat betekent dat de kerkelijke gemeenschap niet alleen maar aanwezig is in de parochie of in gebedsgroepen, maar ook in het gezin. Het gezin is dus een gemeenschap waar geloof, hoop en liefde worden uitgeoefend, waar nieuwe christenen ontstaan, waar het geloof wordt doorgegeven. En daarom krijgt het gezin in de kerk een heel bijzondere plaats. En dat blijkt op veel plaatsen ook in het Nieuwe Testament. Het christelijke gezin is niet alleen maar een gemeenschap van personen op zich. Het is zelfs ook een spoor en een beeld van de gemeenschap van de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Het voortbrengen en opvoeden van kinderen bijvoorbeeld weerspiegelt de scheppende activiteit van de Vader. Wat de Zoon betreft, wel, het gezin is geroepen om deel te nemen aan het gebed in het offer van Christus. Ze leven in wederzijdse overgave, zoals Christus in overgave heeft geleefd. En door dagelijks te bidden en het woord Gods te lezen, komt de Heilige Geest ook licht geven in het verstand van de leden van dat gezin. En wordt het christelijk gezin ook een plaats waar de blijde boodschap wordt verkondigd. En het gezin werkt missionerend, wervend. Dus we moeten het christelijk gezin niet onderschatten. Omdat er onderlinge verhoudingen zijn in het gezin, die een affiniteit van gevoelens, van genegenheid en interesse verwekken, en dat komt wanneer men het wederzijds respect van de personen beleeft, dan wordt het gezin een bevoorrechte gemeenschap. En de kerk zegt, die is geroepen op tot een gezamenlijk beraad te komen van de echtgenoten en eveneens tot een zorgzame samenwerking van de ouders bij de opvoeding van de kinderen. Deze woorden komen uit Concilie Vaticanum II. Het gezin speelt niet alleen maar een rol in de kerk. Nu gaan we eens kijken hoe het gezin een rol speelt in de samenleving. Er is een heel belangrijke uitdrukking in de leer van de kerk. En het klinkt zo: het gezin is de oorspronkelijke cel van het maatschappelijk leven. Als we weten op biologisch gebied wat een cel is, en dat het zich splitst en vermenigvuldigt en iets laat groeien en in leven houdt, dan begrijpen we hoe mooi dat deze vergelijking is. Het gezin is de oorspronkelijke cel van het maatschappelijke leven. Het maatschappelijk leven steunt op de gezinnen. Het is dus de natuurlijke gemeenschap waarin man en vrouw geroepen zijn om zichzelf te geven in liefde en in het doorgeven van het leven. Er is een bepaald element dat daarbij hoort en dat heet gezag. Het gezag en de stabiliteit en de onderlinge verhoudingen in de schoot van het gezin vormen, vreemd genoeg, de grondslag niet van een gebrek aan vrijheid, maar juist aan vrijheid, veiligheid en broederlijkheid in de schoot van de samenleving. Het is in de mate dat de kinderen het gezag aanvaarden van hun ouders, dat die kinderen ook vrij zijn, blij, veilig. Dus vrijheid betekent niet alleen autonomie, vrijheid betekent ook het vrijwillig opnemen van bepaalde plichten en het vrijwillig beleven van zekere overgave in een vorm van liefde, van offeranden. Het gezin is de gemeenschap waarin men van kindsbeen af de zedelijke waarden kan leren kennen. Uiteraard dat in een gezin bepaalde grenzen worden gesteld aan het handelen van de kinderen, maar dat werkt juist opvoedend. Dat afbakend werk is iets dat de kinderen helpt de weg te vinden naar hun persoonlijke ontplooiing. Daarom zegt men terecht,
Het leven in gezinsverband is de inleiding in het sociale leven. En dan moet het gezin zo leven dat de leden leren zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor jongeren en ouderen, voor zieken, gehandicapten en armen. Het kan soms gebeuren dat het gezin in bepaalde omstandigheden niet meer in staat is om de hulp te verlenen. En op dat ogenblik is het de taak van andere personen, andere gezinnen, zo nodig de hele samenleving, om in die noden te voorzien, maar op een subsidiaire manier. Jacobus, de apostel Jacobus, zegt in zijn brief: zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit, en hij geeft nu een voorbeeld van wat vrome mensen moeten doen: wezen en weduwe opzoeken in hun nood en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld. De eerste christenen hadden al het gevoel dat bepaalde gezinnen die verzwakt worden, zoals het geval is van een weduwe, een weduwnaar of weeskinderen, die mensen werden al vanaf het begin van het leven van de kerk geholpen door de gemeenschap. En inderdaad, het gezin moet geholpen en verdedigd worden door de gepaste sociale maatregelen. En de catechisme van de katholieke kerk herinnert een beginsel van de sociale leer van de kerk: als gezinnen niet in staat zijn om hun taken uit te voeren, hebben andere maatschappelijke instellingen de plicht om hulp te bieden en het gezin als instelling te ondersteunen. Maar, men voegt daaraan toe, volgens het subsidiariteitsbeginsel moeten de grotere gemeenschap zich hoeden inbreuk te maken op de rechten van het gezin of zich te mengen in het gezinsleven. Dus ze moeten helpen waar het gezin niet rondkomt. Maar als het gezin die hulp niet nodig heeft, moeten ze zich afzijdig houden. Een van de verantwoordelijkheden van de samenleving is ook het versterken van de banden van samenleving. Het kan zijn dat het huwelijk en het gezin soms onder druk komt te staan. In een crisis bijvoorbeeld. Het burgerlijk gezag heeft niet zozeer als taak de mensen tegen elkaar uit te spelen of te scheiden van elkaar zo snel mogelijk, maar integendeel zoveel hulp mogelijk te bieden dat wat er te redden gered kan worden. Soms kan het niet en dan moeten die mensen uit elkaar, maar de maatschappij moet geen olie op het vuur kappen door bijvoorbeeld allerlei wettelijke voorzieningen te treffen, waardoor het in geval van crisis gemakkelijker is alles op te blazen dan de dingen te herstellen. Ik weet niet of onze politici altijd beseffen dat ze daar een ethische verantwoordelijkheid bij hebben. Trouwens, de catechisme geeft meer raadgevingen aan de mensen die een politieke mandaat of een politieke verantwoordelijkheid hebben. In punt 2211 zegt de catechisme dat de politieke gemeenschap als plicht heeft het gezin in ere te houden en bij te staan, en met name het verzekeren van, en hier komt een opstomming van heel wat plichten van de politieke gemeenschap. Ten eerste, de vrijheid om een gezin te stichten, kinderen te krijgen en die op te voeden in overeenstemming met eigen morele en godsdienstige overtuigingen, dat moet door de politieke gemeenschap erkend worden. Uiteraard zouden we niet aanvaarden dat de politieke gemeenschap zou zeggen of we mogen trouwen of niet en met wie nog wel, maar soms zie je een beetje druk vanuit de overheid voor het aantal kinderen. Ik denk dat het beter en wijzer zou zijn dat de overheid steun geeft aan de mensen die meer kinderen willen dan het omgekeerde. Een tweede plicht, de bescherming van de bestendigheid van de huwelijksband en van het gezin als instelling. Het is moeilijk een gezin te stichten. En als men daarnaast andere vormen van gemeenschappen probeert te promoten, komt het gezin onder druk te staan.
Bijvoorbeeld koppels die de facto samen zijn, zonder een blijvende plicht, wat men noemt samenwonen, soms ook met kinderen, dat promoten op een gelijke voet met het gezin is geen goed idee. Het is beter een positieve discriminatie te hebben voor de huwelijksband en het gezin als instelling. De vrijheid, nog een bericht van de politieke gemeenschap, de vrijheid zijn geloof te kunnen beleiden, het geloof door te geven, zijn kinderen erin op te voeden met de daartoe vereiste middelen en instellingen. Dat lijkt evident. Dat is trouwens een van de rechten van de mensen. En wel toch zijn bepaalde stromingen die graag zouden hebben dat met de kinderen op school brainwashed om bepaalde ideologieën aan te hangen. Of die helemaal tegen het geloof gaan. Het is niet onschuldig wanneer kinderen op school te horen krijgen dat een gezin, dat kan of een papa en mama zijn, of allerlei andere vormen, twee papa's, twee mama's, hè? Een papa in één huis met een andere vrouw, een mama in een ander huis met een andere man, dan halfbroers hier, halfbroers daar, en alle mogelijke complicaties die er kunnen gebeuren met een tweede, een derde, een vierde huwelijk, voor zover men dat een huwelijk kan noemen. Dus kinderen op school krijgen soms voorgeschoteld dat al die vormen van gezinnen evenwaardig zijn. Wat niet het geval is. Het klassieke gezin is het model dat door de kerk verdedigd wordt. Uiteraard mogen wij niet oordelen over de mensen, maar over objectieve feiten mag en moet de kerk een bepaald onderricht geven door te zeggen, dit is volgens ons beter dan dat. Dat houdt geen enkel persoonlijk oordeel in, geen enkel discriminatie, het is gewoon een feit. We moeten uiteraard een onderscheid kunnen maken tussen zonde en zondaar. Men mag nooit een zondaar veroordelen, maar men mag wel zeggen, dit is zonde. Men moet zelfs. En dat is een vrijheid die de staat moet waarborgen voor de gezinnen. Nog een recht dat de politieke gemeenschap de plicht heeft in ere te houden. Het recht op privébezit. De vrijheid van ondernemerschap. Het recht op arbeid, op huisvesting en emigratie. We moeten dat soms eens langzaam mediteren en zien of we bepaalde elementen van onze politieke cultuur niet moeten gaan onderwerpen aan een serieus gewetensonderzoek. Het recht op medische verzorging, op bijstand voor bejaarden, op kinderbijslag, volgens de instellingen van de afzonderlijke landen. Het is een fundamenteel recht van het gezin. De bescherming van veiligheid en gezondheid, met name tegen gevaar van drugs, pornografie en alcoholisme. De mensen die dat niet begrijpen, zeggen in de naam van de vrijheid dat alles moet kunnen. Ja, maar je moet ook je kinderen en je gezin, en je mag en je moet ze daartegen behoeden. Want dat zijn geen onschuldige dingen. Ten slotte moet ook de vrijheid om samen met andere gezinnen verenigen op te richten om zo bij de publieke overheid vertegenwoordigd te kunnen zijn, dat moet ook gewaarborgd kunnen worden. Er is op dit ogenblik in ons land een minderheid, maar heel belangrijk, die de scholen anders wil dan wat de meerderheid wil. En wel vreemd genoeg komt die minderheid die steeds meer groeit, hè, gelukkig, want het geloof wordt wakker ook bij de jeugd. Maar die mensen hebben heel veel moeite om hun rechten te krijgen. Probeer maar eens een school op te richten. Dan ga je zien hoe die theoretische vrijheid van opvoeding die er bestaat op papier in de werkelijkheid soms heel zwaar geschonden kan worden. Het is mooi te zien dat de sociale leer van de kerk een bepaald inzicht geeft waar het goede de bovenhand krijgt. Het is niet de wet van de sterkste,
Het is een kader van liefde. God wil dat de maatschappij gebaseerd wordt op verhoudingen van liefde zoals in een gezin. Daarom hebben de politici alle voordeel daarbij om het gezin te ondersteunen. Daarom zegt de catechisme van de katholieke kerk ook dat het vierde gebod een licht werpt op de andere verhouding in de samenleving. In onze broers en zussen zien wij de kinderen van onze ouders. Dus ook onze broers en zussen moeten we beminnen. In onze neven en nichten, de afstammelingen van onze voorouders, in onze medeburgers, de zonen en dochters van ons vaderland, in de gedoopte, de kinderen van onze moeder, de kerk, in iedere mens een zoon of dochter van hem die onze vader genoemd wil worden. Zo zien we eigenlijk dat de kerk met haar visie de mensheid wil zien als een grote familie. En zo zien we ook dat onze relatie met onze medemens beleefd kunnen worden als persoonlijke relaties. We zijn geen individu's, we zijn personen met relaties. Het alternatief is het individu in de grote massa, een nummer. Wij hebben de ambitie in de kerk om het anders te doen. Wij denken dat de menselijke gemeenschappen bestaan niet uit individu's met rechten, maar uit personen met rechten en plichten. En daarom mag een goed bestuur zich niet beperken tot het waarborgen van de rechten, het vervullen van de plichten en het trouw uitvoeren van verbintenissen. Er moeten ook rechtvaardige verhoudingen tussen werkgevers en werknemers gewaarborgd worden, tussen bewindslieden en burgers. Er moet een natuurlijke welwillendheid bestaan om in overeenstemming met de waardigheid van de menselijke persoon bekommerd te zijn om rechtvaardigheid en broederlijkheid.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tienen, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst.

0: welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste twee vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben, kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren, was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
1: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
2: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk. En hij vond dat wel heel grappig.
3: Wel al van gehoord. Maar meer...
0: En weet u in welke context of zo? Of?
3: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
0: Okay. Gewoon nee. De naam komt u bij.
3: Ja, inderdaad.
4: Voor mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
5: Nee.
6: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
1: Nee.
7: Nee.
0: Nog nooit van gehoord?
7: Nee.
8: Ja, maar het is niet altijd evident om dat op uw gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
6: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
0: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
6: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
0: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met 1 persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D, ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord. Ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren. Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
5: Misschien 60.
0: 60?
9: Ik denk ook 60.
10: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
10: Misschien 90 dan.
11: Pak 60.
12: Ik hou voor 60.
13: Ja. Ja. Ja.
14: Ik ga voor de 120.
0: U een gokje?
15: 90. 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
16: Ik gok 60.
17: Ja, ik ook 60.
18: Rond 60 landen.
19: 90 landen.
20: 90 ook.
21: 60.
22: 60. Ik ga dan voor 90.
14: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de 1e vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was, hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord. God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Het is voor de slang.
5: Geen idee.
6: De rib van Adam.
7: Ja. Oh. Ik kan me nog herinneren dat was geen rib.
8: Zag je een rib van?
7: God. Dat denk ik, nee.
8: Dat kan niet.
7: Nee. Ja, ik, God is lang geleden godsdienst.
8: De man van Eva? En Eva?
7: Ah, Adam. Ik weet het niet. Nee.
8: Nee, geen idee?
7: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
8: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
7: Iets een lichaamsdeel. Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Niet arm, nee.
7: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
7: Oei. Nee, ik weet het niet.
9: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen. Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
10: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is.
10: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug aan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
11: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
11: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè. Door de zee of zo?
12: Mozes.
4: Door de zee?
12: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat?
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
7: De zee overgestoken.
9: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
7: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan verder. Ja.
6: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
6: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
6: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de rode of dode zee.
0: Enig idee?
10: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
7: Ben ik ook aan het denken. Hè.
0: Weet je waar ik het over heb?
7: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
7: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst. Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament... gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: Ah, in Bethlehem, hé.
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee.
8: In Bethlehem.
9: In een stalletje in Bethlehem.
10: Ah, in Nazareth, hè.
9: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
9: In Bethlehem.
10: Oh ja, natuurlijk. Ja.
9: In Bethlehem.

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk.
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
2: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
4: Ja. Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
5: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
5: Okay. The name is Judah.
6: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
5: Judas?
4: Ja, Johannes.
6: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
7: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
8: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
2: God.
8: Ja, en het geloof.
5: De waarheid.
8: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
8: Zo, dat hij zo alles woord vertelt van God.
5: Ik ben het. De waarheid en...
8: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
8: de
0: niet...
8: De profeet.
0: Dat is hij ook, hè. Dat is niet het juiste antwoord.
8: Dat weet ik het niet.
5: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
5: Leven.
9: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
9: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
9: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
8: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, ik ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
8: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
9: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
2: Ik weet dat niet.
3: Ik weet niet zeker.
0: Maar altijd een gokje wagen, hè.
2: Leven...
7: Het leven?
2: Het leven.
8: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
2: De winnaar.
8: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Nu uw kameraad misschien.
2: Schipper.
8: Schipper.
2: Schipper.
3: Nee, die weet ik ook niet.
10: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
8: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
10: Lichaam.
3: En het leven. Heelal. Nee.
8: Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
3: Het leven. Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
8: Het geloof. Het begint met een L.
3: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
3: Nee.
8: Okay.
0: Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt. Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen om voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Hij doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Is het enige idee hoe de vader dan reageert?
2: Hij zal blij geweest zijn.
8: Ja, nee, eigenlijk andersom.
5: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
5: Blij.
9: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk braspartijen houden. Doet al zijn geld op en geniet van het goede leven. En dan moet hij... Hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
1: Ik denk dat de vader boos reageerde.
9: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
3: Was hij niet niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug?
11: Oh. Gelukkig.
12: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
3: Blij?
0: Ja, blij.
3: Blij?
13: Na het feesten?
8: Na het feesten inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
13: Ja,
8: maar hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
13: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
3: Heel boos.
8: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
3: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
14: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
0: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die we hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja. Ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
3: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
3: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, paus Leo de 14e.
3: Nee, dat heb ik niet geweten.
4: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
4: Leo?
5: Ja, iets met Leo.
0: Ja, helemaal juist, dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
4: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
4: 14e.
0: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
6: Argentinië.
7: Ah nee, dat was een vorige.
8: Dat was Amerika. Amerika,
6: ja. Amerika,
0: ja. Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
6: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
6: Ik zeg niet. Geen idee.
4: Is from South America. Is not lion, no.
9: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
9: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
9: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
9: Peru zelf.
0: Ja.
9: Amerika?
0: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
9: Dat heb ik gehoord om nieuws.
0: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd, hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
9: Theo of Leo?
0: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
3: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
5: Nee, dat is een woorden, hè.
7: Zijn?
0: Ja.
7: Van Amerika? Van allee, de USA?
5: Allee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
7: Ik weet het niet meer, nee.
5: Ik had het weten, maar ik weet het niet meer. Nee.
3: Okay. Ik ook niet.
0: Van Amerika?
8: Zuid-Amerika.
10: Verenigde Staten van Amerika, hè.
0: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
10: Ja, Leo de 14e.
8: Amerika.
3: Ja, Argentinië, hè.
0: Argentinië is
3: pardon. Nee. Ja, Amerika. Ja. Nee. Argentinië was de vorige.
0: Ja,
3: inderdaad. Ja. Ik ben...
0: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
3: Ja, hè.
0: Ja.
3: Oké.
0: Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
3: Augustinus.
0: Hij is een Augustijn, dat is
3: de
0: helemaal
3: Augustijn,
0: waar.
3: Maar dat is niet zijn
0: pauselijke naam.
3: Ben het vergeten. Nee.
0: Leo de 14e.
3: Ja. Ik ging Leo zeggen, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
4: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
11: De meimaand? Jezus, ik weet
0: het. Dat had gekund, het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus, zowat de meest belangrijke heilige.
11: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
11: Maria. Is dat een profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
12: Maria.
0: Exact.
12: Maria.
13: Maria, dat is niet moeilijk.
14: Maria.
0: Het is een vrouw.
15: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Heb ik nou een tipje?
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
15: Maria?
14: Maria?
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen... Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
9: Het is een Maria.
15: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
15: Je weet het.
7: Maria.
9: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
9: Nee. Moeder Maria dan?
14: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
11: Geen idee. Ik weet in mei zo. Sorry. Ik meestal een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
11: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
11: Nee.
12: 50 dagen na
11: Pinkstermaandag.
13: Onze Lieve Heer in mijn hart.
0: Nee, het is nog daarna.
13: Het is Sinkse.
14: Pinksteren?
3: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
12: Pinkster?
3: Maar Witte Maan is
12: een Pinkster.
3: Pinkster.
0: Ja.
12: Ik kan niet... Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misreken.
15: Na Pasen.
0: Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
15: Pinksteren.
9: De vaste.
12: Nee, dat daarvoor.
15: Nee.
12: Dat, Hemelvaart.
9: Is dat niet zo lichtfeest?
8: Hemelvaart.
16: Ja, nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
8: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
8: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
17: Ja, ik weet het ook niet.
18: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is vakantiedag. Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
8: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Dat we het over vrijdag
17: doen. Dat is denk ik.
8: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
14: Ja? Oh, de...
8: Pinksteren?
14: Ja. Wacht, hè. Van de lieve neer hemelvaart?
4: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
14: Is dat niet die vlammetjes die...
4: Ja.
14: De nederdaling van de
4: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja.
19: Goed, hè?
4: Ja, en kent u de naam?
14: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
0: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde: waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was: hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren. Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
1: In Mechelen.
2: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
3: Mechelen.
4: Hier in Mechelen?
5: Hier in Mechelen.
4: Mechelen.
5: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè?
0: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
5: Ja, ja.
4: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Middelodestraat? Nee.
6: Dat is de...
0: Het bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
7: Hier in Mechelen.
8: Hier in Mechelen.
4: Is dat hier, nee?
9: Sint-Rombouts-kathedraal.
10: Mechelen.
7: Mechelen.
11: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
1: Nee, ik ben het vergeten.
2: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Van parochie hier. Goh. Ja.
0: Zijn jullie van Mechelen?
2: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
0: Oh, de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Nee? Geen idee?
1: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dus dat onthoud ik zo niet.
4: De Hanswijk-processie.
12: Hanswijk-processie. Onze Lieve Vrouw van Hanswijk-processie.
4: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
0: Ah, ja?
4: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
7: Onze Lieve Vrouw. Nee, wacht. Ja.
11: Het heeft met Onze Lieve Vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
7: De Heilige Processie.
11: Ja, het is soms moeilijk erop te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
7: Amai, dat moet ik weten.
11: Het is een bepaalde wijk.
7: Hanswijk-processie.
8: Dat weet ik niet.
11: En, nee. Is er een verwijzing naar een wijk?
8: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
4: Dat weet ik niet.
0: Nee? Nee. Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
4: Tuut!
0: Het is naar een bepaalde wijk.

0: Heeft iets te maken met een wijk van Mechelen? Dus dat kan helpen?
1: Nee.
0: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
1: Sint Rombouts.
0: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
1: Nee.
2: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
0: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
3: Een god.
4: Is dat het Lam Gods?
3: Is dat het Lam Gods?
5: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
6: Het Lamschot, ja.
7: Over welk kunstwerk hebben we het?
0: Het Lam Gods?
8: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet wel. Wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige, is het iets met een schaap?
0: Ja?
8: Ja, oh. Oké, nee, iets met een schaap. Ik heb er meermaals van gehoord. Ik kom echt niet op de naam.
9: Geen idee.
10: Ja, amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, hoe heet dat? Met die 12... Nee, we zijn dat 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal. Hoe heet dat nu weer? Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
0: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat... Niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
10: nee,
0: ik bedoel.
10: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
0: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
9: Dat is Christus. Dat is Jezus.
4: Oei. Jezus?
3: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
0: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
3: Wie dat geschilderd had?
0: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
3: Ja.
0: Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
3: Ja.
0: De vraag is, wie is het Lam God?
3: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor de zonden.
0: Dat is helemaal correct, Jezus.
4: Wie?
0: Ja.
4: Huh? Wie is het Lam God?
0: Ja.
4: Zo. Het is geen tafereel, hè. Het is, is het geen... Hoe zeg je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is toch, het is een persoon.
0: Ja.
4: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je, dacht ik, geen afbeelding hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
0: Het is...
4: Omdat
0: het
4: geen,
0: is...
4: geen allee, mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hem, dat je dan een anders een verwijzing naar? Of...
0: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
4: Mag het wel, ik dacht dat dat niet 100%...
0: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het Lam Gods is Jezus.
4: Het is toch Jezus,
0: ja,
4: dat
0: hij
4: God
0: die
4: waarde, dan eerlijk wel,
0: geofferd wordt voor onze zonde, dat is het Lam Gods.
4: Oké.
5: Dat ga ik zeker niet weten.
0: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
5: God, Jezus...
6: Dat weet ik niet.
0: Nee? Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom.

0: niet de belangrijkste.
1: Jezus.
2: Het schaap.
3: Dus inderdaad, het lam.
2: Of het lam, het lam.
3: Het lam, ja. Het is het lam dat geofferd wordt, enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie, wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
2: Jezus?
4: Is Jezus niet schaap?
2: Jezus?
4: Ja.
5: Jezus.
6: Oh nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
6: Jezus? Jezus?
7: Lam Gods, wees Lam Gods. Ik moet dat Jezus zeggen. Ik weet niet meer, als weet altijd.
5: Nee, dat weet ik. Ah, Jezus? Nee?
8: Ja.
1: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
9: Oei, ook geen idee, nee.
10: Oei, ja, ik ben zelf niet van Gent, ik heb echt geen idee.
9: Het ook religieus te maken, of?
1: Ja. Ja.
9: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor... Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
1: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
9: Nee?
1: Het is echt specifiek met Gent te maken.
9: Met Gent te maken.
1: Ja.
9: Als ik het ga horen, ga ik denken van...
11: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
11: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
6: Dat weet ik niet.
2: Nee.
5: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen. Gegrift moesten we altijd naar de kathedraal, dus... Kijk...
6: Geen idee.
7: Een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
8: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat er een link was tussen die twee.
1: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven, maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje. En dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren.
1: Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
2: Ik ga liever de rozenkrans.
1: Liever de rozenkrans.
2: Dank je wel.
1: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
2: Alsjeblieft.
1: Fijne dag nog, hè.
2: Dank je wel.
1: Dag.
3: Jarmo gaat dat wel.
1: Ja, oké. Alsjeblieft.
4: Dank je wel.
1: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
4: Nee hoor, dank je wel.
1: Oké.
5: Ik ga iets origineels nemen, een rozenkrans.
6: I chose the prayer beads. Ik kies...
7: Ik kies de rozenkrans.
8: Ik kies balpen.
9: En iedere keer moet je lezen en bolken wagen.
1: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een Onze Vader. 10 weesje groetjes, eer aan de Vader.
9: Ja. Wat een goed. Ja. Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
1: Ja, absoluut.
9: I'll be there.
1: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
9: Dank
1: u
9: wel.
1: Dag.
10: Nu, hè.
11: Rozenkrans. Ja, ik hou ook over de rode krans.
1: Oké, ik heb er nog, hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
11: Dank je wel.
1: Wacht, hè.
11: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we iets van bewezen
1: hebben. Dat gaan we wel treffen.
11: Het is toch voor godsdienst dat we het laten zien. Dus
1: ja. Ah, wel, ja, het is wel een goede gelegenheid.
11: Ja, inderdaad.
1: Sorry, wie wou nog een rozenkrans?
11: Ja, allemaal, denk ik.
1: Allemaal?
11: Ja.
12: Een rozenkrans.
1: Een rozenkrans, fantastisch.
12: Dat zijn 9 wisse roetjes en 1 Onze Vader.
1: 10 weesgegroetjes.
12: Ah, 10? Ja.
1: Dus bij elk tientje, 10 1 Onze Vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de Vader.
12: Oké.
1: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil mee binnen, meneer, op Radio Maria, elke dag om 11:45 middags bidden we de rozenkrans, of s'avonds om 19:30, dan kan u zo mee bidden, dan kan u volgen.
12: Oké, ik heb dat vroeger vinden dat.
1: Ah ja, oké. Of 's ochtends trouwens ook om 19:00.
12: Oké, dankjewel. Allee, dag.
1: Enorm bedankt, hè, meneer.
12: Ja, dag.
1: Fijne dag, hè.
13: Wow, nee, een stilo is goed.
1: Stilo is goed.
13: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
1: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
13: Dank je wel. Merci. Hè.
1: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
4: Oh.
1: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
4: Dat mag een rozenkrat.
1: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
4: Zo.
1: Wilt u ook iets, meneer? Of is het...
14: Nee, dank u.
1: Okay. Voilà, hè?
15: Een rozenkrat. Jij draagt dat graag, toch?
14: Wat?
15: Ja, ik draag al graag rozen als accessoire. Ja, hij kent dat.
14: Het, ja, mode.
1: Ja, dit is een rozenkrat.
15: Ik wil dat. Ik wil dat ook.
1: Je wil dat? Alsjeblieft.
14: Ja.
1: Wil jij ook eentje of niet?
14: Ja.
1: Oké. Okay. Even...
15: Ah, lijkt het. Ja. Dat is echt een mooie.
1: Eigenlijk is het een missie, rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
8: Ja.
1: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
8: Okay.
1: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
8: Okay.
1: Afrika is groen voor de regenwouden.
8: Ja.
1: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon opkomt.
8: Oké.
1: Okay. Dat is een missie, Rozenkrans. Ja.
0: Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist. Maar en dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord. Maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minne Waterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik je daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Ik weet niet of ik dat heel kort kan even denken. Nou, ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel, zeg maar, op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk, ja, ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam als, ja, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. Ja, dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, okay, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Nou, daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, ja, pittige gesprekken, kritische vragen die ze stelde.
1: Oké. Okay.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja. Ja.
1: Oké, okay, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat uw oorbellen daar heeft van kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 12:00 geworden en wij bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
2: Amen.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, wij bidden nu het middaggebed van de vrijdag in de tweede week van het getijdenboek. U kan de hymne volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 969 onderaan, en de korte schriftlezing volgt daar gewoon op. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd. Uw hand is het die mij gemaakt en gevormd heeft. Verleen mij inzicht in wat gij gebiedt.
2: Uw dienaren zullen met vreugde bemerken dat ik op uw woord vertrouw.
1: Rechtvaardig is wat gij bepaalt, Heer, ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft.
2: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij uw dienaar eens hebt beloofd.
1: Door uw barmhartigheid mogen ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
2: Beschaam de trotsen die mij verdrukken. Ik hou mij aan wat gij beveelt.
1: Die u vereren mogen mij bijstaan. Die weten wat gij verordent.
2: Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn. Dan word ik nimmer beschaamd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd. Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt. Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand. Bescherm mij wanneer men mij overvalt.
2: Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven, van mannen die dorsten naar bloed.
1: Want zie, zij belagen gedurig mijn leven. De machthebbers trekken één lijn tegen mij.
2: Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven. Zij vallen mij aan, al heb ik geen schuld.
1: Ontwaak, kom mij helpen en zie wat zij doen. Mijn sterkte, op u alleen stel ik mijn hoop. Want gij zijt mijn God, mijn beschermer.
2: Verleen mij uw bijstand, genadige God. Laat mij op mijn vijanden neerzien.
1: Dan zal ik voortdurend uw macht bezingen. Van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
2: Want gij zijt voor mij een sterke burcht. Een toevlucht in dagen van nood.
1: Mijn sterkte zijt gij, voor u wil ik zingen. Gij zijt mijn beschermer, genadige God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
1: Gelukkig de mens gekastijd door God. Hij wond, maar hield eveneens. Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken. Gij zijt vertorend, keer tot ons weer.
2: De aarde beeft, haar rotsen splijten. Herstel haar scheuren voor zij breekt.
1: Gij hebt uw volk een harde les gegeven. Een beker wijn die ons doet duizelen.
2: maar hef nu de banier voor uw getrouwen. Verzamel die gevlucht zijn voor de boog.
1: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
2: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
1: Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
2: Mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
1: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied.
2: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
1: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
2: Wees onze bondgenoot tegen de vijand, want mensenhulp betekent niets.
1: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig de mens gekastijd door God, hij wond maar heelt eveneens.
2: Weleer was uw enige gedachte God te verlaten. Zoekt hem nu met al uw krachten, want die u deze rampen zond, zal u ook bevrijden en met eeuwige blijdschap vervullen. De Heer is steeds barmhartig.
1: Zijn genade onbeperkt. En laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, wij zijn in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en wij bidden ook zeer speciaal voor het zielenheil van onze overledenen. Bijzonder ook voor de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif. En er kwam een stem, gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven

0: de verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt

0: Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben er al zo goedje gebeden, bijzonder ook voor de overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montluçon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
2: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed, ook hier op aarde, vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en we mediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij ons verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Heer Jezus Christus, Gij zijt voor ieder mens de weg van het lijden gegaan. Gij hebt vrijwillig uw leven geofferd omdat wij mogen leven. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus wordt voor de rechterstoel van Pilatus gebracht. Gedurende een kort verhoor stelt hij de onschuld van Jezus vast. Maar uiteindelijk zwiegt hij voor de druk van de massa en veroordeelt Jezus tot de schandelijke dood aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Het kruis van onze zaligmaker, zegt de Heilige Kerk, is onze eerste hoop, de bron van al ons goed. Dit zware kruis wordt het grootste bewijs van zijn liefde voor ons. Want niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Heer Jezus, uit liefde voor u wil ik zonder klagen elk kruis dat mij treft blijmoedig aanvaarden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Voor de ogen van het toegestroomde volk valt Jezus zwaar onder zijn kruis. Mensen kijken toe met tegengestelde gevoelens, spot en leedvermaak, maar ook pijn en verdriet. Niemand beseft dat ze getuigen zijn van de belangrijkste uren uit heel de mensengeschiedenis. Heere Jezus, uw val herinnert me eraan dat Gij uit het nederige en het kleine meer kracht kunt laten ontstaan dan uit zelfgenoegzaamheid en eigenwaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Machteloos moet Maria toekijken hoe haar Jezus verder strompelt. Jezus voor wie de engelen ooit hun hoogste lied gezongen hadden. Ze moest zien hoe de menigte haar Jezus uitspuwt en vernedert. Opnieuw denkt ze aan de profetische woorden van de oude Simeon, die lang geleden tot haar zei: ook door uw ziel zal een zwaard gaan. Jezus gaat zijn lijdensweg, zijn moeder leidt mee. Heer Jezus, uw moeder heeft samen met u ook voor mij geleden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus krijgt het moeilijk. Het kruis weegt zwaar en het einde van de weg is nog niet in zicht. Moeizaam strompelt hij verder, tot plots een helpende hand zijn last wat verlicht. Verplicht door de soldaten, hielp een toevallige voorbijganger Jezus het kruis dragen. Jezus aanvaardt deze hulp. Heer Jezus, door de hulp van Simon van Cyrene te aanvaarden, leert gij dat ook ik deel kan hebben aan uw lijden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De zesde statie. Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Verlaten door haast iedereen gaat Jezus zijn lijdensweg. Hij die zoveel geholpen heeft, staat er alleen voor. Totdat Veronica, onverschrokken en doelbewust, de kring van haat en geweld doorbreekt en hem voor enkele ogenblikken verfrissing schenkt door zijn bebloede gelaat te reinigen. Heer Jezus, veel te vaak laat ik me tegenhouden door menselijk opzicht of angst. Help me om, zoals Veronica, zonder vrees het goede te doen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zwaar drukt het kwaad van de wereld op Jezus. Mensenhulp alleen kan niet verhinderen dat hij opnieuw valt. Maar hij kruipt recht en vervolgt zijn weg, zijn dood en onze verlossing tegemoet. Geen jubelend gezang, geen wuivende palmtakken, maar spot en haat vergezellen hem. Geen triomfantelijke zoon van David, maar de leidende dienaar van Yahweh, bezongen door de profeet Jesaja als een lam dat zijn mond niet opent. Heer Jezus, het weer opstaan na uw val is voor mij een aanmoediging om bij herhaalde tegenslag de moed niet op te geven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De achtste statie. Jezus ontmoet de wenende vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Vrome vrouwen met een meevoelend hart wenen om de Heer. Maar tegen het brute geweld en de macht van de overheid staan ze machteloos. Ze treuren over wat ze niet kunnen verhinderen. Jezus zegt, vrouw van Jeruzalem, weent niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als ze dit doen met het groene hout, wat moet er dan met het dorre gebeuren? Heer Jezus, zelfs in uw diepste lijden blijft gij bekommerd om ons heil. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus valt opnieuw onder het kruis. Zijn lijdenstocht is nog niet ten einde. Ruwe handen trekken hem terugrecht. Met haast bovenmenselijke inspanning sleept hij zich verder bergop tot het bittere einde. Jezus geeft ons hier een voorbeeld van volharding en trouw aan zijn zending. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaar genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus wordt alles ontnomen, zelfs zijn klederen. De soldaten verdeelden zijn klederen in vieren, voor ieder soldaat een deel. Maar er was ook de lijfrok, die was naadloos, van bovenaf uit één stuk geweven. Daarom zeiden ze tegen elkaar, die mogen we niet scheuren, laten we hem liever onder elkaar verloten. Bij de dood moeten wij alles achterlaten. Zonder bezit zijn wij gekomen, zonder materieel bezit zullen wij ook gaan. Heer Jezus, door de zorg om bezit vergeet ik soms dat een mens niet leeft van brood alleen, maar vooral vanuit uw woord. Geef me het inzicht en de kracht om aan mijn aards bezit alleen de aandacht te geven die het verdient. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u Christus en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Als een gevaarlijke misdadiger wordt Jezus vastgespijkerd aan een kruis. Dit is een groot moment voor de hoge priesters en hun aanhang. Triomf blinkt in hun ogen. Ondanks zijn onmenselijk lijden blijft Jezus gevoelig voor de nood van anderen. Vanuit zijn barmhartige liefde opent hij voor een berouwvolle moordenaar de poort van het paradijs. Voorwaar, ik zeg u, vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs. Heer Jezus, vanuit uw barmhartige liefde blijft gij aandacht hebben voor elke mens. Gij vergeeft elke zonde aan wie er berouw om vraagt. Neem ook mij op in uw paradijs, wanneer mijn uur gekomen is. Maak mij naar uw voorbeeld, vergevingsgezind en mild, zodat ook ik op ieder moment welgemeend vergiffenis kan schenken aan wie mij gekwetst heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u Christus en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Al rond het 6e uur werd het donker in heel het land, tot het 9e uur. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Maria, Johannes en enkele trouwe, vrome vrouwen waren genaderd tot aan het kruis. Als laatste blijk van zijn oneindige liefde schonk de Heer ons zijn moeder als onze hemelse moeder. Toen de beker van het lijden tot de laatste druppel uitgedronken was, riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden stierf hij. Heer Jezus, gij hebt vrijwillig uw leven gegeven en redt ons zo van de eeuwige dood. Ik dank u, omdat gij door uw sterven de dood hebt overwonnen en de wereld hebt verlost. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u Christus en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jozef van Arimathea ging aan Pilatus de toelating vragen om het lichaam van Jezus van het kruis te mogen weghalen. En Pilatus stond het toe. En zoals het bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is, bonden ze het lichaam van Jezus in linnen doeken, samen met de kruiden. Nu restte nog een vlugge begrafenis. Maria, aan de voet van het kruis zijt gij ook mijn moeder geworden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u Christus en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jozef van Arimathea wikkelde het lichaam van Jezus in doeken en ze legde hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand gelegen had. De vrouwen gingen naar huis en maakten kruiden klaar om het lichaam de nodige eer te bewijzen na de Sabbat. Heer Jezus Christus, in de stilte van het graf gebeurt het grote wonder. Geen graf kan u tegenhouden, want gij hebt de dood overwonnen. Onzichtbaar voor elk mensenoog verrijst gij uit de dood. Een nieuwe tijd is geboren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Heer Jezus Christus, door uw lijden en dood hebt gij de weg naar uw Vader opnieuw voor ons geopend. Dank u voor de genade van de verlossing en uw blijvende tegenwoordigheid in de heilige Eucharistie. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de audio van de video van het gebedsnetwerk van de paus voor de maand juli. Op deze wijze vernemen wij de gebedsintentie van de Heilige Vader voor deze zomermaand. We gaan ook even kijken naar een decreet en een toelichting die door de Congregatie voor de Geloofsleer is gepubliceerd naar aanleiding van de beslissing van de Pius X-gemeenschap om toch door te gaan met de bisschopswijdingen. Dus bisschopswijdingen die hebben plaatsgevonden zonder toestemming van de Heilige Vader, zonder toestemming van de opvolger van de Heilige Petrus. En dat heeft onmiddellijk ook excommunicatie veroorzaakt. We gaan daar toch nog even blijven bij stilstaan, nadat we in onze vorige aflevering een beetje een dossier artikel hebben besproken, zeg maar, van de Vaticaanse media, die een overzicht gaf van de situatie, hoe het is ontstaan van het verzet van Monseigneur Lefebvre tot nu, en ook de wijze waarop dat de katholieke kerk steeds de hand heeft uitgestoken naar de gemeenschap. Vandaag gaan we dus nog even voorlezen wat dus eigenlijk de gevolgen daarvan zijn. Ook voor de gelovigen die misschien naar deze gemeenschap gaan en dergelijke meer. Het is toch belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. De paus heeft ook een hele bijzondere medaille gekregen, een prijs toegekend gekregen, en heeft daar ook een vrij lange toespraak gegeven, een aanvaardingstoespraak, die vooral concentreert op de situatie voor de Verenigde Staten. Interessant om toch even te gaan luisteren naar wat de Heilige Vader over zijn eigen geboorteland denkt en zegt. En dat natuurlijk in de hoedanigheid van paus. En dan gaan wij nu binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen, vlak voor zijn vertrek dus op vakantie naar Castel Gandolfo. Zo heeft de Heilige Vader op donderdag 2 juli de heer Gustavo Francisco Petro Urrego, de president van de Republiek Colombia, ontvangen, samen met zijn gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Angel Sixto Rossi, metropoliet aartsbisschop van Córdoba in Argentinië. Ook werd er een audiëntie verleend aan de suffraganmetropoliet van de Syrisch-Malankarese Mar Toma-kerk, Jozef Mar Barnabas. Ook aan de hulpbisschop van Rome, een van de hulpbisschoppen, Monsieur Michele de Tolve. En aan de pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie, afdeling Fundamentele Kwesties, Monsieur Salvatore Fisichella. Op vrijdag 3 juli dan ontving de paus ook kardinaal Kevin Joseph Farrell, de prefect van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Carlos Gustavo Costillo Matasolio, de metropoliet aartsbisschop van Lima in Peru. De voorzitter van de pauselijke commissie voor de bescherming van minderjarigen werd ontvangen door de paus, Monseigneur Thibaut Verny, samen met de secretaris, Monseigneur Luis Manuel Ali Herrera. De bisschop van Palencia in Spanje, monsieur Miquel Garciandia Goni, werd eveneens door de paus ontvangen. Als ook monsieur Angelo Vincenzo Zani, emeritus archivaris en bibliothecaris van de Heilige Roomse Kerk. En tot slot ook nog een audiëntie voor kardinaal José Tolentino de Mendoza, de prefect van het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs. Dat wat betreft de audiënties van de afgelopen dagen, zoals ik al zei, vlak voor het vertrek van de Heilige Vader naar Castel Gandolfo op zondag 5 juli was dat. Na het Angelus is hij vertrokken voor een periode van rust en vakantie. Ja, ongetwijfeld betekent dat, zoals hij het zelf ook omschreef, een beetje meer tijd om te sporten. We weten, de Heilige Vader is iemand die zeer sportief is. Meer te bidden, meer te lezen. En misschien ook ja, de nodige voorbereidingen treffen voor belangrijke dingen die de Heilige Vader misschien wel in het hart draagt om in de komende maanden van zijn pontificaat te ontplooien. We gaan het voor u op de voet volgen. Betekent ook dat er dus enkele veranderingen zijn in de agenda van de paus. Daar kijken we zo meteen naar. Zoals reeds aangekondigd bij het begin van deze aflevering gaan we luisteren naar de audio van het gebedsnetwerk van de paus. Die bidt voor het menselijk leven in de maand juli.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

De audio van de gebedsvideo van de paus voor de maand juli. En we laten hem graag dan even horen. Het is ook mooi om de stem van de Heilige Vader te horen. En hij zei, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer van het leven, u hebt ons in liefde geschapen en ons geroepen om in volheid te leven. Iedere mens is een heilig geschenk dat uw gelaat weerspiegelt, vanaf het eerste moment van zijn bestaan tot de laatste ademtocht van zijn reis op aarde. Vandaag vragen wij om de genade om de unieke en onherhaalbare waarde van iedere mens te erkennen en te beschermen. Mogen wij leren het leven onvoorwaardelijk te verwelkomen, teder zorg te dragen voor kwetsbaarheid, elke levensfase met respect te begeleiden en moedig op te komen voor hen die geen stem hebben. Vergeef ons, Heer, wanneer wij vervallen in onverschilligheid of wegwerpcultuur, wanneer wij in anderen geen wezen zien dat liefde verdient. Geef ons een nieuw hart, altijd bereid om voor het leven te kiezen, en vrijgevige handen die het beschermen door concrete daden. Maak van uw kerk een levende getuige van het evangelie, van het leven, een open huis waar elk leven wordt gevierd, waar niemand zich ongewenst weet en waar waardigheid altijd wordt geëerd en beschermd. Heer Jezus, mogen wij het leven liefhebben zoals u het liefhebt, met tederheid, trouw en zelfgave. Mogen wij in woord en daad verkondigen dat elk menselijk leven de volledige gave van onszelf waard is. Amen. De mooie woorden van Paus Leo XIV voor de maand juli. Zoals eerder gezegd, is het zo dat we in vorige aflevering hebben daar ook bij stilgestaan. Er dus beslissingen zijn genomen wat betreft de Pius X gemeenschap. We hoorden dus reeds van de weg die Monseigneur Lefevre heeft afgelegd. De oprichting van de gemeenschap. De uiteindelijke excommunicatie van de bisschoppen die door hem werden gewijd. Om dan uiteindelijk in een situatie terecht te komen onder de heilige paus Johannes Paulus II, waar een dialoog werd gezocht met de gemeenschap. Dat heeft men ook altijd blijven doen. En uiteindelijk bleek dan dat de onderhandelingen die waren gevoerd met Monseigneur Lefevre op het allerlaatste moment zijn afgesprongen. En dat het vooral te maken zou gehad hebben met het feit dat Monseigneur Lefevre bang was dat de leiding, de bisschoppen die zouden gegeven worden aan de Pius X gemeenschap, niet vanuit de gemeenschap zelf zouden komen, maar van buitenaf. En dat het Vaticaan er niet in geslaagd was om een geschikte kandidaat te vinden binnen de gemeenschap. En daarbij werden eigenlijk alle onderhandelingen opgeblazen. Uiteindelijk zijn we dus nu in deze situatie beland, waarbij de gemeenschap voor zichzelf heeft bepaald dat er andere bisschoppen nodig waren. Men heeft dat ook openlijk gecommuniceerd, dat men dat van plan was. De paus heeft meermaals gewaarschuwd, kijk, als je daarmee verder gaat, als je niet openstaat voor dialoog, als we niet met elkaar in gesprek kunnen gaan en een overeenkomst bekomen, dan zal dit eindigen in een schisma en zal het eindigen in excommunicatie. En dat is nu ook echt gebeurd. Het is zo dat het dicasterie voor de geloofsleer daar dus decreten heeft over gepubliceerd, of een decreet en een uitlegnota. Maar dat gebeurt natuurlijk in opdracht van de Heilige Vader en met het bespreken van deze zaken met de paus. We gaan even kijken naar dat eerste decreet. Dat luidt als volgt. Ondanks de vermaningen die waren gericht aan de algemene overste van de priesterbroederschap Sint Pius X, heeft bisschop Alfonso de Galarreta, door een schismatieke daad te verrichten in de vorm van de bisschopswijding van 4 priesters, zonder pauselijk mandaat
en tegen de wil van de paus ipso facto de straffen opgelopen die zijn voorzien in kanon 1387 en kanon 1387.

Ik verklaar bovendien dat bisschop Bernard Fellet, door rechtstreeks als medewijder aan de liturgische viering te hebben deelgenomen en daarmee publiekelijk aan de schismatieke daad te hebben meegewerkt, ipso facto de late sententiae excommunicatie heeft opgelopen, zoals voorzien in kanon 1364, paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici 2021. De geestelijken en de leken worden gewaarschuwd zich niet aan te sluiten bij het schisma van de priesterbroederschap Sint Pius X, omdat zij dan, ipso facto, de straf van de late sententiae excommunicatie zouden oplopen. Getekend in het Paleis van het Dicasterie, 2 juli 2026, getekend door de prefect, kardinaal Victor Fernandez. Daarna volgde onmiddellijk ook een toelichting vanuit het Vaticaan en die luidt als volgt. Vanaf de tijd van de heilige Paulus VI tot aan de laatste gesprekken die onlangs bij dit dicasterie hebben plaatsgevonden, zijn de talrijke pogingen om de aanhangers van de door Monseigneur Marcel Lefebvre gestichte beweging weer in volledige gemeenschap met de katholieke kerk te brengen, vruchteloos gebleken. Deze situatie is nog verder verslechterd door de recente bisschopswijdingen die zonder pauselijk mandaat zijn voltrokken, tegen de wil van de Heilige Vader en in openlijke schending van het kanoniek recht. Daarom acht dit dicasterie in de getrouwe uitoefening van de aan het dicasterie toevertrouwde taken het noodzakelijk vast te stellen dat deze daad het delict van schisma heeft gevormd, met de kanonieke gevolgen voor de betrokken gewijde ambtsdragers en leken. Zoals reeds in 1988 werd verklaard, vormt deze ongehoorzaamheid, die een praktische verwerping van het Romeinse primaat met zich meebrengt, een schismatieke daad. Naar de brief van de heilige paus Johannes Paulus II, Ecclesia Dei, punt 3. In dit verband geldt voortaan het volgende. De gewijde geestelijken die behoren tot de priesterbroederschap Sint Pius X bevinden zich in een schisma en moeten derhalve als schismatieken worden beschouwd. Zie daarbij Ecclesia Dei 5c, de Pauselijke Raad voor Legislatieve Teksten, toelichting op de excommunicatie wegens schisma waaraan de aanhangers van de beweging van bisschop Marcel Lefebvre onderworpen zijn van 24 augustus 1996, punten 5 tot 6. En zijn derhalve onderworpen aan de door het recht voorgeschreven excommunicatie, opnieuw verwijzing dus naar dat kanonieke artikel 1364, paragraaf 1. Wat de leken betreft, moeten degenen die zich formeel aansluiten bij de priesterbroederschap Sint Pius X worden beschouwd als schismatieken en geëxcommuniceerd onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toelichting van de Pauselijke Raad voor Legislatieve Teksten uit 1996, die nog steeds van kracht is en die dit dicasterie zich eigen maakt. Ten slotte wordt het heilige volk van God erop gewezen dat de gewijde dienaren van de priesterbroederschap Sint Pius X de sacramenten onrechtmatig toedienen en dat het door hen toegediende sacrament van boete en verzoening en het door hen bijgestane huwelijk ongeldig zijn. De kerk zal, als zorgzame moeder, iedereen die terug wil keren naar de volledige gemeenschap met oprechte genegenheid en levendige zorg ontvangen. De apostolische nuntiussen zullen de procedures vaststellen die de ordinariaten in de verschillende gevallen kunnen toepassen. Ten slotte worden alle gelovigen aangespoord om standvastig te blijven in de gemeenschap met de paus van Rome, met de bisschoppen die met hem in gemeenschap zijn en met de gehele kerk, en zich te onthouden van deelname aan vieringen en activiteiten die worden georganiseerd door de bovengenoemde priesterbroederschap Sint Pius X. Getekend in het Paleis van het Dicasterie, 2 juli 2026. Ja, dat is heel duidelijke taal. Ook natuurlijk grote impact voor de hele gemeenschap, want het gaat hier niet alleen over de priesters die zich hebben laten wijden tot

0: bisschoppen. Het gaat niet alleen over de priesters die deel uitmaken van de gemeenschap, de bisschop die aanwezig was. Het gaat eigenlijk over alle gelovigen die zich hebben aangesloten bij de Piustiengemeenschap. Er bestaat het gevaar om bepaalde elementen die de gemeenschap beleeft toch nog katholiek te noemen. Maar katholiek heeft te maken met de vereniging, met de eenheid, met de bisschop van Rome. Dat is wat ons katholiek maakt. De eenheid met de paus. De gemeenschap heeft ervoor gekozen om die te verbreken, om ongehoorzaam te zijn, ondanks het feit dat de paus duidelijke taal had gesproken wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn. En daarmee moeten ze dus inderdaad schismatiek worden beschouwd, zoals het decreet omschrijft, en zijn de sacramenten van biecht en huwelijk ongeldig. Dat is belangrijk om te weten, want er zijn misschien toch wel wat mensen die misschien nog wel gaan biechten bij de Piustiengemeenschap. Dat kan dus niet meer als u katholiek wil blijven. Dat is een belangrijke bepaling, vandaar dat we toch even hier de puntjes op de i wensten te zetten en door deze decreten ook voor u te vertalen en te laten weerklinken. Verder moet gezegd zijnde dat deze straffen van excommunicatie eigenlijk niet moeten uitgesproken worden. Dus de daad van de personen in kwestie zijn genoeg om echt die excommunicatie te veroorzaken. Dat betekent letterlijk ex communio, uit de gemeenschap met de kerk. Maar deze straf, en dat is al even zo, dient eigenlijk als een correctie, moet je zeggen. Een uitnodiging voor diegenen die de straf hebben ondergaan, of over zichzelf hebben afgeroepen in dit geval, om te gaan nadenken wat ze hebben gedaan. In de grote hoop dat zij bereid zijn om terug te keren op hun stappen, vergeving willen vragen aan de kerk, om terug deel uit te maken van de eenheid van de kerk, de gemeenschap van de kerk. We moeten er zeker voor bidden, maar dit is hoe de situatie er momenteel voor staat en dat moet ook voor iedereen op deze wijze duidelijk zijn. Die eenheid in de kerk is voor paus Leo XIV zeer zeker ook zeer dierbaar. Dat hebben we gehoord toen we de verslaggeving hebben gedaan van het buitengewoon consistorie. Wist u trouwens dat er wel een plan was om de liturgie en de liturgische beleving op de agenda te plaatsen van het consistorie? Maar het zou zo zijn dat die geplande bisschopswijdingen van de Piustiengemeenschap, die, zoals u misschien wel weet, de liturgie vieren die ook voor het Tweede Vaticaans Concilie werd gecelebreerd, die men vandaag de dag eigenlijk sinds de bepaling van Paus Franciscus slechts onder bepaalde voorwaarden nog kan celebreren. Wel, omdat daar juist dat conflict ook aanwezig is, heeft men ervoor gekozen om dan dat thema van de liturgie eigenlijk van de agenda te halen. Wat er ook van aanzij, het is zo dat het dus een impact heeft gehad op het consistorie, op de wijze waarop de kardinalen zijn samengekomen. Als daar nog meer nieuws te melden valt, dan hoort u het zeker tijdens Radio Vaticaan. We gaan eerst samen het Angelus bidden, samen met de Heilige Vader. We doen dat voor de eenheid van de kerk. We vragen de Heilige Maagd Maria om die moeder te zijn in het cenakel, die alle apostelen rond zich verzamelt, in eenheid met de Heilige Petrus, in eenheid met de gehele kerk. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze aflevering van Radio Vaticaan.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus, ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan verder met het onderwerp waar we daarnet ook al hebben over gesproken in het begin van onze aflevering. Namelijk, de paus heeft een belangrijke medaille gekregen, een prijs die hij ook heeft aanvaard. Namelijk de Liberty Medal. En de Liberty Medal is een jaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt door het National Constitution Center van de Verenigde Naties. Van de Verenigde Staten liever, ter erkenning van mensen die met moed en overtuiging zich inzetten om de zegeningen van de vrijheid voor mensen over de hele wereld veilig te stellen. Een onderscheiding die in 1989 werd ingesteld door de Philadelphia Foundation. Met grote fierheid, zag ik toch wel, droeg de Heilige Vader de mooie grote medaille rond de hals toen hij via een televisieverbinding de mensen in de Verenigde Staten kon toespreken die waren samengekomen om hem te eren. We gaan luisteren naar de toespraak van Paus Leo XIV.
4: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center.
0: Dierbare vrienden, het is mij een eer om de Liberty Medal van het National Constitution Center in ontvangst te nemen in dit jaar waarin we de 250ste verjaardag vieren van de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika, die plaatsvond met de ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. Aan de vooravond van deze gedenkwaardige gebeurtenis wil ik iedereen die hier in het National Constitution Center in Philadelphia bijeen is van harte begroeten. Als zoon van deze grote natie, gesticht door moedige mannen en vrouwen die droomden van vrijheid en van een beter leven voor zichzelf en voor hun kinderen, sluit ik mij bij u aan in het verzoek om Gods zegen voor de toekomst van Amerika, opdat de verheven idealen, die aan het begin van de onafhankelijkheidsverklaring zijn vastgelegd, de bloei van de natie in eenheid, gerechtigheid en vrede mogen blijven leiden. Van jongs af aan hebben de meesten van ons bewondering gehad voor de welsprekendheid van die woorden. Met hun krachtige beroep op de wet van de natuur en op de God van de natuur, als grondslag voor hun stelling dat alle mannen en vrouwen gelijk geschapen zijn en door hun schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten, waaronder het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Being created Hoewel deze bewering is verwoord in de taal van de verlichting, is zij uiteindelijk gegrondvest op een mensbeeld dat is geïnspireerd door de grote Bijbelse visie dat man en vrouw naar het beeld van God zijn geschapen. Juist hier ontdekken wij de grondslag van de menselijke waardigheid. Een waardigheid die voorafgaat aan de oprichting van welke staat dan ook en waarvan de bescherming het eigenlijke doel van die staat vormt. In de afgelopen 250 jaar was het voor zoveel volkeren over de hele wereld juist de vastberadenheid om de nobele visie van de grondleggers van de natie te verwezenlijken die Amerika tot een synoniem voor vrijheid maakte. Toen het land zijn deuren opende voor opeenvolgende golven immigranten en hen en hun kinderen in staat stelde een rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst van de natie. Het was dezelfde liefde voor vrijheid die de Verenigde Staten ertoe inspireerde om in de donkerste uren van de vorige eeuw, ten tijde van de twee wereldoorlogen, verder te kijken dan zichzelf en met grote opofferingen de zaak van de vrijheid buiten de eigen grenzen te verdedigen. Zoals elke Amerikaan echter weet, was de weg naar het opbouwen van een samenleving die deze hoge idealen van vrijheid en gerechtigheid voor iedereen zou belichamen niet altijd gemakkelijk en is het in veel opzichten nog steeds een werk in uitvoering. Het streven om deze visie te verwezenlijken is er inderdaad één dat in elke generatie en in het licht van steeds nieuwe uitdagingen opnieuw moet worden aangepakt. Vandaag, nu wij naar de toekomst kijken, biedt deze historische verjaardag ons de gelegenheid om nogmaals stil te staan bij de grondbeginselen van de natie, in de hoop dat Amerika altijd trouw zal blijven aan de droom die het de titel Land van de Vrij en Thuis van de Dapperen heeft opgeleverd. Het eerste recht dat door de grondleggers van de natie werd vastgelegd was het recht op leven, want niemand die van het leven is beroofd kan vrijheid genieten of geluk nastreven. De levenskracht van een land is nauw verbonden met de waarde die het hecht aan het menselijk leven in al zijn vormen en omstandigheden, waarbij de waardigheid wordt erkend die aan ieder mens wordt geschonken louter op grond van zijn bestaan. De inherente waarde van elk menselijk leven heeft de edele harten van generaties ertoe gebracht de wonderbaarlijke werken van de Schepper te prijzen en in eerbied te staan voor zo'n kostbaar geschenk. Het is inderdaad juist deze eerbied die we moeten blijven koesteren. Een eerbied die de harten van individuen raakt en wetten inspireert, die dit geschenk erkennen en beschermen vanaf het moment van de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Eerbied zal ons ook helpen te ontdekken dat wij hoeders en rentmeesters zijn van degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. In dit opzicht komt de morele grootheid van een natie bovenal tot uiting in haar vermogen om het leven van iedereen te ondersteunen, te beschermen en te koesteren, in het bijzonder dat van de meest kwetsbaren en van degene wier waarde in twijfel wordt getrokken. Na het recht op leven nam en neemt vrijheid een vooraanstaande plaats in onder de beginselen die worden gekoesterd door de mannen en vrouwen die binnen de grenzen van dit land een nieuw begin hebben gezocht, waarbij zij dit vaak gelijkstelden aan een hoop die voorheen ondenkbaar was. Hoewel vrijheid vaak wordt opgevat als het vermogen om te handelen zoals men wil, reikt de echte vrijheid veel dieper. Zij is gegrondvest op het vermogen van de mens om de waarheid te kennen en vast te houden aan het goede, zelfs als dat hoge offers vergt. Een opoffering die velen die zich hebben ingezet om dit land vorm te geven maar al te goed kennen. Het verlangen naar waarheid en vrijheid, evenals het streven naar geluk zelf, blijft mensen van alle generaties inspireren om fundamentele vragen te stellen over de zin van het leven, ons uiteindelijke doel en inderdaad over God. En het is gepast dat grootmoedige harten ernaar streven deze vragen oprecht te beantwoorden. Deze antwoorden bepalen onvermijdelijk de richting die we aan ons leven willen geven En Amerika is al lang een voorvechter van de godsdienstvrijheid die nodig is om in dit opzicht op verantwoorde wijze de ingevingen van het geweten te volgen. Vrij van angst en dwang, zoals vastgelegd in het eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten. Het is deze vrijheid die de innerlijke sfeer van de mens als heilig beschouwt, waar overtuigingen worden gevormd en waar het geweten de beslissingen kan sturen die in de intimiteit van het menselijk hart worden genomen. Dezelfde vrijheid waarborgt ook het recht van ieder mens om zijn of haar geloof te beleiden volgens eigen overtuiging en het recht van individuen, gemeenschappen en verenigingen om hun geloof in het openbaar tot uitdrukking te brengen. De godsdienstvrijheid heeft immers aanleiding gegeven tot de Amerikaanse traditie om interconfessionele dialoog en interreligieuze samenwerking mogelijk te maken bij het bevorderen van het algemeen welzijn en het verrijken van de debatten over de grote morele en ethische vraagstukken waarmee de natie is geconfronteerd en die de loop van haar geschiedenis hebben bepaald. Ik hoop dat deze traditie vruchten zal blijven afwerpen in een publiek debat dat gekenmerkt wordt door gematigdheid, respect voor de standpunten van anderen en een voortdurende inspanning om gemeenschappelijke grond te vinden bij het bevorderen van vrede en verzoening, zowel in eigen land als in het buitenland. De voorvaderen van dit land, mannen en vrouwen, met uiteenlopende achtergronden, religies en talen, wisten die gemeenschappelijke basis te vinden en de kracht op te brengen die nodig was om een betere toekomst na te streven. De principes die de grondleggers van Amerika inspireerden, geworteld als ze zijn in de waarheid van de menselijke persoon, brachten hen samen in één doel, één gemeenschappelijke droom. Eenheid gaf die droom kracht en leidde onder God tot de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika, e pluribus unum, uit velen één. Om te kunnen bloeien moet een natie werkelijk verenigd zijn, niet verenigd door doelen die gebonden zijn aan tijdelijke inspanning, maar door idealen die niet vervagen met het verstrijken van de tijd. Mogen de beginselen waarover wij vandaag hebben nagedacht, een gedeelde menselijke waardigheid, gelijkheid en de rechten die zijn vastgelegd in de onafhankelijkheidsverklaring altijd een bron van dergelijke eenheid zijn en leidend licht voor het heden en voor de komende jaren. Bij het in ontvangst nemen van deze onderscheiding bid ik dan ook dat dit, het 250-jarig jubileum van de stichting van deze grote natie, de gelegenheid mag zijn voor een plechtige herbevestiging van deze idealen die van Amerika een land hebben gemaakt dat vrede en welvaart hoog in het vaandel draagt. Een land dat wordt gekenmerkt door vrijgevigheid en edelmoedigheid. Ik beveel u allen, evenals de toekomst van de natie, aan bij hem die zelf de bron is van ware vrijheid en blijvende vrede. Hem, wiens naam zelf vrede is. Moge God Amerika zegenen. Ik dank u. De woorden van Paus Leo XIV bij het ontvangen van de Liberty Medal. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer gaan we verder. We gaan het nog hebben over het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan Lampedusa. U weet, dat is dat stukje land waar ook Paus Franciscus naartoe gegaan is in de tijd van zijn pontificaat om aandacht te vragen voor de problematiek van vluchtelingen, in het bijzonder zij die dan met gevaar van eigen leven de Middellandse Zee oversteken en in niet weinige gevallen daar een watergraf vinden. Zoals de pauze toen uitdrukte, de Middellandse Zee is één groot kerkhof geworden. We gaan daar zeker nog over spreken. Op 5 juli heeft hij het Angelus gebeden. Wij waren toen in Oost-Duinkerke en konden helemaal live met u verbonden zijn. U heeft dat misschien kunnen vernemen. En daarna was het tijd voor de paus om op vakantie te vertrekken naar Castel Gandolfo. Van daaruit werd dus een bericht gestuurd van de prefectuur van de pauselijke huishouding. Dat betekent dat de privé- en speciale audienties, algemene audienties, ook opgeschort zijn. De generale audiëntie hervat op woensdag 5 augustus. Wij zullen er ook opnieuw bij kunnen zijn. Maar op de zondagen in juli zal de Heilige Vader uit Angelus blijven bidden op het Piazza della Libertà in Castel Gandolfo. We volgen het voor u op. U heeft aan ons nog de Vaticaanse hymne te goed, als ook de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Walter Erbi benoemd tot apostolische nuncius in Indonesië en bij de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten. De paus benoemde Monsignor Stuart Russell Hull van het aartsbisdom van Melbourne en deken van de St. Patrick's Cathedral tot bisschoppelijk militair ordinarius voor Australië. In El Salvador heeft de paus eerwaarde heer Ramiro Ernesto Landaverde Orellana benoemd tot bisschop van het bisdom Zacatecoluca. En verder heeft de Heilige Vader ook eerwaarde heer Pierre Luigi Stolfi benoemd tot moderator curiae van het vicariaat Rome. Ook werd de bisschop van New Westminster voor de Oekraïners, eerwaarde heer Michael Kwiatkowski, benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Winnipeg voor de Oekraïners in Canada. Ook werd pater Juan Carlos Morante Boekhammer benoemd tot apostolisch vicaris van het apostolische vicariaat Hain en Peru in Peru. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Opnieuw verenigen wij ons rond Jezus, die op dit uur geheel vrijwillig zijn leven voor ons heil gaf. Wij bidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed,
de ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment met nog een kleine aanmoediging van de Heer aan de heilige zuster Faustina. Hij zei tot haar: Mijn dochter, schrijf dat hoe groter de ellende van een ziel is, des te groter haar recht op mijn barmhartigheid is. Spoor alle mensen aan om op de onpeilbare afgrond van mijn barmhartigheid te vertrouwen, want ik wil ze allemaal redden. Op het kruis werd de fontein van mijn barmhartigheid voor alle zielen wijd geopend door de speer. Ik heb niemand uitgesloten. En in dit vertrouwen beëindigen wij het gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Mogen de Heer en zijn barmhartigheid u steeds vervullen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars. In de Kerk leeft vandaag. Kan u luisteren naar het tweede deel van een gesprek met jezuïet Pater Mark Rotsaert. Hij vertelde ons in de vorige uitzending al over zijn leven als jezuïet, uit wat voor gezin hij komt, hoe hij bij de jezuïeten terechtgekomen is. Ook dat hij lange tijd novicemeester, provinciaal en vervolgens ook voorzitter van de Provinciale van Europa is geweest. In dit deel gaan we wat dieper in op de spiritualiteit en eigenheid van de jezuïeten. U heeft al uitgelegd hoe het komt dat u gekozen hebt voor de jezuïeten. Maar misschien toch ook interessant om aan onze luisteraars mee te geven wat de eigenheid eigenlijk is van de jezuïeten, te midden van alle andere religieuze ordes die er zijn. Het is de Sociëteit van Jezus, gesticht door de heilige Ignatius van Loyola in de 16e eeuw. Ik persoonlijk, als ik aan de jezuïeten denk, dan denk ik aan inderdaad onderscheiding, de geestelijke oefeningen, waar we het later nog over zullen hebben, want daar bent u ook zelf in gespecialiseerd. Maar wat is verder zo de eigenheid van de jezuïeten? Ik moet ook denken bijvoorbeeld aan het intellectuele aspect. Daar worden zij ook vaak mee geassocieerd met de studie. Hoe zou u dat nu uitleggen aan iemand die er niet mee vertrouwd is? Waar staan de jezuïeten voor?
1: Ja, dus ik ga beginnen met te zeggen dat Ignatius, als hij dus de jezuïeten sticht, met een groepje van 6-7 vrienden, in 1540, dan sticht hij eigenlijk een heel nieuw soort religieus leven. Anders dan trappisten of dan benedictijnen, anders dan dominicanen of franciscanen, dat waren toen de grote orders die toen bestonden. En men zegt toch al, misschien een beetje te gemakkelijk, de Sociëteit van Jezus is de eerste apostolische orde. Die is gesticht niet om in uw klooster veel te bidden, hoe lofwaardig dat ook mag zijn, als dat uw roeping is, maar het is om uit het klooster te gaan. En daarom, wij hebben niet graag dat de mensen zeggen, ja, hoe is het in uw klooster? Wij hebben geen kloosters. Dan zeggen de mensen, ja, kom. Hè. En wij zeggen, we hebben huizen. Ja, soms zijn ze dan wel heel groot, zoals in Everdingen. Maar dat had een andere betekenis. Maar dus, het apostolische, Ignatius noemt dat in zijn levensverhaal, de zielen helpen. En daardoor, ik zal het nu zomaar zeggen op zo'n Vlaams, verdient je uw hemel. Dus je bent niet met jezelf bezig, maar bij anderen. Dus je probeert andere mensen op het goede spoor te brengen, te helpen, ook hun eigen roeping te ontdekken. Dat hoeft daarom geen religieuze roeping zijn, maar hun weg in het leven, hun verbondenheid met de Heer en zo. Dus dat is zeker een van de belangrijke dingen. Dat is fundamenteel. Wat daarbij komt, en dat is eigenlijk al vanaf het begin zo, al moet dat ook weer niet overdreven worden, maar het intellectuele is niet alleen iets om zelf, uzelf op te hemelen, of wat je allemaal weet, of wat je allemaal kunt en zo, maar het is een dienst aan de kerk. Dus de kerk rekent op de jezuïeten dat ze mensen zouden hebben die inderdaad intellectueel voor een aantal problemen van vandaag, waar de kerk ook voor staat, een hulp kunnen zijn. Ik denk dat wil nu niet zijn dat elke jezuïet dat niveau of zo moet halen van dat is, iedereen heeft ook binnen de algemene roeping, heeft iedereen ook zijn eigen roeping. En dus dat dat zijn jezuïeten die heel hun leven in het sociale werk zitten. Maar het is ook typisch voor de orde dat een speciale dienst is aan de kerk. En dat speelt toch nog altijd mee. Zowel in Rome als in de hoofden van verschillende provinciaals of verantwoordelijken, zodat we we zijn er niet voor onszelf, we zijn er voor de mensen en we zijn er ook voor de kerk. Ja. Dus het kerkelijke element is bij Ignatius ook steeds sterker en sterker geworden.
0: Ja. Want de Jezuïeten hebben ook een eigen universiteit, hè, in Rome.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dus dat, dat is zeker zo. Heel interessant om mee te weten. Veel mensen denken, de Jezuïeten, die zijn gesticht om colleges te hebben. Dat is dus niet waar, want in het begin waren er geen. Er waren geen colleges. Het is pas, nou, ik zei, ja, dat is toch niet lang, nee, maar van, het is toch 8 jaar. Het is pas 8 jaar na de stichting dat Ignatius een eerste college sticht in Sicilië. En het jaar daarop een tweede in Sicilië. Omdat daar de vicekoning, die goed bevriend was met Ignatius, en ook de vrouw van de vicekoning, die deden heel veel mee met Ignatius. Niet alleen financieel, maar ook om de parochies weer een beetje op peil te brengen, hè, wat die allemaal gedaan hebben. Dus dat is. En die zeiden aan Ignatius: ja, je hebt wel studiehuizen voor uw eigen mensen, maar voor onze kinderen is er niks. Kunt je niet. Ja, of op den duur heeft hij gezegd: het is goed. En dan is daar de eerste school begonnen, en dan een tweede school, en dan werd dat overal in Europa gehoord. En dan kwamen de koningen en de bisschoppen en af. En ja, maar we willen ook zo'n school. En dan is daar, ik kan misschien iets misgelopen, een beetje wel, denk ik. Hè. Dat heeft hem, ja, dat is zo over. Het was veel te veel. En daar hadden we de manschappen niet toe. En dus hij, alhoewel dat er veel roepingen waren, maar al na 1 jaar kon Ignatius soms, niet om het TVB, maar een novice als rector sturen van een nieuw college ergens. Dan zeg je, ja, ja, is dat nu. En dat heeft hij zelf ingezien in het, op het einde. Dat hij strenger zou geweest zijn bij het aanvaarden. Maar hij moest er zoveel aannemen, omdat hij aanvaarde die colleges. En in zijn hoofd was een college bestond uit 12 jezuïeten. Dus die priesters en nog niet priesters, zo in de vorming ook. Het kon een deel van de vorming zijn ook, om daar een paar jaar in op een school te werken. Dus dat, ja. Dus dat is. Het is of er nog andere dingen zijn die. Ja, ik denk wat u gezegd hebt, de geestelijke oefeningen, het leren onderscheiden. Dat, ja, dat is natuurlijk toch wel typisch van Ignatius en al de retrettenhuizen die later overal ontstaan zijn door Jezuïeten en door anderen. Want het is dan vooral in de 17e, 18e eeuw was dat een beetje in de mode. En dus ja, dat heeft wel zijn aanvang bij Ignatius. Maar bijvoorbeeld vandaag denken wij dat we meer trouw zijn aan Ignatius, hè, door individuele geestelijke oefeningen te geven dan wat men in de 17e, 18e eeuw in Frankrijk veel had. Ja, retretes voor 200 groepen, 200 mensen of meer. Hè. Dus dat, ja, dan geeft je, zeggen wij nu, en ik denk dat Ignatius dat misschien ook wel zal denken, ja, dat is niet meer helemaal wat Ignatius bedoelde met de geestelijke oefeningen. Het blijft mensen vormen, dat zeker. Hè. Je doet er goed mee. Hè. Anders zou dat ook niet lang geduurd hebben. Maar je doet er wel goed mee. Maar het is. Ja. En Ignatius zegt ergens in een brief, door een jezuïet uit Frankrijk die hem schrijft. Hij zegt: ja, maar aan wie mochten we nu de geestelijke oefeningen geven en aan wie niet? Dat is ook een criterium van nood. En Ignatius antwoordt, dat staat al in het boek van de oefeningen zelf. Voor een aantal mensen zijn die oefeningen van de eerste week leren bidden, leren het gewetensonderzoek doen, leren een goede biecht uitspreken en zo. Dat is in zijn tijd, vond hij, voor een aantal mensen al een hele stap vooruit. En dan zien we nog of we nog verder kunnen. Maar daarnaast zegt hij, de 30-daagse geestelijke oefeningen, die moet je alleen maar geven aan 2 soorten mensen. 1, degene die nog geen levenskeuze hebben gemaakt. En die doen ook zoeken, ja, wat moet ik met mijn leven? Moet ik trouwen? Moet ik religieus worden? Moet ik priester worden? Moet ik missionaris worden? Of al met even. Dus mensen die nog voor zo'n belangrijke keuze, levenskeuze staan. En de tweede, zegt hij, maar je kunt ook mensen hebben die al zo'n keuze gemaakt hebben. Die getrouwd zijn of die ergens in een orde zijn. En aan die moogt je ze geven, zegt hij. Moogt je. Het is van. Geef ze dan aan dat soort mensen waarvan je denkt dat ze, als ze zullen gedaan hebben, goede multiplicatoren zullen worden. Dat die dat ook meer voor andere mensen, dat niet allemaal voor zichzelf. Het is weer een beetje hetzelfde. Hè? Wij doen dat niet voor onszelf, maar om andere mensen te kunnen helpen. En hij zegt hetzelfde met die geestelijke oefeningen. Dus als je mensen hebt die zo'n fundamentele keuze niet meer moeten doen, omdat die gemaakt gedaan is, en dan, ja, zoek dan mensen uit, of als de mensen die het willen doen, hè, die moet je dan een beetje zien wie dat zijn en waarom ze dat willen doen. Namelijk zijn dat mensen die ook daarna de vruchten daarvan gaan kunnen doorgeven aan anderen, hè, op een andere manier en zo. Hè. Ik denk dat dat wel interessant is. En dus daar ziet je Ignatius ook altijd. Het is nooit één ding. Ja, dat, dus je moet. En Ignatius zal de eerste zijn om te zeggen dat je. Als je ziet wat Ignatius gedaan heeft voor de armen in Rome. Dus hij heeft daar een school gesticht voor arme kinderen, weeskinderen. Hij heeft een tehuis gesticht voor prostituees die uit het milieu wouden geraken. En dat is ook interessant. Dat bestond al, hij heeft dat niet uitgevonden. Hè. Maar er waren in Rome toen zoveel prostituees, allemaal gevolg van armoede natuurlijk. Hè. Dus die hadden geld nodig, want ze hadden misschien wel een paar kinderen, en, ja, maar geen man. Hè. En ze moesten. En dus dat bestond. Maar bij de andere religieuze ordes hè, was dat dan. Ja, ze konden naar daar gaan, naar zo'n huis, hè, voor om religieuze te worden, om non te worden, om zuster te worden. En daar zei hij, nee, dat wil ik niet. Bij ons, het Martha-huis, zo heette dat toen, is dat om, daar worden ze begeleid naar een keuze. Wat wilt je nu eigenlijk, hè? Wilt je religieus worden? Oké, maar dan dit en dat en dat. Wilt je terug in dat milieu gaan? Zeg het dan maar, hè. Dan laten we u gaan. Hè. Of denk je, kijk, nee, ik wil een serieus huwelijk stichten. En alleen een normaal gezin vormen. Dus dat is, maar dat is heel typisch. Dat is Ignatius iets, een vorm die toen bestond. Hè, zo van die huizen voor prostituees. Maar hij geeft daar toch een andere draai aan. Hè? Dat is nu, nee, alleen kom nu maar allemaal en word maar allemaal een zuster bij ons. Hè? Dan gaat je het beter hebben. Wat misschien waar is, hè? Maar hij zegt nee, we gaan ze helpen om een goede keuze te maken.
2: Ja, eigenlijk een heel individuele benadering
1: ja,
2: ook.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Dus ik onthoud, de Jezuïeten hebben een belangrijk element is hun apostolisch dienstwerk, en dat is eigenlijk heel divers. Zowel geestelijke begeleiding als ook het sociale.
1: Ja.
2: En ja, u heeft nu het al over onderscheiding gehad. Dat brengt ons dan toch ook direct bij de spiritualiteit van de Jezuïeten. Misschien eerst tijd voor een stuk muziek en dan zullen we het daarna daar verder over hebben.
1: Prima.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met pater Mark Rotsaert, jezuïet. Ja, pater Mark, u heeft ons daarnet al verteld over uw persoonlijke weg tot aan de jezuïeten en ook over de periode daarna. U bent novicemeester geweest, bent provinciaal geweest, u bent dan voorzitter van de Provinciale van Europa geweest. U heeft toch wel een heel duidelijk beeld van hoe de jezuïetenorde in elkaar zit. U heeft er vele facetten van gezien. U heeft ons daarnet ook verteld wat zo de belangrijkste elementen zijn bij de jezuïeten. En u bent zelf gespecialiseerd in de Ignatiaanse spiritualiteit. Misschien hetgene waar de jezuïeten nog het meest bekend om zijn. Die spiritualiteit en de onderscheiding is niet voorbehouden voor de jezuïeten, maar is juist ook een gave aan de wereld. Ook andere religieuze orden zullen de Ignatiaanse oefeningen zeker wel volgen. In de eerste plaats, hoe bent u zelf gespecialiseerd geworden eigenlijk in de Ignatiaanse spiritualiteit? Want dat is natuurlijk een deel voor elke jezuïet om daarmee bezig te zijn, maar u bent echt een specialist.
1: Ja, dat is eigenlijk een interessante vraag met een boeiend antwoord. In deze zin, dat is bij mij begonnen tijdens mijn noviciaat, als ik novies was, in mijn tweede jaar. Dus in het eerste jaar deden wij samen met een groep de geestelijke oefeningen van 30 dagen. En in het tweede jaar moesten we thuis blijven ook, maar we moesten niet meer naar die 4 inleidingen, want toen was er maar 4 inleidingen van de noviciemeester, maar naar 2 moesten we gaan. En de rest van de tijd konden we gebruiken om een werkstukje over iets uit de geestelijke oefeningen te maken. En toen heb ik iets gedaan waar ik nog altijd mee bezig ben. Namelijk, ik heb de eerste 20 nummers van het boek van de oefeningen, het zijn 20 paragrafen, bestudeerd op mijn manier. Ik was 19 jaar, ik had ook niet veel instrumenten om dat na te gaan en zo. Maar ik vond dat wel interessant, omdat Ignatius daar in zo'n 20 paragraafjes zegt: waar gaat het over in de geestelijke oefeningen? En hoe moeten begeleideren dat aanpakken? Dus zijn een soort regels voor de begeleider. Ook een aantal voor degene die de oefeningen doet. Maar goed, dat is een ensemble van 20 kleine paragraafjes. Dus ik vond dat al goed, als het niet te groot was. En dat heeft me zo gefascineerd, dat ik daar nooit meer mee gestopt ben. En er is zelfs één, ik was toen, daarna ben ik ben filosofie gedaan hier in Everde. En dan had ik gevraagd om Romaanse te mogen studeren, omwille van de taal van Ignatius, Spaans. Ik wou me specialiseren in Spaans. Hè? En ik zeg dat aan mijn provinciale. Ik zeg, ja, eigenlijk als je mij vraagt wat ik moet doen, dan is het dat, hè, voor de komende jaren. Ja, zegt hij, dat is goed. Maar ik moet wel weten dat als je Romaanse doet en je zult een diploma hebben van Romaanse, dat we er dan ook op een college kunnen inzetten. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ik zeg, ik heb er ook niks tegen. Ik zeg, maar wat er bij mij meespeelt, is om, ik wil de Ignatius leren lezen in zijn eigen taal. Ja. Enfin, en toen is dat begonnen. Hè. En dus, en ik moet zeggen, ik heb daar ook nog altijd met die 20 eerste nummertjes, had ik in Romaanse, daar in Namen, was dat bij de jezuïeten ook, die gaf cursus, dat was een pater, over Europese literatuur. En onder andere over Tsjechov, met zijn toneelstukken en zo. Dus en de manier waarop hij dat gegeven had, en over een paar van die toneelstukken waar Tsjechov gesproken had, ik zeg maar, dat lijkt nogal op die 20 puntjes van Ignatius daar. Hè. En ik had dat aan mijn overste verteld. En wij woonden toen in Wépion op de Heilige Berg. Anderzijde op de Ivoren Toren, buiten Namen. En 's morgens ging ik dan met een autobus die ze gekocht hadden, met een 20-tal jonge mannetjes, naar de universiteit. Om 12 uur werden we weer opgehaald naar boven. En ik had, we hadden een heel goede overste, vond ik. Ja. En ik had me dat verteld. En hij vond dat blijkbaar ook interessant. En is dat gaan zeggen aan die professor. Dat was ook een jezuïet. Maar dus die professor die was... ook voor zichzelf zo, die was dood eerlijk, ook intellectueel. Hè. Dat was een buitengewone man, ik heb er een geweldige bewondering voor. En die gaf die cursus van Europese literatuur. En hij ondervroeg mij zo over een aantal dingen. Hè. En, want ik moest eerst tonen dat ik zo'n cursus gestudeerd had en kende. Hè. En dan mocht er natuurlijk nog iets, een toemaatje komen. En dan zei mij, ja, zegt hij, heb je iets met Tchaikov of zo? Ik zeg, ja, ik was daar zo vol van. Hè. Ik zeg, ja, maar dat zijn zoveel dingen, dat lijkt een beetje op een aantal van die punten van Ignatius in het begin van de oefening. Dan zegt hij, leg me dat eens uit. Ik vond dat zo sympathiek dat ik dat mocht uitleggen aan die prof. Ja, enfin goed. Dus, maar om te zeggen, en zo is dat maar verder doorgegaan. Dan in Romaans, ik heb mijn licentie hier in Leuven gedaan. En daar waren ze dus heel, heel moeilijk. Omdat een jezuïet, die in Romaanse, een licentiaatsvraag moest maken natuurlijk. Hè. Maar... we zullen hem toch duidelijk maken dat het niet het moment is om aan spiritualiteit te doen. Hè. Het is Romaanse filologie dat gestudeerd. Hè. Ja. Ik zeg, oké. Dus ik heb dan een methode opgezocht. In allerlei boeken zo van Spanje. Over een boek dat precies in dezelfde jaren geschreven is als geestelijke oefening. Maar het is geen geestelijk boek. Maar de taal van toen is de taal van toen. Hè. En toen heb ik gezien, tja, oh, daar zijn nogal wat parallellen. Dat interesseerde me verder geen snars, maar ja, ik moest wel iets produceren waarvan ze in Leuven dan zouden zeggen, ah, het is heel goed, jong, het is heel goed. En dan op theologie ben ik, dat was ook mijn plan, hè, dan ga ik met de inhoud kunnen praten. En eigenlijk door dat eerst maar door dat Xarier die grammatica door te gaan. Hè. En met deze ging dan over het gebruik van tijden en wijzen in de geestelijke oefening. Ik vond dat daar niet zoveel uitkwam. Een beetje wel zo inhoudelijk, maar niet veel. Ja, maar ik dacht altijd, dat is een manier om die oefening, om die tekst ook in de vingers te krijgen. Hè. Als ik dan daarna op theologie een beetje over de inhoud wil gaan. Dat zijn dan zomaar van die etappes. En op theologie, wat heb ik dan gedaan? Toen was er daar een professor die nogal goed was in de 16e eeuw. Onder andere in Erasmus. En ik was toch curieus. Wat we nu allemaal horen van die professor en de teksten die we lezen ook van Erasmus. Zegt, dat verbaast mij, want ik had geleerd als jonge jezuïet, dat werd toen zo gezegd, dat stond ook zo in de boeken, dat Ignatius had ook, men had hem aangeraden van een bepaald werk, van het Enchiridion Militis Christiani van Erasmus te lezen. En hij was eraan begonnen, maar hij vond dat een flauwekul en hij werd er mistroostig van en heeft het boek weggesmeten. En ik zeg, tja, maar wat Erasmus zegt, dat staat niet zo ver van wat Ignatius zegt. Allee, ook op andere plaatsen. En dus ik heb daar een studie van gemaakt. En ik heb een studie gemaakt van de spiritualiteit, van de Spaanse spiritualiteit in de tijd dat Ignatius daar was. En dat is heel interessant. Dus heeft dat nu veel opgeleverd? Nee, maar mentaal of intellectueel wel. Dat ik bijvoorbeeld gezien heb dat een aantal dingen waarvan wij jezuïeten zeggen, dat is typisch Ignatiaans. Dat is helemaal niet zo.
0: Het is gewoon van de tijd eigenlijk.
1: Het is gewoon van de tijd, ja. Hè. En Ignatius is ook een mens van zijn tijd, dus hij gebruikt de beden en de dingen. Dus dat heeft me toch wel, dus dat heb ik op theologie dan ook. En zo ben ik verder. En dan ben ik begonnen met... dat is ook mooi hoe ik daar aangeraakt ben. Ik was dus 6 jaar provinciaal geweest. 6 jaar gedaan. En ik vroeg aan mijn opvolger overigens sabbattijd mocht hebben. Dat begon zo toen een beetje in de mode te komen. En ja, zo'n 6-7 maanden. Wat zegt hij? 7 maanden vakantie? Oei, ik kreeg ervan. En ik had normaal een goede relatie met de man. Ik zeg, ik heb niet gezegd van vakantie. Ik bedoel dat als een sabbatjaar. En dat is toch een heel andere bedoeling. Ja. Enfin, ja, ik zag wel, dat ging niet. Ik moest in het begin proberen te discussiëren. Ik ga naar mijn kamer en zei, ik moet iets vinden. Hè. Ik moet iets vinden. En ik vond iets. En ik ging terug naar hem, na een paar dagen natuurlijk. En ik zeg, ja, ik zou graag een nieuwe Nederlandse vertaling maken van de geestelijke oefening. Hoeveel maanden heb je nodig? Ik zeg, 7. Het is goed, zegt hij. En zo is het gegaan, hè? Ja. En ik ben dus naar Spanje gegaan. In Madrid zat ik toen, omdat daar een paar specialisten stonden. Ze hadden ook een hele goede bibliotheek. Ook over het Spaans uit de 16e eeuw, ja. En en zo is de geestelijke die vertaling daar gekomen. Daar ben ik nog altijd fier over. Omdat ik denk dat het een heel goede vertaling is vergeleken met de vorige die er bestond. Er bestonden ook al Nederlandse vertalingen. En het is ook heel, heel goed uitgegeven door Averbode. Want daarvoor was het uitgegeven bij Lano. En die laatste uitgeving van Lano was die divide uit elkaar, als je die een paar keer gebruikt had. En, ja. En ik had dan bij ons gevraagd aan de economen in Vlaanderen,

0: uit te geven. Want het is een moeilijk boekje om mooi uitgegeven. Ik bedoel, het zijn allemaal korte puntjes. Ja. Er is bijna nooit één bladzijde zo dat eenmaal van A tot Z één een tekst is. Nee, dat is een klein punt. Je moet zo doen en zo doen. Punt 1, punt 2, 3. Enfin. En dus hebben dat. Ze hebben dat dus gedaan en ze hebben dat achteraf gezegd. En dus ze waren zo fier dat zij dat mochten uitgeven. Dat ze daar ook veel met een goede ploeg hebben ze aangewerkt. En ik moet zeggen, ik heb zeker 20 verschillende uitgaven van geestelijke oefeningen in allerlei talen in mijn handen gehad. Ik durf er echt zeggen, eer toekomt, aanverboden. Het is de mooiste die er is. Ja, het is echt waar. Ik ben daar nog altijd fier over. Dat zo goed gelukt is. Ja. Dus de geestelijke oefeningen. Ja. Ik ben ze dan ook beginnen geven. Ik ben tussen al die dingen. Dus die twee keer per jaar daartussenin ben ik 5 jaar in Godsheide, in Hasselt geweest, in ons bezinningscentrum. En daar was ik dus heel blij mee. Want eigenlijk mocht ik een keer doen waarvoor ik ingetreden ben. Je treedt niet in om novice-meester te worden. Je treedt zeker niet in om provinciaal te worden. En zei nu maar eindelijk eens doen. Is er geestelijke oefening geven, retretes, bezinningen en zo. En dat heb ik dus 5 jaar in Godsheide mogen doen. En dat is ook een mooie tijd geweest, denk ik. Ja, omdat het huis had een beetje binnen de sociëteit een slechte naam. Omdat, ja, het ging daar niet goed. En dat was waar, het ging daar niet goed. En mijn voorgangers, provinciaals, die zeiden, ja, dat ligt daar verkeerd. Ja. Oh, in Hasselt. Dat is toch, dat in het Antwerpse moet zijn. Ik zeg, ja, het spijt me, maar het ligt nu wel in Hasselt. Hè. Dus ik zeg, maar ik vind dat een argument dat geen steek houdt. Als je naar West-Vleteren wilt gaan, en je hebt geen auto, dan geraakt je er ook niet. Hè? En toch zijn de mensen daar. Waarom? Omdat daar iets gebeurt. Daar wordt iets geleefd. Natuurlijk, wij zijn geen contemplatieven, dat weet ik wel. Dus we moeten dat niet nadoen. Maar ik zeg, dat is voor zo'n bezinning hetzelfde. Dus we moeten zien dat er iets van uitgaat. En we moeten dat als een team doen. We waren toen met 5. En we hebben dat gedaan. En inderdaad, dat is. Het was. Het is alleen maar. Het hangt af van wie je bent en hoe je de dingen aanbiedt aan de mensen. En of dat daar nu in Hasselt. Ja, je moest een auto hebben. We hebben veel chauffeur gespeeld, taxi gespeeld van ons huis naar het station. Wat ook weer niet zo ver is. Hè. Hasselt is ook niet zo groot. Maar die jaren heb ik ook geschreven. Maar daarna was het gedaan, want ik moest weer provinciaal worden. Dus oké, goed. Dat over die geestelijke oefeningen. Het ontstaan van mijn interesse voor de studie daarvan. En voor de. Om dan daarover te schrijven. En uit te geven, vertalen en zo. Dus ik heb verschillende werken van Ignatius vertaald en uitgegeven. Dus
1: Brengt mij dan bij de vraag. Voor mensen die Ignatius en zijn spiritualiteit niet kennen of er niet vertrouwd mee zijn, wat zijn nu die geestelijke oefeningen die een hele grote rol spelen eigenlijk in de christelijke spiritualiteit toekomst, denk ik? Wat zijn die geestelijke oefeningen en zijn ze ook relevant voor de gelovigen vandaag?
0: Ja, ik denk dus van wel, anders zou ik hier niet zitten. Ja.
1: Maar waarom?
0: Maar ja, ik heb. Hoe heb ik dat ergens geschreven? Wat zijn de geestelijke oefeningen? Het is een bindend traject waarin je het leven van Jezus mediteert, contempleert, het leven van Jezus in de evangelies, en dat leven op je eigen leven legt. En dan maar zien wat komt daaruit. Dus het is eigenlijk je eigen leven confronteren aan het leven van Jezus. En als je zegt, ja, ik wil iets doen met mijn leven, en ik wil dat als gelovige doen, dan is dit een goede weg.

0: een goede manier om erachter te komen. Dat wordt dan, dat traject is natuurlijk een soort onderscheidingsmoment. Maar het is eigenlijk gecentreerd op Jezus en op het evangelie. En om dus dat dag na dag. We geven nu wel veel meer geestelijke oefeningen in het dagelijkse leven. Dat heeft Ignatius voorzien. Dat staat in een van die 20 puntjes. Staat dat. Maar dat is uit de gewoonte. Omdat men gedacht heeft waarschijnlijk, ja, dat kun je maar aan één tegelijk geven. Of misschien twee of drie. Terwijl men in Frankrijk dan bezig was met retrettenhuizen te bouwen voor 200-300 mensen. Zusters vooral. Ja. Maar dus, wij geven vandaag vooral geestelijke oefeningen in het dagelijks leven. Dat we zeggen dat geheel dat traject waarvan ik sprak. Namelijk het traject is het leven van Jezus. En dat stukje bij stukje, daar u biddend over te bezinnen. En dat dan op uw eigen leven te leggen. En zeggen, ja, wat komt daar nu uit? Komt daar iets uit? Word ik ergens door aangesproken? Zijn er dingen die mij raken? Zijn er dingen die mij vervelen? Of die mij kwaad maken als ik daarmee bezig ben? Dus dat zijn dan elementen van onderscheiding. Hè? Maar dat is een beetje, het is eenvoudig gezegd, hè? Maar dat is het echt zo. Hè? Het is het traject van Jezus, van zijn leven. Biddend op je eigen leven leggen. En daaruit zien, ja, waar voel ik dat God mij ergens naar hem toe trekt. En dan op het einde, en dat is dan ook de kunst van de begeleider. Ja, want het is niet de begeleider die moet onderscheiden, je moet zelf onderscheiden. Maar die begeleider is daar wel om u te helpen dat je niet alleen te vlug in de gracht geraakt. En dus toch wel eens het spoor niet bijster raakt. Maar om iemand dan te helpen. En het is merkwaardig. Dus ik geef nu de laatste jaren aan twee mensen. Elk jaar. Dat zijn dan andere mensen. Elk jaar. Dus gedurende 9 maanden, 10 maanden. De geestelijke oefening in het dagelijks leven. Dat zijn mensen van 40 jaar, 50 jaar. Die zeggen, maar hoe is dat mogelijk dat we dat niet gekend hebben toen we 20 waren of 30? Dus die zegt, dat heeft mijn leven veranderd. Ja. Maar ik vind dat is een heel mooi werk ook. Mm-hmm. Waarom? Omdat je, als je dat van beide kanten, dat gebed en zo serieus neemt, dat je ziet hoe de geest in het leven van iemand anders werkt en ingrijpt. Ja, dus dat is, veel mooiere dingen zijn er niet. Dus dat, vandaar ook dat gesprek met de begeleider over, ja, wat is er nu de vorige week? Wat heeft u getroffen? Waar zijn je bij blijven stilstaan? Wat raakt u? En dus die reflectie, die terugblik op het gebed is natuurlijk al een eerste moment van onderscheiding. Dus
1: onderscheiding, zeg ik het zo goed, is eigenlijk het herkennen van de werking van de Heilige Geest in iemands leven.
0: Ja, perfect.
1: en de heilige Ignatius heeft dat een methode voor ontwikkeld? Of wat is zijn rol daarin? Heeft hij dat neergeschreven vanuit ervaring? Was hij bijzonder begiftigd?
0: Dus hij heeft dat neergeschreven vanuit zijn eigen ervaring. Maar ook vanuit, hij is al heel vlug, als hij er als pelgrim door het land trekt en naar het heilig land gaat en terugkomt. Hij is al heel vlug begonnen met mensen te helpen die bij hem komen, omdat ze zeggen, die man die heeft wel iets. En zowel met vertrekkende van zijn eigen ervaring in zijn gebed, zijn eigen geestelijke ervaring, en van de ervaring van wat hij meemaakt bij mensen, die twee samen hebben de geestelijke oefeningen gemaakt. Dat is een beetje kort gezegd, denk ik. Maar dus, het is niet alleen iets wat Ignatius gezegd heeft of gedroomd heeft. Maar het is wat hij zelf, die groei die hij zelf gemaakt heeft. En die hij daarna ziet, dat als hij van daaruit niet de dingen zeg, moet doen zoals ik gedaan heb en zo. Dat doet hij nooit. Maar dus, van daaruit ook zien ja, hoe een aantal dingen ook andere mensen kunnen helpen. Dus om een betere zicht te krijgen op hun leven of op wat ze willen. Zijn mensen die op zoek zijn soms naar gewoon wat meer ja, inhoud en inzicht in het leven. En eventueel wat ze moeten doen wat ze of niet moeten doen. Of het gaat niet altijd over een levenskeuze. Hè? Dat heb ik daar straks gezegd. Hè? Het gaat niet altijd over een levenskeuze. Maar het is wel... Ja, hoe kan ik een beter christen zijn? Zo kun je het ook formuleren. Hè? Ja. Door je eigen leven biddend op dat leven van Jezus te leggen. Ja. Dus dat is een beetje... Ja.
1: Dus... Ook onderscheiding in het dagelijkse leven.
0: Ja.
1: Er een ander woord, levensgebed, dat is ook iets belangrijk. Hang het ermee samen?
0: Ja.
1: Wilt u het een beetje toelichten?
0: Ja. Dus... Het levensgebed, dat is interessant, want dat is een interpretatie of een herinterpretatie van het gewetensonderzoek. En dat is een Amerikaanse jezuïet die dat eerste daar een artikel over geschreven heeft. En dan werd dat artikel plots in alle noviciaten van de jezuïeten gelezen. En wat is de draai die hij geeft? Hij zegt, heel dikwijls is het gewetensonderzoek wat hij naar zich vraagt dat we zouden doen. Maar als we dat niet goed doen, dan riskeert dat een zeer moraliserende oefening te worden. Vooral over de dingen die ik niet goed doe. En hij zegt, dat is verkeerd aangepakt. Je moet de blik of de lantaarn, de spot, moet je niet op jezelf. Wat heb ik vandaag verkeerd gedaan of goed gedaan? Hè? Ik doe gewoon goeds af en toe. Maar waar was God vandaag aanwezig? Dus dat is het. En van daaruit leren, oho, en wat heb ik dan gedaan? En was ik er ook bij? Of was ik een beetje, ik heb het niet gezien, hè? Waar God vandaag aanwezig was. Nu, s'avonds, als ik daar terug aan denk, zeg ja, daar heb ik toch iets laten, een steek laten vallen. Ja, dat zal wel, hè. Maar dat is niet zo erg, hè. Maar dus dat is de... Het levensgebed is... Het focussen op Gods aanwezigheid. Hè. En dus het is een vorm van terugblik. Dat is ook een nieuw woord wat we sinds 30, 40 jaar gaan gebruiken. De terugblik. En dat is bij Ignatius een fundamentele, ik zou bijna zeggen, manier van zijn. Daar is in de geestelijke oefening de terugblik op elk gebed. En de terugblik is daar niet alleen, heb ik het goed gedaan, is het niet goed geweest. Als het niet goed was, waarom lag dat? Lag dat aan mij? Ja, dan kan ik het misschien verbeteren. Maar misschien lag het niet aan mij. Oké, dan is het zo. Maar dat is maar zo'n oppervlakkig niveau. Maar een terugblik is eigenlijk, waar was God aanwezig in mijn gebed? Waar heeft hij mij geraakt? En hoe heeft hij mij geraakt? Zo, hij noemt dat de innerlijke bewegingen. Nicolaas zal vooral spreken van gevoelens. Ja, dus ik weet niet of het precies hetzelfde is, maar of... Dus welke gevoelens, waartoe word je aangetrokken als je dat leven van Jezus bekijkt en bemediteert. Hè? En dus dat is een proces van onderscheiding. Het tweede is, dus dat is het onderscheiding, of de terugblik, zeg maar, op het dagelijks gebed. Dan heb je het levensgebed. Dat is de terugblik op de dag. En dan heb je het verhaal van de pelgrim. Dat is de autobiografie van Ignatius, het verhaal van de pelgrim. Waar het niet meer een terugblik is over de dag, maar over een heel stuk van uw leven. Dat verhaal van Ignatius, dat gaat over 17 jaar van zijn leven. Het is altijd hetzelfde. Dat staat ook in het voorwoord van dat verhaal van de pelgrim. Dus zijn medebroeders vragen hem maar, vertel toch eens hoe het met u gegaan is. Ignatius wordt blijkbaar heel bescheiden. En zegt, en die pater die dat schrijft in dat voorwoord, die zegt, dat is tot Ignatius, die zegt, ja, laat ons toch eens weten, hoe heeft God u geleid? In het verhaal kennen we wel een beetje. Je bent daar geweest en daar geweest en toen is dat gebeurd en dit. Maar laat ons eens zien hoe God u eigenlijk geleid. Dus dat blijft in de drie manieren, zeg maar. Zowel terugblik op het gebed, terugblik op de dag en terugblik op een stuk van uw leven. Kort of lang, maakt u niet veel uit. Dus dat is een... Ik zeg graag, dat is een manier van zijn bij Ignatius. Ja. En dus het komt erop aan dat dat niet langer een oefening blijft, maar een manier van zijn wordt. Dus dat is een beetje...
1: Een manier van zijn die een zeer tegendraads is in deze tijd, denk ik. Hè? We hebben toch een tijd waar veel... lawaai is, veel drukte, veel stelheid, waar we vooral naar buiten gericht zijn. Terwijl dat dus het herkennen van God in je leven vooral een ingekeerdheid vraagt. Een hem herkennen van...
0: Ja, precies.
1: En stilte ook belangrijk, vermoed ik.
0: Ja.

0: Uiteraard, de tijd gaat snel. We zijn al een hele tijd aan het spreken. Ik heb het idee dat ik nog zoveel meer van u zou kunnen leren in dit gesprek. Maar aan het einde zou ik u toch nog enkele persoonlijke vragen willen stellen. U bent op jonge leeftijd binnengegaan bij de Sociëteit van Jezus. Ja, wie is Jezus voor u?
1: Dat is een gemakkelijke vraag. Jezus is voor mij degene die mij toont hoe graag God mij ziet. Ja, dat is in het evangelie, hè, en het is zo, ja. Dus, maar dat is hij leert mij zien hoezeer God van mij houdt.
0: Ja. Ja. En is dat voor u de bron van uw geluk, de liefde van God?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat zit hier overal. Ja,
0: het is dat u ook kan zeggen, na 65 jaar bij de Jezuïeten, ik ben een gelukkig man,
1: dat
0: nog altijd.
1: Klopt nog altijd, ja.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. We zijn bij Radio Maria. Maria is belangrijk in het leven van Jezus. Welke plaats heeft ze in uw leven?
1: Niet zo groot. En toen ik klein was, was dat veel meer. Want dat was de processies van Maria en zo. En dus dat deden we allemaal heel graag aan mee. Maar ik zou zeggen twee dingen. Het ene heeft meer te maken met smeekgebed. En het andere heeft meer te maken met dankgebed. Ik leg uit, het gaat ook over twee teksten uit het evangelie van Lucas. Nee, Johannes. Het eerste is dus uit het Johannes, het tweede hoofdstuk, Kana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Als je de oefeningen doet, komen er ook allerlei dingen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Ook al begrijpt u het nog niet goed, al ziet u het nog niet goed, doe maar wat hij u zeggen zal. Daarmee is de zaak niet direct duidelijk. Hè? Dus dat is zo'n. Voor mij heeft Maria die plaats. En de andere plaats die ik misschien nog liever heb, als ik het zo mag zeggen, dat is in het evangelie van Lucas, hè, in het eerste hoofdstuk nog. De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Dat vind ik zo schitterend. Hè? Dat is die twee vrouwen, de vreugde dat die beleven aan hun geloof in die ontmoeting. Ja, dat vind ik. Dat is een evangelie waar ik wel af en toe eens naar teruggrijp. Ja. Ja.
0: Een vreugde die u ook herkent bij uw medebroeders?
1: Ja, ze zullen misschien niet direct teruggrijpen naar die tekst van Elisabeth en Maria. Dus dat, maar een vreugde, ja.
0: Een vreugde in de Heer.
1: Ja. Ja, dat gelijk wil ik zeggen, wij zijn vrienden in de Heer.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is. Ik vind dat opvallend is ook. En veel gasten die zo'n paar dagen bij ons komen, die zeggen dat ook. Ja. Die staan te kijken zo van de. Ja, we lopen daar niet mee te koop, hè? Dat niet, maar helemaal niet. Maar die zien toch wel dat daar. Ja, en dat is ook zo.
0: Ja.
1: Dat is ook zo. Er is een zekere vreugde. Zo van het samen zijn in de Heer en voor de Heer. Ja.
0: Vader Godzacht, heel hartelijk bedankt voor uw tijd, voor het mooie gesprek, voor de inkijk ook in het boeiende leven dat u tot nu toe al hebt geleid.
1: Dat is graag gedaan, ja.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze vrijdag in de 14e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 718. Bladzijde 718. Gevolgd door de psalmen. Die u kan terugvinden op bladzijde 973. 973. En de korte schriftlezing die vindt u terug onderaan bladzijde 975. Bladzijde 975. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert, die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid in orde en gehoorzaamheid. Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schaden wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein. Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood, laat niet toe dat ik struikel. De Heer heb ik lief, want Hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem. Hij heeft mij aandacht geschonken. Telkens als ik tot Hem riep. De dood hield mij al in zijn strikken. Het net van het schimmenrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgen gebukt. Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood. De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God. Eenvoudigen biedt Hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood. Mijn ziel wees niet meer onrustig. De Heer draagt zorg voor u. Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood, de tranen gedroogd in mijn ogen, voor struikelen mij behoed. Ik mag weer leven onder Gods oog, in het land van de levenden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood. Laat niet toe dat ik struikel. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen. Van waar kan ik hulp verwachten? Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u. Hij sluimert niet en hij slaapt niet, die over Israël waakt. De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan uw zijde. Bij dag zal de zon u niet deren. Bij nacht doet de maan u geen kwaad. De Heer bewaart u voor onheil. Uw leven houdt hij in stand. De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan. Op deze dag en altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. En alle volkeren zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. De eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was. Het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord. Geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd hij ten leven gewekt naar de geest, om ons tot God te brengen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen. Heer, wees uw ontfermingen dachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verheft u mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij, tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Zegenen wij Christus onze Heer. Hij heeft in zijn barmhartigheid de tranen afgewist van hen die wenen. Roepen wij hem vol liefde aan. Heer, ontferm u over uw volk. Heer, die de vernederden verheft, blijf niet doof voor het klagen van armen en ongelukkigen. Beschaam hun vertrouwen niet. Heer, ontferm u over uw volk. Sta ook de stervenden bij en schenk hun verlichting. Heer, ontferm u over uw volk. Ontferm u over de vluchtelingen. Geef hen nu een veilige woonplaats en eens een goed vaderland bij u. Heer, ontferm u over uw volk. Maak de zondaars gevoelig voor uw barmhartigheid, zodat zij verzoend worden met u in de gemeenschap van de kerk. Heer, ontferm u over uw volk. Wij bevelen u ook de overledenen aan. Laat de dood van uw zoon hun redding zijn. Heer, ontferm u over uw volk. En laten wij dan allen samen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, uw wonderbare wijsheid openbaart zich in de ergernis van het kruis. Wij bidden u, toon ons in het lijden van uw Zoon de weg naar de heerlijkheid en laat ons roemen op het teken van onze hoop, het kruis van hem die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is opnieuw zover. Wij zijn langzamerhand naar het einde van de week toegekomen. De voorbije zendweek ook. En dat geeft ons de mogelijkheid om samen even een moment te nemen om terug te blikken op de programma's die u deze week op Radio Maria kon te horen krijgen. We gaan dat doen aan de hand van enkele fragmentjes uit deze programma's. En zoals steeds heeft u de mogelijkheid om naar de website te gaan, mocht u een van deze graag integraal opnieuw beluisteren. U kent het ondertussen al, dat is www.radiomaria.be. Verder heeft u de mogelijkheid, mocht u vragen hebben, opmerkingen, dan kan u een e-mailtje sturen naar info@radiomaria.be. Zoals u trouwens ook heeft gemerkt, voor zij die de portafide in de bus al hebben gekregen, gaan we in de maand oktober op bedevaart. Dat is op de 6e oktober. En u kan zich dus online inschrijven via onze website. Wanneer u naar onze pagina gaat, dan vindt u daar zeker de nodige informatie terug. En anders is het heel eenvoudig, kan u naar www.radiomaria.be/banneu gaan. En daar vindt u de nodige informatie om u in te schrijven. Doe het gerust online. Op deze wijze is onmiddellijk alles in orde. Stel dat het echt niet lukt, dan mag u zeker ook tijdens de openingsuren van de radio contact met ons opnemen. Dan helpen we u graag

0: voor Castel Gandolfo. En dat is het zomerverblijf natuurlijk van de pausen. En daar zal blijven tot het einde van deze maand. Betekent ook dat de generale audienties opgeschort zijn, de gewone audienties eveneens. En dat we die zullen hervatten vanaf augustus. Het Angelus gaat wel door op het voorplein voor Castel Gandolfo. En zal u ook steeds op zondag kunnen bijwonen. Helemaal live via Radio Vaticaan Live. Nu, voor Radio Maria geen vakantie, of toch wel een klein beetje de zomerprogrammatie, daar hebben we het al eerder eens kunnen over hebben. Laten we een blik werpen op die maandag 6 juli. Gedurende deze periode kan u in plaats van normaal gezien elke dag telt, luisteren naar afleveringen uit de boekenreeks van Boekad. En momenteel wordt het boek Schrijfster in Jeruzalem aan u voorgelezen door mijn collega Joris. We gaan luisteren naar een fragmentje uit Boekad van een van de afleveringen van deze week.
1: Maar de pauwendelegatie bleek er helemaal naast te zitten. Tegen de uitdrukkelijke instructie van hun leiders in was dit groepje boeren aankomen lopen naar de stad van David om te helpen bij de wederopbouw. Ja, Nehemia was erg gesteld op de mannen van Tekoa. Hij begroette elk van hen bij naam. Zijn stem gekleurd door een warmte die hij zelden tentoonspreidde bij mannen met 10 keer zoveel invloed. Hij stond op het punt naar de Jesana-poort door te lopen toen hij staande werd gehouden door zijn broer Hanani. "We hebben een probleem," riep hij zonder omhaal. "We hebben altijd problemen." Hanani's kin ging op en neer. "Te veel vrienden, dat is jouw probleem." Nehemia streek de wijde mouw van zijn tuniek glad. "Wat nu weer?" "Sanballat heeft publiekelijk dingen staan verkondigen tegenover zijn hoogstaande vrienden, om nog maar te zwijgen van het hele leger van Samaria. Hij maakt ons met zijn woorden belachelijk. En de inhoud van zijn gebazel heeft natuurlijk ook Juda bereikt, zoals zijn bedoeling was. Voor de avond valt, zal iedereen het hebben gehoord. Hij probeert wanhoop en ontmoediging te zaaien. En broer, hij is heel goed in wat hij doet. Ik had ook niet verwacht dat hij mijn trouwe steun en toeverlaat zou worden." Hanani's glimlach was bitter. "Nou, dat klopt dan. Hij is woest over het feit dat jij doorzet met je plannen. Je bent er goed in geslaagd hem tegen je in het harnas te jagen." Nehemia haalde een schouder op. "Dat mag hij zelf regelen met de Heer. Wat verkondigt hij allemaal?" Hanani zweeg een moment. Nehemia had de indruk dat hij moed verzamelde voor iets onaangenaams.
0: In het programma Catechismus gaat eerwaarde heer Pierre-François verder met zijn reeks over de 10 geboden. En in de kerk spreekt mochten we u verder voorlezen uit de brief die de heilige paus Johannes Paulus II richtte tot de gezinnen in het jaar 1994. Dat was ook het jaar van het gezin Gratissimam Sane. Dat hoorde u op maandag om 10:30. In Radio Vaticaan konden we luisteren naar de homilie die de Heilige Vader gaf op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, dat we op 29 juni hebben gevierd. En de reden waarom dat nu nog aan bod kwam, ja, dat had natuurlijk allemaal te maken met het buitengewoon consistorie dat de Heilige Vader heeft samengeroepen. En daar hebben we uitgebreid aandacht kunnen aan geven. De homilie was niet enkel te horen tijdens dat hoogfeest omwille van het liturgische feest, maar ook het besluit van het buitengewoon consistorie, als ook het moment waarop de metropoliet aartsbisschoppen in de kerk het pallium overhandigd krijgen. U weet wel, dat is dat stuk wol dat over de schouders wordt gelegd, verbindingsteken tussen de opvolger van de heilige apostel Petrus en de bisschoppen. Het is ook een teken van de goede herder die het verloren schaap op zijn schouders legt. Vandaar dus de lamswol. Verder konden we een artikel bespreken uit de Vaticaanse media die mooi op een rijtje zette welke

0: fases er zijn geweest in de relaties tussen de katholieke kerk en de Pius X-gemeenschap. U heeft daarover gehoord dat deze niet alleen schismatiek zijn verklaard, maar waarbij ook zij werden geëxcommuniceerd. Beslissing die volgde op de niet toegestane bisschopswijdingen, dus waarvoor het mandaat van paus Leo XIV niet was, en dat heeft automatisch tot excommunicatie geleid. Dat hebben we besproken in Radio Vaticaan op maandag. In de kerk leeft om 7:15 ging Nele in gesprek met pater Mark Rotsaert, een jezuïet die verschillende belangrijke functies heeft bekleed, waaronder ook provinciaal is geweest van de jezuïeten in ons land. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek van De Kerk Leeft van maandag en maken zo de overgang naar dinsdag 7 juli.
1: Ja, ik ga een voorbeeld geven over iets positiefs. Ignatius zegt dikwijls in zijn brieven, vooral, maar niet alleen maar in zijn brieven, kom ik dat nogal eens tegen. Je moet opletten, want je kunt ook overdrijven in goed zijn of in hard werken. Hè? En een apostolaat doen en nog meer en tussen de mensen gaan staan en zo. En hij heeft daar een hele eigen formulering voor gevonden. Hij zegt, dat is geen, hij noemt dat dan discreta caritas. En discreta wil dan niet zeggen van discreta is in een hoekje, maar dat komt dan, we zijn er weer, van onderscheiding. Discernere, dus het Latijnse woord, of het Franse discerner. En die liefde is niet, uw liefde moet onderscheidend zijn naar het goede toe. En niet zomaar en nog meer doen en nog om, zo gezegd, om goed te doen. Dat was dan ook wel zo. Maar dat zegt ja. En dat is zo'n heel mooie brief, zaakjes, van Ignatius aan een jezuïet, een Nederlander. Die is in Zuid-Indië. En die was samen met Franciscus Xaverius, was hij daar. Xaverius is dan vertrokken naar Japan. En dan is die pater Berset is dan vice-provinciaal geworden daar in Goa. En er was een hele een nevige zo. Die werkte toen met de christenen daar, met de joden, met de moslims, met de hindoes. Enfin, dat was een die al gezien had dat je wel samen iets kon doen met die mensen en zo.
0: Ook op die dag was er catechese te horen. We gaan luisteren naar een fragment uit de reeks over de 10 geboden, gegeven door eerwaarde heer Pierre-François.
2: Niet gesproken heb over de eredienst van God, ga ik spreken over afgoderij de andere goden. Het eerste gebod verbiedt andere goden te eren dan de enige Heer die zich aan zijn volk geopenbaard heeft. Het verbiedt bijgeloof en ongodsdienstigheid. Laat ons deze dingen een beetje bepalen. Bijgeloof is een ontsporing van het godsdienstig gevoel. Er zijn mensen die bijna te veel zouden geloven. Niet te veel in de ware God, maar in te veel goden of in bepaalde andere dingen die naast de godsdienst staan. Die niet behoren tot wat het geloof inhoudt. Het eerste gebod veroordeelt ook polytheïsme als vele godendom. Het vraagt aan de mensen in geen andere goden te geloven dan God. Geen andere godheden te vereren dan de enige God. En dat wordt constant herinnerd in de Heilige Schrift. En dat heeft niet alleen maar te maken met andere goden, maar ook met dingen van deze wereld. Kunnen goden of demonen zijn, zoals bijvoorbeeld in satanisme, of macht, of genot, of ras, of voorouders, of de staat, of het geld. Gij kunt niet God dienen en de mammon, zegt Jezus. Zijn ze als martelaren gestorven, omdat ze weigerende het beest te aanbidden, zoals het boek der openbaring ons vertelt, of het leven van de eerste christenen. Wat moeten we zeggen van waarzeggerij en magie? Alle vormen van waarzeggerij moeten verworpen worden. Er zijn mensen die een beroep doen op Satan of op de demonen. Andere mensen roepen geesten op van overledenen of andere praktijken. Waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst ontsluieren. Theoretisch zou dat mogelijk zijn, maar je weet niet, nooit, wie je aan de lijn krijgt, om het zo te zeggen. Een vorige bisschop van een naburig land zei toen men de vraag stelde over wat denkt u van het oproepen van geesten? Er zijn geen goede geesten die kunnen aangeroepen worden om ons iets van de toekomst te zeggen. Ten eerste, als God wil dat we de toekomst kennen, laat hij dat weten via profeten. En als hij ons niet zegt, dat betekent dat we het niet hoeven te weten.
0: Om 10:30 kon u een gloednieuwe aflevering horen van De Leeswijzer. En voor een eerste keer in de geschiedenis van het programma een eerste deel van een langer interview dat voornamelijk in het Frans is verlopen. En dat heeft allemaal te maken met de recente publicatie door professor Vincent Dujardin, namelijk Boudewijn de biografie, gebaseerd op de privé-dagboeken ook van koning Boudewijn zelf. De professor kon onder meer door zijn contact met koningin Fabiola daartoe toegang krijgen en voerde gedurende 20 jaar lang een historisch onderzoek uit naar koning Boudewijn, vooral als zeg maar politieke figuur, als politieke leider, maar zeer zeker ook over zijn privéleven, zijn familieleven en ook zijn geestelijk leven. Dat komt allemaal aan bod in dat interessante boek. We mochten dus een uur lang in gesprek gaan met de auteur en u hoorde een eerste deel op dinsdag om 10:30. We luisteren naar een fragment.
3: Vous avez un roi qui est très retenu, qui souffre de, qui se sent usurpateur du trône de son père avant 1960, qui subit l'influence politique des conseillers de son père, y compris sur des dossiers très importants, on pourra en parler tantôt sûrement, mais celui du Congo. Après son mariage, c'est un autre roi qui devient souriant, qui devient jovial, retenu encore à l'extérieur, mais qui peut rire vraiment de façon très large en privé, qui fait des sketchs, qui imite Charlie Chaplin devant ses neveux qui sont morts de rire. Et ça, c'est un roi inattendu, comme on le voit aussi dans le carnet photo. Mais c'est devenu un autre roi. Et évidemment, dans ce règne de 43 ans, c'est aussi une autre Belgique. Et vous l'avez déjà dit, entre la Belgique de 1950 et la Belgique de 1993, c'est plus le même pays, c'est plus la même Europe, c'est plus le même monde, le monde de l'immédiat après-guerre avec le monde d'après la chute du mur de Berlin que le roi Baudouin a encore connu. Et donc, ce n'est plus le même roi, ce n'est plus la même Europe, ce n'est plus le même monde. Et c'est ça qui était fascinant, voir au fond 43 ans de règne, un demi-siècle d'histoire de Belgique, de l'Europe et du monde, sur la base des archives inédites du roi, ses carnets personnels, comment lui il a vécu, quel était son jugement sur tous ces événements, comment il était acteur et comment il a ressenti tout cela. Et ça a été très, très passionnant.
0: Zo zie je dus een koning die erg terughoudend is, die ook leidt, die zich als een usurpator van de troon van zijn vader voelt voor 1960, die de politieke invloed ondergaat van de adviseurs van zijn vader, ook over heel belangrijke dossiers, daar zullen we het later nog over hebben, bijvoorbeeld dat van Congo. Maar na zijn huwelijk is het een andere koning, die glimlacht, die joviaal wordt, nog steeds gereserveerd naar buiten toe, maar die zeer hartelijk kan lachen en privé sketches doet, Charlie Chaplin nadoet voor zijn neefjes die zich helemaal kapot lachen. En dat is een onverwachte koning, zoals ook te zien is in het deeltje met de foto's in mijn boek. Het is een andere koning geworden. En uiteraard, in dit bewind van 43 jaar gaat het ook over een ander België, zoals u al heeft gezegd, tussen het België van 1950 en het België van 1993, dat is niet meer hetzelfde land. Het is niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. De wereld van het direct naoorlogse tijdperk en de wereld na de val van de Berlijnse muur, die koning Boudewijn nog heeft meegemaakt. Niet meer dezelfde koning, niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. En dat was fascinerend. In feite 43 jaar regering, een halve eeuw geschiedenis van België, Europa en de wereld op basis van de archieven. Het is dus niet eerder gepubliceerd materiaal van de koning, zijn persoonlijke dagboeken en hoe hij het zelf heeft beleefd, hoe hij over al die gebeurtenissen heeft geoordeeld, hoe hij erbij betrokken was en hoe hij alles heeft gevoeld. En dat was zeer boeiend. Om 1 uur gingen we op dinsdag koken met Hildegard samen met Sylvia Brunet en mijn collega Nele. En op die dag vierden wij de liturgische gedachtenis van de heilige Maria Goretti. En dat was ook het onderwerp van de brief die u in heilige getuigenbrieven kon horen om 17:30. We luisteren naar een stukje uit de brief over de heilige Maria Goretti, die ook behoort tot de congregatie van de Passionisten.
4: Geen druppel water. Na een lange en zeer vermoeiende route per ambulance komt men tegen 8 in het ziekenhuis aan. De artsen zijn verbaasd dat het kind niet aan haar verwondingen is bezweken. Het hartzakje, het hart zelf, de linkerlong, het middenrif, de darm, ze zijn allemaal geraakt. Daar ze zien dat ze is opgegeven, wordt de aalmoezenier geroepen. Maria biecht met volledige helderheid van geest. En vervolgens dienen de artsen haar 2 uur lang hun behandeling toe, zonder narcose. Maria laat geen zucht horen. Ze blijft voortdurend bidden en biedt haar lijden aan de Allerheiligste Maagd, moeder der smarten, aan. Haar moeder wordt aan haar bed toegelaten. Maria vindt de kracht om haar te troosten. Mama, lieve mama, het gaat goed met mij nu. Hoe gaat het met de broertjes en zusjes? Maria heeft een vreselijke dorst. Mama, geef me een druppel water. Arme Maria, de dokter wil het niet. Dat zou je alleen nog maar meer kwaad doen. En verbaasd vervolgt Maria: is het mogelijk dat ik nog geen druppel water kan krijgen? Ze werpt een blik op Jezus aan het kruis, die hij ook had gezegd: ik heb dorst, en zwijgt gelaten. De almoezenier van het ziekenhuis staat haar vaderlijk terzijde. Op het moment dat hij naar de heilige communie grijpt om het haar te geven, ondervraagt hij haar en zegt: Maria, vergeef u van ganster harte uw moordenaar? Ze onderdrukt een spontaan opkomend gevoel van walging en antwoordt vervolgens: ja, ik vergeef hem om de liefde tot Jezus. En ik wil dat hij ook samen met mij het paradijs ingaat. Ik wil hem aan mijn zijde hebben, dat God hem toch vergeven, omdat ik hem al vergeven heb. In deze gemoedstoestand, die van Jezus Christus zelf op de Calvarieberg, ontvangt ze de Eucharistie en het laatste olieser. Sereen, kalm, nederig in haar heldhaftige victorie. Het einde nadert. Men hoort haar roepen: papa. Na een laatste bede tot Maria treedt ze tenslotte binnen in de onmetelijke vreugde van het paradijs. Op 6 juli 1902, om 3 uur 's middags.
0: Om 8 uur was er een aflevering van Menslievend. Dan konden we luisteren naar een herhaling van het eerste deel van de zomercompilatie die Marieke heeft gemaakt. En die een overzicht geeft van tal van ontmoetingen die ze mocht hebben in het kader van het programma. In Heiligen Getuigen om 21:30 na het bidden van de completen hoorden wij verder over het bijzondere leven van de heilige paus Johannes de 23e. Wij maken zo de brug naar woensdag 8 juli. Op woensdag dus geen generale audiëntie, maar wel een herhaling van Radio Vaticaan van die maandag. En dat zal ook zo zijn gedurende heel de maand juli. Mist u dus Radio Vaticaan op maandagavond of op de namiddag van dinsdag, heeft u woensdagochtend nog eens de mogelijkheid om te luisteren. Ook om 1 uur mochten we luisteren naar Anno Domini, u gebracht door mijn collega Marieke. En ook daar kregen we een overzicht van de verschillende afleveringen van Anno Domini van de afgelopen maanden. We luisteren naar een stukje uit dit overzicht.
5: In 1660 was de heilige Maria van de Menswording, misschien beter gekend onder haar Franse naam Marie de l'Incarnation, druk bezig met het onderwijzen en evangeliseren van de inheemse bevolking van Quebec in het huidige Canada. Zij was geboren in Tours in Frankrijk op 28 oktober 1599, in een familie van enige aanzien. Van jongs af aan gaf Marie blijk van een grote vroomheid en onthechting aan de wereld. Op 17-jarige leeftijd werd zij uit gehoorzaamheid aan haar ouders uitgehuwelijkt aan een zijdehandelaar. En zij wijdde zich zonder voorbehoud aan de plichten van een christelijke echtgenote. Het was echter een huwelijk vol beproevingen. De enige troost die het haar schonk was de geboorte van een zoon, die later Benedictijn werd onder de naam Dom Claude en onder wiens aansporen de heilige Marie haar geestelijk dagboek zou schrijven. Na 2 jaar huwelijk werd Marie weduwe en zij koesterde het plan zich bij de Ursulinen aan te sluiten, maar de zorg voor haar kind verhinderde de uitvoering van dit voornemen. Toen hij echter de leeftijd van 12 jaar had bereikt, volgde zij haar roeping. De Ursulinenorde was kort tevoren in Frankrijk gesticht en de heilige Marie legde de kloostergeloften af in het huis van die orde te Tours. 2 jaar na haar intrede werd haar de zorg voor de novicen toevertrouwd. Zij voelde altijd een vurige ijver voor het redden van zielen. Rond haar 34ste ervoer zij, in haar eigen woorden, de apostolische geest die haar ziel tot aan de uiteinden der aarde voerde.
0: Daarna was er jeugdcatechese en las Mark van Horik, die u ook kent van Klassiek Uur, voor uit Don Bosco, Mijn Vriend. Ook daar horen wij een fragmentje uit en zetten zo ons weekoverzicht verder.
4: Vrouw, we hebben geen slechte zaak gedaan met deze jongen. Hij is zeer werklustig, handig en bovendien altijd vrolijk. Weet je, Luigi, dat hij zondag zelfs de vroegmis gaat dienen en de communie gaan, vooraleer ons te vergezellen naar de hoogmis? En Giovanni blijft in zijn boeken gedoken. Kom aan, Giovanni, houd op met lezen en kom meespelen. Nee, nee. Dit boek over Jezus boeit me zeer. Jij wordt nog pastoor, geloof ik. Ja, Anna, dat heb je goed geraden. Je gekscheert maar. Je blijft een veehoeder. Om lang te studeren heb je veel geld nodig, hoor. Voor God is het wel mogelijk. Kom, ik lees je iets spannends voor. Gedurende de 3 jaren bij de Moglia's leest hij zijn nieuwe vrienden voor uit alle evangelies. Maar geregeld haalt hij een grapje uit of neemt hij een beet met een goocheltruc.
0: In Katowice op woensdagavond hoorden we de film Hidden Figures voorstellen door mijn collega Marian. En dat vertelt het ongelooflijk inspirerende verhaal van 3 Afro-Amerikaanse vrouwen die voor NASA werkten, u weet wel, de Amerikaanse Organisatie voor Ruimtevaart, waarbij hun wiskundig genie werkelijk verantwoordelijk zou zijn en belangrijk zou zijn om het mogelijk te maken voor John Glenn te lanceren met een raket gedurende de Space Race van de jaren 60. Een beklijvende film die we zo mochten leren kennen tijdens Katowice op woensdagavond voor ons de overgang naar donderdag 9 april.
6: I know I work a full-time job now. You all know that. I have to be mommy and daddy. I miss your father just as much as anyone.
7: He's with the angels.
8: Yes, he's with all the angels.
7: And he's watching over us.
8: Every minute, okay? That's why we have to be strong, all right?
7: Yes, Mama.
8: Y'all get some rest, okay?
5: Mary, die werkt mee aan de Mercury 7 prototype met meneer Zielinski. Maar ze wil graag ingenieur worden. Haar man die ziet dat niet zitten. Hoe kan nu een vrouw ingenieur worden en dan nog een gekleurde vrouw? Alsof dat gaat lukken. Maar Mary laat haar niet doen. En vandaag is het een bijzondere dag. De 7 mannen die astronaut zullen worden, zijn toegekomen op de basis op Langley. En ze komen trainen. Alan Shepard, Scott Carpenter en Walter Schirra. Alle 3 marinepiloten. En er is ook nog John Glenn, de marinekorpspiloot. De mannen zijn vele medewerkers van de NASA aan het begroeten. Eigenlijk staan er 2 groepen apart op het vliegveld. Een grote groep met blanke medewerkers en iets verder een groep met de kleurlingen. Een van de piloten, John Glenn, komt, ondanks het feit dat ze naar de andere kant worden geleid, de vrouwen, de kleurlingen, begroeten. Dames, ik wou toch even goeiedag zeggen. Ze zijn nogal gehaast hier. De Russen vertragen alleszins niet, zegt Dorothy. Ze kunnen nog geen koelkast bouwen. Hoe gaan ze ons in de ruimte verslaan? Wat doen jullie voor NASA? Vraagt John Glenn. We berekenen uw banen, lancering en landing. Zonder de cijfers geraak ik nergens. Nee, meneer, antwoordt Dorothy. Mary Jackson, meneer Glenn, ingenieur. Ik ben enorm trots om met u samen te werken. Bedankt, Mary, zegt John Glenn.
9: Right in. Ladies, you didn't want to run off without saying hello. Seems to be in a big rush around here.
10: Well, the Russians certainly aren't slowing down, anyway.
11: You know, they can't build a damn refrigerator. How the heck they beat us into space?
9: What do you ladies do for NASA?
6: Calculate your trajectories, launch and landing.
9: Well, you can't get anywhere without the numbers.
6: No, sir.
12: Mary Jackson, Mr. Glenn. Engineering, and I'm proud as the devil to be working with you.
9: Thank you, Mary.
13: John. John, let's take it inside.
9: Sir.
13: Guys.
9: Excuse you guys.
0: In de rots en de branding mochten wij verder gaan op zomerreis op donderdag en gingen we naar de Filipijnen. We gaan luisteren naar een fragmentje uit de rots en de branding van donderdag.
14: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding. Beste vrienden, zijn jullie terug klaar voor een volgende excursie op onze vakantiereis met Radio Maria, waar iedereen wel gekomen is?
15: We hielden eraan degenen die niet op verlof kunnen gaan toch een vakantiestemming te bezorgen, thuis met aangename liedjes en muziek. En met, dat hopen we toch, wat interessante informatie over de landen die we samen bezoeken tijdens deze zomer.
14: Dus, beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welgekomen op het afspraakpunt op onze rots in de branding.
15: Vorige week waren we gestart met de geschiedenis van de Filipijnen. Uiteraard in vogelvlucht. En waren we begonnen met de christelijke geschiedenis. We gaan het eventjes heel kort samenvatten.
14: We vernamen hoe ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje op 16 maart 1521 landde op de Filipijnen, met aan boord waarschijnlijk slechts één priester, Pedro de Valderrama, die er een eerste heilige mis opdroeg.
0: Onze vrienden van Klassicuur, Mark en Marc-Christine, die waren natuurlijk ook van de partij. Zo konden we opnieuw genieten van klassieke muziek om 1 uur. Er was ook Radio Vaticaan, waarbij we onder meer konden stilstaan bij de gebedsvideo van Paus Leo XIV voor de maand juli, waar hij bidt voor het leven. We gaan luisteren naar de audio van deze gebedsvideo en de intentie van Paus Leo voor de maand juli.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: De audio van de gebedsvideo van de paus voor de maand juli. En we laten hem graag dan even horen. Het is ook mooi om de stem van de Heilige Vader te horen. En hij zei, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer van het leven, u hebt ons in liefde geschapen en ons geroepen om in volheid te leven. Iedere mens is een heilig geschenk dat uw gelaat weerspiegelt, vanaf het eerste moment van zijn bestaan tot de laatste ademtocht van zijn reis op aarde. Vandaag vragen wij om de genade om de unieke en onherhaalbare waarde van iedere mens te erkennen en te beschermen. Mogen wij leren het leven onvoorwaardelijk te verwelkomen, tedere zorg te dragen voor kwetsbaarheid, elke levensfase met respect begeleiden en moedig op te komen voor hen die geen stem hebben. Vergeef ons, Heer, wanneer wij vervallen in onverschilligheid of wegwerpcultuur, wanneer wij in anderen geen wezen zien dat liefde verdient. Geef ons een nieuw hart, altijd bereid om voor het leven te kiezen, en vrijgevige handen die het beschermen door concrete daden. Maak van uw kerk een levende getuige van het evangelie, van het leven, een open huis waar elk leven wordt gevierd, waar niemand zich ongewenst weet en waar waardigheid altijd wordt geëerd en beschermd. Heer Jezus, mogen wij het leven liefhebben zoals u het liefhebt, met tederheid, trouw en zelfgave. Mogen wij in woord en daad verkondigen dat elk menselijk leven de volledige gave van onszelf waard is. Amen. Wat na de dood? Het was het thema van het inzicht op donderdagavond om 19:30, u gebracht door Marleen Kaars. Want de dood is voor velen nog altijd taboe. Er wordt amper over gesproken, terwijl het in zekere zin ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze bedreigt, als we het zo kunnen stellen. Er bestaat heel wat onwetendheid over de dood en wat er daarna gebeurt. Maar ons katholiek geloof schenkt ons duidelijke antwoorden en biedt ons vreugdevolle perspectieven. U hoorde het in het inzicht.
1: De dood betekent de scheiding van ziel en lichaam. Terwijl het lichaam bij de dood in ontbinding overgaat, wordt bij de mens die in staat van genade sterft, dat wil zeggen verzoend met God, de ziel opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God. Dat noemt men hemel. Men kan dit echter alleen dan juist verstaan als men serieus bedenkt dat de ziel geen gedeelte van de mens is naast zijn lichaam, maar het levensprincipe van de ene en hele mens. Zijn ik het centrum van zijn persoon? In een schrijven door de Congregatie van de Geloofsleer uit 1979 houdt de kerk vast aan het voortduren en aan de subsistentie van een geestelijk element na de dood dat met bewustzijn en wil is begiftigd, zodat het ik van de mens blijft bestaan. Om dit element aan te duiden, bedient de kerk zich van het woord ziel, dat door het gebruik in de Heilige Schrift en in de traditie is ingeburgerd. In openlijke tegenspraak met de Heilige Schrift en met de geloofsoverlevering van de kerk is de hypothese van een nieuwe belichaming of reïncarnatie van de ziel na de dood terwille van een nieuw leven in deze wereld. Deze leer treft men aan in vele niet-christelijke godsdiensten. Helaas is in deze moderne tijd deze idee in veranderde vorm ook binnengedrongen in onze cultuur. Voor diegenen die bij hun dood in een toestand zijn dat ze openstaan voor God, maar nog op een onvolmaakte manier, vraagt de tocht naar de volledige gelukzaligheid een zuivering die door het geloof van de kerk wordt toegelicht in de leer van het vage vuur. Dat waren woorden van paus Johannes Paulus II die uitleggen waarom het vagevuur noodzakelijk is. Want wij moeten tijdens ons aardse leven volmaakt zijn zoals de hemelse Vader. Gaaf en vlekkeloos voor God de Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Het was niet overbodig dat paus Johannes Paulus II de oude wijsheid van het bestaan van een toestand van loutering na de dood opnieuw bevestigde, want hierover bestaat veel verwarring. Loutering wil zeggen uitputting voor de zonde en voor de effecten daarvan op de ziel. Dat is niet het pijnloze, automatisch proces van een groeien van de ziel naar het geluk van een volledige zelfverwerkelijking door het verkrijgen van steeds meer inzicht na de dood, zoals het in de sussende theorie van sommige geestelijke leraren en goeroes wordt voorgesteld.
0: In Pelgrim in Eigen Land gingen wij verder langs Antwerpen en we hoorden op vrijdag, want zo maken wij de overgang, zeg maar, naar de laatste dag voor deze zendweek. Een aflevering van Quo Vadis, waar Marieke terugblikte op datgene wat ze allemaal heeft mogen meemaken bij het ondervragen van de mensen in de steden waar ze op bezoek was, samen met een van de vrijwilligers of iemand anders die was uitgenodigd om mee te gaan. Een overzicht van de cijfers, een interessante aflevering van Quo Vadis. En daarmee beëindigen wij het weekoverzicht voor vandaag, dierbare luisteraars. Blijf zeker ook luisteren de komende uren, dagen en weken naar Radio Maria. En blijf het dan ook zeker doen, luisteren naar Radio Maria de komende uren, dagen en weken. U hoort bij wijze van besluiten fragment uit het overzicht van Quo Vadis, dat te horen was op vrijdag. Daarmee wens ik u een zeer fijne dag toe en graag tot volgende week.
2: En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
3: Amerika.
4: Amerika, Verenigde Staten.
2: Ja, ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Bonusvraagje?
4: Leo, ja.
2: Ja, inderdaad, Leo.
5: Amerika?
2: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
5: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
2: Leo de 14e, pas Leo de 14e.
5: Nee, dat heb ik niet geweten.
6: Ik weet het niet meer.
7: Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
2: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
6: Leo?
8: Ja, iets met Leo, hoor.
2: Ja, helemaal juist. Dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
6: 16e?
2: Nee, een beetje naar beneden.
6: 14e.
2: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en

0: Vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven.

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij gaan terugblikken op al de verschillende uitzendingen die wij u hebben gebracht afgelopen radiojaar. En wij beginnen met de eerste uitzending van dit radiojaar in september. Daar hadden we het over het jaar 1066. Een vrij bekend jaar in de wereldgeschiedenis omwille van de verovering door de Normandier Willem van Engeland. En daar gaan onze eerste weetjes over. In januari 1066 stierf de koning van Engeland, de heilige Edward de Belijder. Hij was de zoon van de Angelsaksische koning van Engeland, Ethelred II, ook wel Ethelred de Onberadene genoemd, en Emma van Normandië. Tijdens de regering van zijn vader liepen de conflicten met de Denen hoog op. En toen Edward 10 jaar was in 1013, stootte de Deense koning zijn vader Ethelred II van de troon. Zij vluchtten naar Normandië, naar het hof van de hertog, de broer van Emma. De Deense koning Sven Gaffelbaard stierf echter het jaar daarop. En Ethelred II besteeg terug de Engelse troon in 1014. Ethelred II werd dan na zijn dood in 1016 kort opgevolgd door zijn zoon Edmund II, een oudere halfbroer van Edward de Belijder. Maar Edmund stierf nog datzelfde jaar en opnieuw kwam de troon van Engeland in Deense handen, namelijk in de handen van Knut de Grote, de zoon van Sven Gaffelbaard. Hij werd naast koning van Denemarken ook koning van Engeland. En later trouwens ook nog koning van Noorwegen. Knut de Grote sterft ook, dit in het jaar 1035. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon Harde Knut, die ook een halfbroer was van Edward de Belijder, want zijn moeder Emma van Normandië was na de dood van Ethelred II hertrouwd met de Deense koning Knut de Grote, die dus ook koning van Engeland geweest is. Koning Harde Knut staagt er echter maar in 1040, dus 5 jaar later, in om de macht in Engeland ook effectief in handen te krijgen. Een andere zoon van Knut de Grote had namelijk zijn macht in Engeland geusurpeerd. Een halfbroer dus van Harde Knut, genaamd Harold Hazenvoet. 2 jaar daarna sterft ook koning Harde Knut. En het is dan dat Edward de Belijder op 39-jarige leeftijd in 1042 terugkeert uit ballingschap uit Normandië en zonder slag of stoot koning werd van Engeland. Hij had toen reeds de reputatie van een heilig en godsvruchtig man te zijn. En hij werd zeer geliefd door zijn onderdanen. Hij huwde de Engelse adelvrouw Edith van Wessex, maar zou een gelofte van kuisheid afgelegd hebben. En zij voltrokken hun huwelijk dan ook niet, maar genoten een geestelijk huwelijk. Hij was een vreedzame koning en had altijd het welzijn van zijn volk voor ogen. Hij stierf, zoals gezegd, in 1066 en hij werd heilig verklaard in 1161 door paus Alexander III. Nu we weten wie de heilige Edward de Belijder was, terug naar de gebeurtenissen van 1066. In januari van dat jaar stierf dus koning Edward kinderloos. Wat natuurlijk de vraag van zijn opvolging opwerpt. Er presenteren zich drie kandidaten. Harold Godwinson, de graaf van Wessex en schoonbroer van Edward, die gekroond werd tot koning door de Angelsaksische adel. Als tweede hertog van Normandië Willem de Bastaard, nu beter bekend als Willem de Veroveraar, en koning Harald Hardrada van Noorwegen. Deze twee laatsten proberen de troon met geweld te bemachtigen. Want zoals gezegd werd Harold Godwinson, de graaf van Wessex, tot koning gekroond door de Angelsaksische adel. Maar de hertog van Normandië en de koning van Noorwegen laten het daar niet bij. Zij proberen de troon van Engeland met geweld te bemachtigen. De Noorse koning Harald sloot een alliantie met de broer van de Engelse koning Harold. En die broer heette Thorstig Godwinson. En hij viel Engeland binnen. Na een eerste overwinning werden zij echter verslagen tijdens de slag bij Stamford Bridge op 25 september 1066. En deze slag vond plaats in het noorden van Engeland. Zowel koning Harald, dus de koning van Noorwegen, en Thorstig, de broer van koning Harold, de koning van Engeland, kwamen bij die slag om het leven. Samen met bijna alle Noorse troepen. Dit moment wordt over het algemeen aanzien als het einde van de Vikingtijd. Als het einde van de grote invloed van de Vikingen op de Britse eilanden. Al is het zeker niet hun laatste poging om daar grondgebied in te nemen. De overwinning op de Noorse koning liet aan koning Harold nog slechts één rivaal over. Willem, de hertog van Normandië. Die al enkele dagen later voet aan wal zette. Met zijn leger in het zuiden van Engeland. Koning Harold moest dus hals over kop door Engeland trekken om zijn troon te verdedigen. De twee legers ontmoetten elkaar in de slag bij Hastings. Wat overigens plaatsvond zo'n 11 kilometer van het plaatsje Hastings. Op een plaats die nu Battle heet. Of vertaald veldslag. En die heet ook zo omdat de slag bij Hastings daar plaatsvond. Eerst leek het alsof de Angelsaksen aan de winnende hand waren. En volgens de kronieken ging zelfs het gerucht rond dat Willem de Bastaard gesneuveld zou zijn. Hij moest volgens diezelfde kronieken zijn helm afzetten om zijn troepen te overtuigen verder te vechten, zodat ze hem herkenden en dus wisten dat hij niet gesneuveld was. Maar daarna keerde het tij in voordeel van Willem. En Harold en zijn Angelsaksisch leger moest het onderspit delven. En koning Harold stierf in die strijd. De slag bij Hastings duurde de hele dag, wat uitzonderlijk wat lang was voor een veldslag in die tijd. Daarna gaven de Angelsaksen zich echter niet zomaar gewonnen. Willem de Bastaard, die omwille van zijn overwinning de bijnaam de Veroveraar kreeg, moest in het optrekken naar Londen nog meerdere veldslagen leveren. Hij kon Londen echter bereiken en werd in december 1066 tot koning van Engeland gekroond in Westminster Abbey. Zo werd hij de eerste Normandische koning van Engeland, Willem de Eerste van Engeland. Hij kon zijn troon ook behouden, ondanks de gewapende tegenstand die hij nog jarenlang moest ondervinden. Maar wie was Willem de Veroveraar? De Normandier die in 1066 koning werd van Engeland. Normandië werd door de Franse koning als stuk land gegeven aan de Viking Rollo om zijn plundertochten tegen te gaan. Rollo vestigde zich in dit stuk Frankrijk aan de kust, met Engeland aan de overkant van de zee. Deze Vikingen, die zich dus daar in Frankrijk gevestigd hadden, werden door de generaties heen steeds Gallischer. En zij spraken ook een vorm van Oud-Frans. Emma van Normandië, de vrouw van Ethelred II en later van Knut de Grote, waar we het daarnet over hadden, was de zus van hertog Richard II, de achterkleinzoon van Rollo. Zijn kleinzoon was Willem, die als hertog van Normandië Engeland binnenviel en veroverde. Het was aan de hand van zijn verwantschap met Emma en de goede band die hij genoot met Edward de Belijder dat hij de troon van Engeland opeiste. In 1051 trouwde hij met Mathilde van Vlaanderen, de dochter van Boudewijn de Vijfde, graaf van Vlaanderen, wat zijn bondgenootschap met het graafschap Vlaanderen versterkte op het moment dat zijn verhouding met de Franse koning mank begon te lopen. Hij trouwde met Mathilde van Vlaanderen tegen het expliciete verbod van paus Leo de Negende in. Zij waren namelijk allebei verre verwanten van Rollo. Al was de eigenlijke reden van het verbod misschien eerder politiek. Later werd hun huwelijk genormaliseerd door middel van een pauselijke dispensatie, gegeven door paus Nicolaas II. Maar als boetedoening omwille van hun ongehoorzaamheid stichtte Willem en Mathilde twee abdijen te Caen, een mannen- en een vrouwenklooster. Zij liggen ook allebei begraven in die kloosters, Mathilde in het vrouwenklooster en Willem in het mannenklooster. Zij kregen samen 9 kinderen die de volwassen leeftijd behaalden. Algemeen wordt hun huwelijk als gelukkig aanzien. Onder andere omdat er geen bastaardkinderen van Willem bekend zijn. Willem voer naar Engeland op zijn vlaggenschip Mora, hem geschonken door Mathilde en zijn snelste schip. Mathilde van Vlaanderen was de eerste koningin van Engeland die ook gekroond werd tot koningin in een liederlijke ceremonie op 11 mei 1068. Zij kreeg zo als koningin een zekere mate van haar eigen macht en werd niet louter aanzien als de gemalin van de koning. Haar afstamming was ook belangrijk voor de legitimiteit van Willem als koning. Zij was van zeer hoge adel, een afstammeling van de Franse koning en van de Roomse keizers. Terwijl hij, zoals zijn bijnaam misschien al deed vermoeden, een bastaard kind was van de vorige hertog van Normandië. De verovering van Engeland door Willem heeft een zeer grote invloed gehad op de Engelse taal en cultuur en zo op de wereldgeschiedenis. Beste luisteraars, dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En het is een lied ongeveer uit deze periode. Het is te zeggen, het werd teruggevonden op een manuscript van circa 965. En het lied waar wij naar gaan luisteren is dus een reconstructie van hoe dat ongeveer zou geklonken hebben. Wij gaan luisteren naar een uitvoering van Choir of Gonville en Callus College van hun album In Praise of Saint Columba. The Sound World of the Celtic Church. Wij luisteren naar het tweede lied van dit album, genaamd Loquebar de Testimonies Tuis.

Beste luisteraars, wij gaan voor deze uitzending van 10 september 2025 over het jaar 1066 nog luisteren naar een fragment uit het einde van deze aflevering, waar wij u nog korte weetjes brengen over dit jaar.

In 1066 liet de grootvizier van het Groot Seldsjoekenrijk, Abu Sa'd al-Khwarizmi, een schrijn bouwen voor de geleerde Abu Hanifa in de moskee dicht bij zijn graf van die geleerde in Bagdad. Hij gaf de moskee ook een grote witte koepel en bouwde een school nabij de moskee, genaamd de Grote Imamschool, die kort daarna ook openging. En dit zou het tot de eerste school in Bagdad maken. Deze moskee, de Abu Hanifa Moskee of de Grote Imam Moskee, is een soennitische moskee en is een van de meest prominente moskeeën in Bagdad. Het is dus gebouwd rond het graf van de islamitische geleerde Abu Hanifa al-Numan, de grondlegger van de Hanafi-school, een islamitische school voor religieuze jurisprudentie. Deze geleerde is een belangrijke figuur binnen de soennitische islam.

In 1066 brak er oorlog uit tussen de doorluchtige Republiek Genua en de Republiek Pisa. 50 jaar eerder hadden zij nog samen gevochten tegen de emir van Taifa Denia, een van de vele onafhankelijke emiraten in Spanje, waar wij het eerder al over hadden. Deze emir viel Sardinië aan, maar kon het niet innemen. Zo mogelijk ging deze oorlog in 1066 tussen de twee Italiaanse republieken over de controle van Sardinië.

De stad Tain in de Schotse hooglanden kreeg in het jaar 1066 als eerste stad in Schotland een koninklijke charter. Daardoor verkreeg het de status van koninklijke burg. Vergelijkbaar met de verlening van stadsrechten in onze streken, maar met zijn eigen Schotse eigenheid. De charter van 1066, verleend door koning Malcolm III, de koning van het toenmalige Schotland, wat toen kleiner was dan het nu is, vestigde Tain als een toevluchtsoord waar mensen de bescherming van de kerk konden inroepen. En als een vrijplaats waarin lokale kooplieden en handelaars waren vrijgesteld van bepaalde belastingen.

De hertog van Bretagne, Conan II, sterft op 11 december 1066. Hij had in 1040, toen hij nog geen 10 was, zijn vader als hertog opgevolgd. Hij was regelmatig in oorlog met het naburige Normandië, bestuurd door Willem de Veroveraar, die toen nog niet zo bekend stond, want dit is voordat hij Engeland veroverde. Conan II zou vergiftigd zijn en een mogelijke dader is Willem van Normandië. Hij werd in 1066 opgevolgd door zijn jongere zus Havisse van Bretagne en haar echtgenoot Roel II, graaf van onder andere Nantes.

Op 22 februari 1066 werd Li Nangtong geboren. In 1072, toen hij 7 jaar was, werd hij keizer van Vietnam. De 4e keizer van de Li-dynastie. Hij regeerde 56 jaar. De langste regeringsperiode van een Vietnamese keizer ooit. En zo, beste luisteraars, gaan wij verder met het bespreken van ons radiojaar 2025-2026. En wij kiezen willekeurig een andere maand met een andere uitzending uit. En het wordt de maand februari. Op 11 februari 2026 brachten wij u een uitzending van Anno Domini over het jaar 1660. Laten wij luisteren naar enkele van de gebeurtenissen van dit jaar. Zoals wij kunnen lezen in het geschiedenismagazine, vaardigde Den Haag op 1 april 1660 het reglement op de politieke reformatie in de meierij van 's-Hertogenbosch en in de andere kwartieren van gelijke nature onder de generaliteit gehorende uit. Dat reglement bepaalde dat katholieken in de generaliteitslanden geen publieke ambten meer mochten uitoefenen. De generaliteitslanden waren delen van de Nederlanden die rechtstreeks onder het bestuur van de generaliteit vielen, het centrale bestuur

onder Spaans-Habsburgs gezag, de Zuidelijke Nederlanden, en de Republiek de Noordelijke Nederlanden. Deze Republiek, of dus de Noordelijke Nederlanden, bestonden uit de 7 provinciën, namelijk Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. Deze provinciën konden hun eigen beleid voeren via hun eigen bestuursorganen, provinciale staten genoemd. Het was enkel voor aangelegenheden die de gehele republiek aangingen, dat de beslissingen genomen werden op het niveau van het centrale bestuur, de generaliteit die gevestigd was in Den Haag. Het ging dan voornamelijk over oorlogsvoering, het sluiten van vrede, het aangaan van bondgenootschappen en het heffen van belastingen. Maar de Republiek bestond niet alleen uit deze 7 provinciën. Ook delen van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant behoorden aan de Republiek toe. Het ging om die delen die in de loop van de 80-jarige oorlog niet door de Spaans-Habsburgse legers waren heroverd op de Republikeinen. De Staten-Generaal van de Republiek plaatsten ze onder hun eigen gezag. Het ging om Staats-Brabant, grotendeels het huidige Noord-Brabant in Nederland, Staats-Vlaanderen, ruwweg het huidige Zeeuws-Vlaanderen in Nederland, en Staats-Overmaas, delen van het huidige Zuid-Limburg in Nederland. Deze gebieden waren vanaf dat moment de Generaliteitslanden, zo genoemd omdat ze onder het rechtstreekse gezag van de Generaliteit vielen. In tegenstelling tot de 7 provinciën konden ze dus geen eigen beleid voeren. Het ging om een groot gebied, bijna een derde van de totale oppervlakte van de Republiek. De Staten-Generaal lieten onmiddellijk hun gezag in deze gebieden gelden door het benoemen van burgemeesters, bestuurders en rechters, het innen van belastingen en het aanstellen van onderwijzers en predikanten. De Generaliteitslanden waren namelijk niet alleen anders op bestuurlijk vlak, maar ook op vlak van het geloof. De bevolking in de Generaliteitslanden was bijna uitsluitend katholiek, waar de 7 provinciën grotendeels protestants waren. De gehele republiek had wel als staatskerk de Neder-Duitse gereformeerde kerk, de protestantse kerk van Nederland. En de Staten-Generaal wou het protestantisme ook in de Generaliteitslanden leidend maken. En daartoe legde de Staten-Generaal op religieus gebied vele beperkingen op. Bijna overal verloren de katholieken het recht om hun godsdienst in het openbaar te belijden, op straffe van boetes, gevangenisstraf of verbanning. Geestelijken werden weggejaagd en honderden kerken en kloosters werden in beslag genomen. Wat overigens ook gebeurde in de rest van de republiek. En zo komen we terug bij het reglement uitgevaardigd op 1 april 1660, dat katholieken verbood om publieke ambten uit te oefenen. Vanaf dan konden katholieken niet meer aangesteld worden als burgemeester of notaris of andere publieke ambten. Zo ontstond er een kleine protestantse elite die er de plak voerde. Maar erg succesvol was deze poging niet om het bestuur helemaal protestants te maken, want er waren gewoon niet genoeg protestanten om alle posten te vullen, waardoor er alsnog katholieken bestuursambten opnamen. Het lukte hen ook niet om het katholiek geloof uit te roeien. De hervormingen van de Contra-Reformatie waren onder de voormalige Spaanse heerschappij
goed geslaagd. En als

Dus was er weinig animo om tegen de kerk in te gaan. Ze waren ook in de meerderheid, de katholieken, en dus een stuk zelfbewuster dan hun geloofsgenoten ten noorden van hen, die alles veeleer in stilte droegen. Dat het niet lukte om de katholieken in de generaliteitslanden te bekeren, blijkt onder andere uit het feit dat protestantse predikanten al daar in 1671 massaal klaagden over de stoutigheden des pausdoms, die in alle openheid in de huiskerken werden bedreven. Ook werd er in 1673 een schout die de taak had de beperkingen op het katholiek geloof te handhaven, een papenvanger, zwaar gewond toen bezoekers hem met banken en stoelen een schuilkerk uitsloegen en hem daarna op straat nog schreeuwend achterna zaten. Een van de redenen dat Den Haag deze gebieden zo graag in handen had, was omdat ze als buffer dienden voor de zeven provinciën en vooral voor Holland. Ten tijde van de vele oorlogen die ze voerden met Frankrijk in de 17e en 18e eeuw. Franse legers beschadigden hun weilanden en akkers en stroopten alles af op voedsel. Ze legden ook tal van dorpen in de as en namen gijzelaars mee. Waren het niet de Franse legers, dan moesten ze de Nederlandse legers op doortocht naar een veldslag buiten de grenzen onderdak verlenen en in hun noden voorzien. De armoede groeide daardoor in deze streken enorm. In de meierij, de streek onder Den Bosch, verdrievoudigde het percentage armen tussen 1698 en 1708. In dat jaar ontving bijna een derde van de inwoners in deze regio armenhulp. Pas in 1795 werd deze bestuursvorm opgedoekt. De nieuwe Bataafse Republiek paste de ideeën van de Franse Revolutie toe en schafte de tweede rangstatus van de generaliteitslanden definitief af. Muziek was zeer belangrijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De oorlog waarbij de Nederlanden in opstand kwamen tegen de Spanjaarden. En die uiteindelijk leidde tot het ontstaan van de Republiek van de Zeven Nederlanden. En grotendeels de grenzen tussen Nederland en België tot op de dag van vandaag bepaalde. Muziek diende tot het opzwepen van de gemoederen, het verspreiden van propaganda en het kweken van een gevoel van eenheid. Zeer veel geuzenliederen, vanuit het standpunt dus van de opstandige gewesten tegen Spanje, zijn bewaard gebleven. Wij gaan luisteren naar het eerste lied op het album Vrede van Münster van Camerata Trajectina. Het is een instrumentaal nummer, geschreven door de Antwerpenaar Tilman Suzato in 1551. En het heet Pavane la Bataille.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zojuist naar een instrumentaal nummer geschreven door de Antwerpenaar Tilman Suzato in 1551, geheten Pavane la Bataille. En dan gaan wij verder met de andere gebeurtenissen van het jaar 1660. In 1660 was de heilige Maria van de Menswording, misschien beter gekend onder haar Franse naam Marie de l'Incarnation, druk bezig met het onderwijzen en evangeliseren van de inheemse bevolking van Quebec in het huidige Canada. Zij was geboren in Tours in Frankrijk op 28 oktober 1599, in een familie van enige aanzien. Van jongs af aan gaf Marie blijk van een grote vroomheid en onthechting aan de wereld. Op 17-jarige leeftijd werd zij uit gehoorzaamheid aan haar ouders uitgehuwelijkt aan een zijdehandelaar. En zij wijdde zich zonder voorbehoud aan de plichten van een christelijke echtgenote. Het was echter een huwelijk vol beproevingen. De enige troost die het haar schonk was de geboorte van een zoon, die later Benedictijn werd onder de naam Dom Claude en onder wiens aansporen de heilige Marie haar geestelijk dagboek zou schrijven. Na 2 jaar huwelijk werd Marie weduwe en zij koesterde het plan zich bij de Ursulinen aan te sluiten, maar de zorg voor haar kind verhinderde de uitvoering van dit voornemen. Toen hij echter de leeftijd van 12 jaar had bereikt, volgde zij haar roeping. De Ursulinenorde was kort tevoren in Frankrijk gesticht en de heilige Marie legde de kloostergeloften af in het huis van die orde te Tours. 2 jaar na haar intrede werd haar de zorg voor de novicen toevertrouwd. Zij voelde altijd een vurige ijver voor het redden van zielen. Rond haar 34ste ervoer zij, in haar eigen woorden, de apostolische geest die haar ziel tot aan de uiteinden der aarde voerde. Zij verlangde naar de nieuwe wereld te gaan. Een verlangen naar haar eigen heiliging en naar het heil van zoveel zielen die nog in de schaduwen van het heidendom verkeerden. Zij deelde dit verlangen mee aan haar biechtvader, die het na veel aarzeling goedkeurde. En op 3 april 1639 vertrok de heilige Marie de l'Incarnation vanuit Diepe, samen met enkele zusters die hadden gesmeekt haar te mogen vergezellen. Na een gevaarlijke zeereis van 3 maanden kwam zij op 4 juli in Quebec aan. Zij en haar gezellinnen betrokken aanvankelijk een klein huis in de benedenstad. In het voorjaar van 1641 werd de eerste steen gelegd van het Ursulinenklooster, op dezelfde plaats waar het nu nog staat, al zou dit eerste klooster enkele jaren later compleet afbranden. De heilige Marie werd aangesteld als overste. Zij had zich vanaf haar aankomst toegelegd op het leren van de talen van de lokale Indiase stammen. Wie met haar in contact kwam, stond versteld van haar vroomheid, haar ijver voor de bekering en opvoeding van de jonge inheemsen en de wijsheid waarmee ze haar gemeenschap bestuurde. Zij bracht de rest van haar leven door in Quebec met het onderwijzen en evangeliseren van de jonge Indianen. Zij overleed op 30 april 1672 op 72-jarige leeftijd, na 33 jaar in Canada te hebben doorgebracht. Haar geestelijk dagboek wordt aanzien als een van de meesterwerken uit de spirituele literatuur. Daarnaast zijn haar geschriften ook van belang op geschiedkundig vlak,
want ze zijn een belangrijke bron voor de vroege geschiedenis van de Franse kolonie in het huidige Canada. Op 3 april 2014 werd zij heilig verklaard door Paus Franciscus. Beste luisteraars, zo kon u een fragment horen uit de uitzending van februari over het jaar 1660. En dit laatste weetje ging over de heilige Maria van de menswording. En beste luisteraars, ik mag alvast een tipje van de sluier lichten over onze nieuwe programmatie die van start gaat vanaf september. Het programma Rijkdom van het Geloof, u gebracht door Diane Ketz, komt namelijk terug. En u gaat elke maand 2 nieuwe uitzendingen krijgen van dit programma, waarin Diane Ketz u dit zeer bijzonder geestelijk geschrift van de heilige Marie de l'Incarnation zal brengen. Ze gaat u voorlezen uit het geschrift en er toelichting bij brengen. Dit vanaf september op uw favoriete radio, Radio Maria. En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een stukje uit het laatste deel van deze uitzending over het jaar 1660. Wij doen dit terwijl wij naar muziek luisteren, uitgebracht in het jaar 1660. 2 stukken van de componist Marco Uccellini, gevolgd door 2 stukken van de hand van de componist Giovanni Antonio Pandolfi Meali.

Op 15 december begint de Filipijn Andres Malong een revolte tegen de Spaanse koloniale overheid. En hij slaagt erin de regio Pangasinan te veroveren, waarna hij tot koning wordt uitgeroepen. Zijn succes echter was maar van korte duur. Op 17 januari 1661 werd de regio heroverd door de Spanjaarden.

In 1660 verscheen een werk van de geleerde Ibrahim al-Hakilani, gelatiniseerd als Abraham Echelensis. Hij was een Maronitisch katholiek, geboren in een dorpje op de berg Lebanon in 1600. Hij studeerde aan het Maronitisch College te Rome en doseerde later zowel in Rome als in Parijs Syrisch en Arabisch. Hij droeg bij tot de vertaling van de Bijbel naar het Arabisch en vertaalde ook verschillende Arabische en Syrische christelijke werken naar het Latijn. Hij stierf in Rome in 1664.

Tot 1660 was Henry Moore rector van het Engels Jezuïtencollege van Sint Omaars. Een onderwijsinstelling voor Engelstaligen die niet meer vrij waren in hun eigen land katholiek onderwijs te genieten. Gevestigd in Sint Omaars, dat toen nog deel uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. Maar in 1678 door Spanje geruild werd voor andere gebieden. En sindsdien behoort het toe aan Frankrijk. Henry Moore was de achterkleinzoon van de heilige Thomas More, die tijdens de Engelse reformatie gemarteld werd. Op 6 juli 1535, omdat hij weigerde zijn trouw aan de paus af te zweren. Henry More, dus zijn kleinzoon, werd op zijn beurt na zijn wijding uitgezonden naar de Engelse missie, waar hij 2 maal gearresteerd en gevangen genomen werd. Hierna keerde hij terug naar Sint Omaars, waar hij 2 maal rector werd van het college. Ook in 1660 publiceerde hij zijn Geschiedenis van de Engelse Jezuïeten. Hij stierf een jaar later in 1661.

3 mei 1660 werd het Verdrag van Oliva getekend door Leopold I, keizer van het Heilig Roomse Rijk, keurvorst Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen, koning Jan II Casimir van Polen en koning Karel X Gustaaf van Zweden. Op 27 mei volgde ook het Verdrag van Kopenhagen. En deze betekenden het einde van de Tweede Noordse Oorlog.

In 1660 leed de Marichal schipbreuk nabij de Kaap de Goede Hoop. Dit schip had een Franse bisschop en enkele priesters aan boord, die gered werden en toestemming kregen aan land te gaan. Ze mochten echter geen pastorale bijstand verlenen aan de enkele reeds aanwezige katholieken in Kaapstad. Pas in 1803 werd voor het eerst een heilige mis opgedragen in de Kaapkolonie.

In 1660 publiceerde de theoloog William Henrick het eerste volume van zijn theologisch leerboek, bedoeld voor gebruik in de Franciscaanse scholen. In het voorwoord schreef hij: het onderricht in de theologie bestaat niet enkel in het zoeken naar de waarheid. Men moet ook de waarheid aanwenden tot eigen heiliging en tot de heiliging van anderen. En vooral om in onszelf en in anderen de liefde tot God te ontsteken en te voeden. William Herings werd geboren in Helmond nabij Eindhoven in 1621 en studeerde aan de Universiteit van Leuven, waar hij de graad van dokter in de wijsbegeerte behaalde. Daarna trad hij toe tot de Franciscanen en werd hij lector in de theologie in Leuven. Na 15 jaar theologie te hebben gedoseerd, werd pater Herings onderscheiden met de titel Lector Jubilatus, gelijkwaardig aan de universitaire graad van dokter in de godgeleerdheid. Hij werd tweemaal gekozen tot provinciaal overste en daarna ook tot commissaris-generaal voor de noordelijke landen van Europa. Op 24 oktober 1677 werd hij gewijd tot bisschop van het bisdom Ieper in de Franciscanerkerk te Brussel. Onmiddellijk begaf hij zich naar zijn bisdom, maar hij bestuurde het minder dan een jaar. Hij stierf tijdens zijn eerste diocesane visitatie. Het grafschrift op zijn grafsteen in de kathedraal van Ieper luidt: op virtutem et omnimodam ereductionem ad has in fulas assumptus. Wat zoveel betekent als: vanwege zijn deugd en alomvattende geleerdheid tot deze bisschoppelijke waardigheid verheven. Brieven die na zijn dood werden gevonden tonen aan dat de paus reeds had besloten hem tot kardinaal te verheffen. En zo, beste luisteraars, is het nog tijd voor de laatste uitzending, waar wij gaan op terugblikken in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij kiezen de maand mei met de uitzending over het jaar 754. Laten wij eens luisteren wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis, vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland.
Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Gijsmar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk, dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot in hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische
Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd Al-Safa de bloedvergieter. Omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif, Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een belangrijke rol speelde in de omverwerping van de vorige dynastie. En de hiervoor al vermelde veldheer Abu Moslim. Alle drie zeer bekwaam, zeer ambitieus en geoefend in de strijd. Abu al-Abbas zelf, dus de kalif die juist overleden is, had zijn broer al-Mansur aangeduid als opvolger. En zo gebeurt het ook. Al-Mansur volgt zijn jongere broer op als kalif en gaat onmiddellijk aan de slag om zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen. Hij doet dit op de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Moslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden aldus een Syrische vertelling gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Moslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden en hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Moslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de nonkel van de kalif gewonnen had. Abu Moslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden. En de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Moslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar Psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun CD Quand le chant grégorien s'appelait chant massé. Toen Gregoriaanse zang chant massé
heten.

En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan het laatste fragmentje van deze uitzending. Wij gaan, zoals we met de vorige twee uitzendingen gedaan hebben, luisteren naar een deel uit het laatste stuk van de uitzending over het jaar 754. In 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn V in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de vijf patriarchen of hun gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid keurden de aanwezige bisschoppen de ketterse houding goed van de keizer en zijn vader Leo III. Evenals de argumenten van de iconoclastische partij en hun maatregelen tegen de verdedigers van de heilige beelden. Zij spraken een banvloek uit over de heilige Germanus van Constantinopel en de heilige Johannes Damascenus, zoals we daarnet al zeiden, en beschuldigden de geloofsgetrouwen van afgoderij. Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst.

Wiltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo de Eerste, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Hiltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen een opstand kwam. Hiltrude stierf in 754.

0: In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809 mede verantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Indien u een van de programma's die we hebben uitgezonden afgelopen radiojaar integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en een zeer mooie zomer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop we ons hebben verwijderd van Hem, waarop we hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken u, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart, uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar U uit. Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om U te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, Koningin en Moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, Moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

Zoals gezegd is het dagboek, het geestelijk dagboek van Johannes de 23e, ten einde. Er blijven evenwel nog heel wat teksten over, waaronder vandaag de 4 brieven aan de orde zijn. 4 brieven geschreven tussen 1901 en 1961. Brief aan de oude.

Ouders. Rome, 16-1-1901. De brief begint met een aanroeping. Jezus, Maria, Jozef. Geliefde ouders, broeders, zusters, grootvader en oom. Wanneer je deze brief leest, zult je alle uw heiliging reeds nader gekomen zijn door de missiepreken waar je nu naar luistert en die spoedig beëindigd zullen zijn. Ik ben blij voor u en ik verheug mij van ganse harte over de mooie en benijdenswaardige gelegenheid die u te beurt is gevallen, andermaal ernstig over het heil van de ziel en het eeuwig geluk van het paradijs te kunnen nadenken. Dit is hetgeen dat mij het meest ter harte gaat, aangezien ik voor mijn familie nooit aardse goederen verlangd, nog van de hemel afgesmeekt heb. Geen rijkdom, genot of voorspoed, maar eerder dat gij goede christenen zoudt zijn, deugdzaam en in vertrouwensvolle overgave aan de liefhebbende armen van de goddelijke voorzienigheid en in vrede met allen. Wat zou het baten al het goud van de wereld te bezitten wanneer men zijn ziel moet verliezen? Houd deze waarheid goed vast in uw geest en vergeet haar nooit. Wij moeten nooit verdriet hebben over de zeer slechte omstandigheden waarin wij ons bevinden. Maar wij moeten geduld hebben, omhoog zien en denken aan het paradijs. O, schoon paradijs, daar zullen wij tot rust komen. Daar zullen wij ophouden te zwoegen. Daar zullen wij het loon voor onze werken en onze smart ontvangen, wanneer wij deze met berusting hebben gedragen.

altijd al uw daden en opofferingen tot dit doel. Mogen alles dienen om u in het paradijs gelukkig en tevreden te maken. Denk aan alles wat de goede Jezus voor ons gedaan en geleden heeft, tot aan zijn diepe armoede toe. Zijn werken van de morgen tot de avond, gesmaad, vervolgd, vertrapt op allerlei wijze en gekruisigd juist door degene die hij zo lief had. Laten wij van hem leren niet te klagen, niet boos te worden tegenover niemand, ons geduld te verliezen, geen wrok in ons hart te koesteren tegenover diegene van wie wij geloven dat zij ons kwaad gedaan hebben, maar medelijden met elkaar te hebben, omdat wij alle onze fouten hebben en wie de ene fout niet heeft, heeft wel de andere. En laten wij leren om alle liefde te hebben. Begrijpt ge mij? Alle, ook zij die ons kwaad doen of kwaad gedaan hebben, wij moeten leren te vergeven en ook voor hen te bidden die misschien in Gods oog beter zijn dan wij. Dit is de ware vrucht die gij van de heilige missie moet meenemen en dit is het enige middel om, ook in deze wereld, ofschoon te midden van heel veel ellende, gelukkig te kunnen leven. En dan bidden, altijd weer, goed bidden, biechten en herhaaldelijk de communie gaan. Het heilig hart van Jezus en Maria beminnen. Iedere dag de heilige mis bijwonen. De preek en de christelijke leer goed onderhouden. Na de engel des Heren niet buitenshuis zijn. Met alles wat daaruit voortvloeit. De Heer wil dat ik priester ben. Daarom heeft hij mij overstelpt met zoveel weldaden. Zelfs de weldaad mij hier naar Rome te zenden onder de ogen van zijn plaatsbekleder, de paus, in de heilige stad, bij het graf van zoveel bekende martelaren en van zoveel heilige priesters. Dit is een waar geluk voor mij en voor u, die hier voor de goede God eeuwig moet danken. Maar ik word geen priester uit berekening om geld te verdienen, om het gemakkelijk te hebben, om eer of genoegens te vinden, wee mij. Maar uitsluitend om goed te doen aan arme mensen, hoe dan ook. En daarom zou ik willen dat u de eerste zou zijn die daaraan deel zouden hebben. U, die zoveel voor mij gedaan hebt, wie geestelijk heil mij zo ter harte gaat en voor wie ik dagelijks, men kan wel zeggen, ieder uur bid. Zal ik hierin de grote vertroosting krijgen te weten dat de missiepreken u van groot nut zijn geweest en dat gij betere christenen bent geworden dan eerst? Ik hoop het. Ik ben er zelf zeker van, daar ik uw bijzondere aanleg hiertoe ken. Denk alle ook aan mij bij de algemene slotcommunie. Ontvang intussen mijn beste wensen en mijn groeten en geef deze ook aan alle verwanten en vrienden. U, Angelo. Mijn gezondheid is uitstekend. Groeten aan de pastoor en de kapelaan.

aan de rector van het Romeins seminarie. Deze twee brieven aan Monseigneur Vincenzo Bugarini maken deel uit van een verzameling van 116 brieven aan de rectoren van het Romeins seminarie vanaf 1901 tot 1957, die bewaard zijn gebleven in het archief van dit instituut. De tweede is van bijzondere betekenis. Deze geeft de zeer moeilijke situatie van een aanstaand priester weer, die opgeroepen is tot de militaire dienst, maar tegelijkertijd getuigenis aflegt van de hoffelijkheid van de commandant van het regiment en de goedheid van de Italiaanse soldaten. Deze brief ontkent niet wat de clericus Roncalli in zijn notities na de Babylonische ballingschap schrijft met de mededeelzaamheid van de onschuldige geest die zich gedwongen ziet de realiteit van de morele crisis waarin zich het overgrote deel van de jonge mensen zich bevindt, vooral wanneer zij samen in de kazerne leven, onder ogen zien. Dan komen de minder edele en zwakkere aspecten tot uiting, of laten wij het maar zeggen, de meest bedroevende kanten van de jeugd. Bovendien moet men bedenken dat er in het begin van deze eeuw nog geen aalmoezeniers waren voor de geestelijke bijstand in de kazerne. Nu volgt de brief. Sotto in Monte, 1908-1901. Jezus, Maria, Jozef. Hoogeerwaarde Monseigneur, verscheidene dagen nadat ik tot mijn groot verdriet uit Rome wegging, gevoel ik heviger dan ooit de behoefte om andermaal u, Hoogeerwaarde, mijn meest eerbiedige groeten te zenden en mijn hartelijke gevoelens van dankbaarheid wegens al het goede dat ik daar bij u genoten heb. En vooral mijn gevoelens van warme en oprechte liefde voor u, Hoogeerwaarde, van wie ik grotere tederheid heb ondervonden dan een vader in staat is te geven. Toen ik de heilige stad verliet, die mij onvergetelijke vreugde schonk, heb ik bij het afscheid nemen van zoveel goede en voor mij eerbiedwaardige personen toch gevoeld dat ik in Rome en in het Romeins seminarie een groot deel van mijzelf achterliet.

Na de voorafgaande liefdevolle raadgevingen en de wijze vermaningen die u, hoogeerwaarde, mij bij herhaling gaf, kan ik met dat beetje hemelse genade waarmee de goede God steeds gewoon is de arme jonge geestelijke te vertroosten, verklaren dat ik mij zeer tevreden en blij voel, ook te midden van mijn beproevingen. Het onderbreken van mijn studie gedurende enige tijd en het feit dat ik mij moet aanpassen aan een leven dat zeker zeer weinig begerenswaardig is, ben ik gewend geraakt voor mijzelf te beschouwen als de meest natuurlijke zaak, daar ik innerlijk overtuigd ben van de grote gunsten die de Heer mij in deze omstandigheden bereidt om mij steeds edelmoediger en standvastiger te maken in de dienst van die zaak waaraan ik tenslotte al mijn jonge krachten en mijn gehele wezen heb gewijd. Deze innerlijke berusting neemt echter niet weg dat ik vurig wens zo gauw mogelijk terug te keren naar de dierbare vreugde van het Romeins seminarie en dat ik vaker en met grotere liefde dan u, hoogeerwaarde, zich kan indenken, terugdenk aan de dierbare personen en de dingen van daarginds. Ik schrijf niets over mijn gezondheid die uitstekend is, nog over mijn studie, omdat ik geloof dat u daarover reeds voldoende op de hoogte bent gesteld langs een andere weg. Ik eindig met nogmaals tegenover u, hoogeerwaarde, en de andere zeer eerwaarde superieuren mijn gevoelens van diepe erkentelijkheid en oprechte genegenheid uit te spreken en mij ten zeerste in uw gebeden aan te bevelen. Moge het heilig hart van Jezus en onze goede Madonna della Fiducia u, hoogeerwaarde, zegenen en het gehele seminarie met mij, zoals ik, hoewel een onwaardige zoon, hen iedere dag uit heel mijn hart hierom bidt. U eerbiedig de hand kussend, verheugt het mij, mij altijd te noemen, u als zoon liefhebbende Angelo Roncalli, seminarist.

Derde brief. Bergamo, 23/12/1901. Jezus, Maria, Jozef. Hoogeerwaarde monseigneur. Tot vandaag heb ik gewacht om u te schrijven over mijzelf, omdat ik niet op de gebeurtenissen vooruit wilde lopen en wilde wachten op het aanstaande kerstfeest dat mij hiertoe een gunstige gelegenheid biedt. En vandaag, na een lang verblijf in deze omgeving die mij werkelijk vreemd is, is het mij een vreugde u, hoogeerwaarde, mee te delen hoe nog weer eens datgene wat u mij reeds hebt uiteengezet om mijn moed tot berusting in te spreken in mij een duidelijke weerklank heeft gevonden. Ik bevind mij hier, zoals God wil, in zijn handen. Ik ben echter, en dat is maar gelukkig, bijna geheel en al teruggekeerd tot de voorstelling die ik mij van het militaire leven gevormd had. Mijn leven hier is een zeer grote opoffering, een ware loutering. En toch voel ik dat de Heer mij in zijn heilige voorzienigheid boven alle verwachting nabij is. Soms verwonder ik mij over mijzelf, over de prettige oplossing van dit zeer moeilijke en beangstigende probleem. En kan ik bij mijzelf hiervoor geen verklaring vinden zonder te denken aan de vele goede en dierbare personen die, zoals zij mij hebben beloofd, zeker voor mij bidden. Tot de zeer geliefde Madonna della Fiducia, van wie ik nog altijd de mooie beeltenis op mijn borst draag, tot het Heilig Hart van Jezus, dat het lichtend middelpunt is van al mijn idealen als vurig jongeling en als seminarist, verlangend om tenminste eens iets goeds te doen. Wat kan ik voor u hieraan nog toevoegen dat beter is? Ik heb uitstekende oversten getroffen die laten zien dat ze mij een goed hart toedragen. Zij respecteren mij ten zeerste en zij willen dat ik als seminarist gerespecteerd word, terwijl ze mij een achting toedragen waarvan ik zelf weet dat ik die nog niet waard ben. En bovenal door mij de grootst mogelijke vrijheid toe te staan om mijn godsdienstige plichten na te komen.

Van de Wapenbroeders, die voor het grootste gedeelte uit Bergamo en Brescia komen en die mijn omstandigheden kennen, heb ik tot nu toe slechts tekenen van eerbied en genegenheid ontvangen, terwijl zij er zich op toeleggen mij die kleine diensten te bewijzen die mij tenminste veel vervelende karweitjes uit de hand nemen. Buiten de kazerne vind ik in het seminarie iedere avond mijn dierbare rector die mij als een vader ontvangt en die mij een klein reglement heeft gegeven dat, als ik mij niet vergis, gelijk is aan dat wat bestemd was voor de soldatenseminaristen van het Romeins seminarie. Ten slotte zou ik heel onredelijk zijn als ik mij over mijn situatie zou beklagen. Nee, dit leven bevalt mij in het geheel niet. Ik verlang zelfs naar het gelukkige ogenblik van mijn terugkeer, naar het heerlijk verblijf te Rome. Maar toch voel ik mij zo berustend en kalm als het maar kan. Iedere dag ben ik meer overtuigd van het vele goede dat dit jaar voor mij is weggelegd, tot eer van God, ten bate van de kerk. En ik denk graag aan zoveel dierbare personen die ik me dagelijks met groot genoegen in herinnering breng, die ik oprecht wil beminnen, die op mij wachten en die ik vurig wens terug te zien om ze tevreden te kunnen stellen. Het spijt mij dat mijn bezigheden en de militaire oefeningen, die zeer vermoeiend en moeilijk zijn, vooral in de eerste dagen, mij niet toestaan aan iedere overste van het Romeins seminarie afzonderlijk mijn gevoelens van dankbaarheid, achting en genegenheid te betuigen. Moge ik volstaan met te zeggen dat ik mijn nietsbetekenende brief misschien een week geleden begonnen ben, zonder hem eerder te hebben kunnen afmaken. En toch hoop ik dat u het niet erg zult vinden de tolk te zijn van al het goede dat ik zou willen zeggen bij alle andere eerwaarde oversten, aan monseigneur de econoom, kanunnik Borgia, meneer de vicerector en de eerwaarde heer Spalverini. Ik eindig met mij opnieuw in uw gebeden en die van het seminarie aan te bevelen. Zodra de tijd het mij toestaat, zal ik u stellig schrijven. Geloof mij te zijn de toegewijde zoon van u, hoogeerwaarde Angelo Roncalli, seminarist.

Laatste brief. Gisteren testament voor de Roncalli's. Vaticaan, 3 december 1961. Mijn beste broer Severo. Vandaag is het de feestdag van je grote patroon, die van je eigenlijke en werkelijke naam, namelijk de heilige Franciscus Xaverius, zoals onze lieve Barba heette en zoals nu ook onze neef Xaverio heet. Ik denk dat er 3 jaar verlopen zijn sedert ik ophield met machines schrijven, wat ik zo prettig vond. En als ik dan vandaag de beslissing genomen heb om de gewoonte weer op te nemen en om de nieuwe machine te gebruiken die helemaal voor mij alleen is, heb ik dat willen doen om je te zeggen dat ik weet dat ik ouder word door alle drukte die er gemaakt is toen ik 80 jaar werd. Maar dat ik het nog altijd goed maak en mijn levensweg nog in goede gezondheid voortzet. Ook al laten sommige kwaaltjes mij weten dat 80 jaar geen 60 jaar zijn en zeker geen 50. Voor het ogenblik althans kan ik de goede dienst aan de Heer en aan de Heilige Kerk voortzetten. Ik hoop dat deze brief, die ik juist aan jou wil richten, mijn beste Severo, als een stem die jullie allemaal moet bereiken, Alfredo, Giuseppino, Assunta, nicht Caterina, je lieve Maria, Virginio en Angelo Ghisleni, alle die de leden van onze familie vormen, voor alle de uiting zal zijn van mijn steeds levendige en jeugdige genegenheid. Ofschoon ik, zoals je weet, zeer bezet ben door mijn belangrijk ambt, waarop de ogen van de gehele wereld gevestigd zijn, kan ik mijn beminde familieleden niet vergeten, naar wie in de loop van de dag dikwijls mijn gedachten uitgaan. Het doet mij genoegen te weten dat, nu jullie met mij geen persoonlijke correspondentie kunt voeren zoals vroeger, jullie alles kunt toevertrouwen aan Monseigneur Capovilla, die veel van jullie houdt en aan wie jullie alles kunt zeggen zoals jullie dit aan mij zouden doen. Denk eraan dat deze een van de zeer weinige particuliere brieven is die ik gedurende de eerste 3 jaren van mijn pausschap aan iemand van de familie heb geschreven. En vergeef mij dat ik niet meer kan doen voor mijn bloedverwanten. Ook dit offer dat ik mij opleg in mijn verhouding tot jullie doet jullie meer eer aan en verdient meer respect en sympathie dan jullie kunt geloven en voorstellen. Nu lopen de grote betuigingen van eerbied en genegenheid voor de paus ter ere van zijn 80ste verjaardag ten einde. En ik ben er verheugd over, want ik geef boven de lof en de zegenwensen van de mensen de voorkeur aan de barmhartigheid van de Heer die mij tot zo'n hoge taak heeft uitverkozen en die mij, naar ik hoop, tot het einde van mijn leven zal bijstaan.

Mijn persoonlijke rust, die zulk een indruk maakt op de wereld, berust geheel en al hierop. Gehoorzamen, zoals ik altijd gedaan heb. En niet wensen of bidden om langer te leven. Zelfs geen dag dan tot het ogenblik waarop de doodsengel mij zal komen roepen en mij, zoals ik hoop, naar het paradijs zal brengen. Dit belet mij niet de Heer te danken dat hij juist te Brusico en op de Colombera-hoeve die persoon heeft willen uitkiezen die de directe opvolger zou worden van zoveel pausen die elkaar gedurende 20 eeuwen opgevolgd zijn en die de naam stedehouder van Jezus Christus op aarde zou krijgen. Dat ik tot deze eer geroepen ben, heeft de naam Roncalli in de gehele wereld bekendheid, sympathie en achting geschonken. Wat jullie betreft, doen jullie er goed aan nederig te blijven, zoals ik het zelf ook tracht te blijven, en jullie niet te laten misleiden door de insinuaties en de praatjes van de wereld. Het is de mensen er alleen om te doen geld te verdienen, van het leven te genieten, zich tot iedere prijs te doen gelden, ook al gebeurt dit als het ongelukkigerwijze nodig is met geweld. De 80 jaren die achter mij liggen, zeggen mij evenals jou, beste Severo, en ons allen, dat datgene waar het meest op aankomt is dat men zich gereed moet houden. En dit te allen tijden om plotseling te vertrekken. Want dit is het wat de meeste waarde heeft. Zich het eeuwige leven te verzekeren in vertrouwen op de goedheid van de Heer. Die alles ziet en in alles voorziet. Ik ben erop gesteld, mijn beste Severo, je deze gevoelens mee te delen, opdat je ze door kunt geven aan onze meest intieme bloedverwanden van de Colombera, te Gerola, te Bonate en Medolago, en waar zij zich ook mogen bevinden, en van wie ik niet eens precies de woonplaats ken. De wijze waarop laat ik aan je eigen goeddunken over. Ik denk dat Enrica je zou kunnen helpen en ook Don Battista. Ga voort met het bewaren van een goede verstandhouding tussen alle Roncalli's die de nieuwe familie vormen en tracht mij te begrijpen wanneer ik niet aan ieder gezin afzonderlijk kan schrijven. Onze Giuseppe heeft gelijk wanneer hij tot zijn broeder de paus zegt: u bent hier een luxe gevangene die niet alles kan doen wat hij wel zou willen. Ik zou nu graag de namen noemen van hen uit jouw midden die het meest lijden. De lieve Maria, je geliefde vrouw, en de goede Rita die met haar lijden de hemel verdient voor zichzelf en voor jullie beiden, die haar met zoveel liefde verpleegt. Zuster Caterina, die mij altijd doet denken aan haar en onze Giovanni, die ons vanuit de hemel gadeslaat, en onze ouders Roncalli en de meest nabije verwanten, evenals zij die naar Milaan vertrokken zijn. Ik weet wel dat jullie vernederingen zult ondergaan door hen die zonder juist oordelen redeneren. Het is alles behalve eenvoudig een paus in de familie te hebben, naar wie de respectvolle blikken van de gehele wereld zich wenden, en dan zelf als zijn bloedverwanten zo eenvoudig te moeten leven, terwijl hij hen maar in hun eigen maatschappelijke omstandigheden laat. Intussen weten velen dat de paus, zoon van eenvoudige, maar eerbiedwaardige mensen, niemand vergeet, en dat hij een goed hart heeft voor al diegenen die zijn naaste bloedverwanten zijn. En dat ook toont.
En dat overigens zijn omstandigheden die zijn van bijna al zijn voorgangers, en dat de eer van een paus er niet uit bestaat zijn familie rijk te maken, maar alleen om hen in liefde bij te staan, al naar gelang de noden en de omstandigheden van een ieder. Dit is en zal één van de mooiste en meest gewaardeerde verdiensten van paus Johannes en van zijn familie Roncalli zijn. Bij mijn dood zal mij de lofspraak niet ontbreken die zoveel eer bracht aan de heiligheid van Pius de Tiende, arm geboren en arm gestorven. Het is natuurlijk dat, nu ik 80 jaar geworden ben, ook alle anderen mij op deze weg volgen. Moed, moed, wij zijn in goed gezelschap. Dicht bij mijn bed heb ik altijd de foto van de marmeren gedenkplaat waarop de namen van al onze doden gegrift staan. Grootvader Angelo, Barba Zaverio, onze vereerde ouders, onze broer Giovanni en de zusters Teresa, Ancilla, Maria en Enrica. Ach, wat een mooie schare van zielen die op ons wachten en voor ons bidden. Ik denk altijd aan hen. Het geeft mij moed hen in mijn gebed te herdenken. En het vervult mij met blijdschap bij het vertrouwvol verwachten ons met hen allen te verenigen in de hemelse en eeuwige glorie. Ik zegen jullie allen, denkend aan jullie vrouwen die gekomen zijn om de familie Roncalli te verblijden, of die ons verlaten hebben om de vreugde te gaan vormen van andere families en die alle een verschillende naam dragen, maar toch gelijke gevoelens koesteren. En dan de kinderen. Welk een rijkdom en welk een zegen. Johannes de 23e.

Geestelijk Testament. Het is bekend dat paus Johannes zich voorgenomen had een geestelijk testament van zeer wijde strekking op te stellen, dat alle onderwerpen van zijn leven zou samenvatten en dat voorafgegaan zou worden door een brief aan de clerus van de gehele wereld, waarvan de inhoud, zoals hij zelf zei, in het geestelijk dagboek vervat is. Wij geven hier het geestelijk testament zoals het gepubliceerd werd in de Osservatore Romano van 7 juni 1963. Het bestaat uit twee delen. Het eerste, gedateerd 29 juni 1954 en bekrachtigd in 1957. Het tweede, van 12 september 1961, waar tussen twee codicillen zijn gevoegd, respectievelijk van 17 september 1957 en van 4 december 1959. Er bestaat een aantekening waarin nogmaals Don Loris Capovilla als executeur testamentair wordt aangewezen. Deze notitie dateert van 7 oktober 1960 en bevindt zich in de archieven van het staatssecretariaat. Hierin zegt paus Johannes onder andere, citaat, bij het uitvoeren van mijn laatste wil wordt Don Loris Capovilla verzocht in overleg te treden met twee personen die met mij door bloedverwantschap en vriendschap gelieerd zijn, als getuigen wier oordeel gerespecteerd moet worden, namelijk de priester Don Battista Roncalli, zoon van mijn overleden broer Giovanni, en monsignor Angelo Dell'Acqua, titulair aartsbisschop van Calcedonia, mijn vroegere secretaris te Istanbul. Niet alle redacties van het testament tussen 1925 en 1961 zijn ons bewaard gebleven. Daar het hier niet de plaats is voor een kritische uitgave, beperken wij ons ertoe op het geestelijk testament de beschikkingen van materieel karakter te laten volgen, die door de paus zelf, mijn laatste wilsbeschikkingen, genoemd werden, en die het geestelijk testament van 29 juni 1954 aanvulde. Het eerste gedeelte van het testament werd gebruikt voor de definitieve laatste redactie van 1957. De verschillen tussen de redacties van het testament van 54 en dat van 57 zijn zeer gering. Deze beschikkingen werden achtereenvolgens geannuleerd op 28 oktober 1958 en 30 april 1959. Wij geven tenslotte nog enkele pagina's, de enige die overgebleven zijn van het testament dat opgesteld is tussen 1939 en 1944 en dat de vermoedelijke nieuwe redactie is van het testament dat monsignor Roncalli maakte in 1925 en waarvan ons niets is overgebleven. Deze bladzijden werden daarna met enige veranderingen in het testament van 1954 gevoegd. Volgende keer gaan we dus verder met het geestelijk testament en mijn laatste wil.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 313 en wij lezen samen Lucas hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 25, versen 24 tot en met 26. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag is het de eerste dag dat wij samen mogen lezen uit het evangelie volgens de heilige Lucas. We hebben namelijk het volledige Oude Testament, even het boek Spreuken terzijde gelaten, gelezen. Het volledige Oude Testament. En dus is het vanaf nu alleen nog maar tijd voor het Nieuwe Testament. Vanaf vandaag, voor 9 dagen, het evangelie volgens de heilige Lucas. Dan hebben wij ook alle 4 de evangelies gelezen. En dan is het tijd voor de overige boeken en brieven van het Nieuwe Testament. Beste luisteraars, wij gaan samen bidden en daarna lezen in het evangelie. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1. Velen hebben zich al toegezet het verhaal te doen van wat zich bij ons heeft voltrokken, aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen, die dienaar van het woord zijn geworden. Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan nauwkeurig na te gaan, en voor u, geachte Theophilus, ordelijk op schrift te stellen, zodat u zich kunt overtuigen van de betrouwbaarheid van de berichten die u hebt ontvangen. Aankondiging van de geboorte van Johannes. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester, Zacharias genaamd, die behoorde tot de afdeling Abia. Ook zijn vrouw stamde af van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en voorschriften van de Heer. Zij hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren ze al op jaren. Eens toen Zacharias met zijn afdeling aan de beurt was om als priester dienst te doen voor Gods aangezicht, werd hij, volgens priesterlijk gebruik, door loting aangewezen om het heiligdom van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Tijdens het offer stond heel het volk buiten te bidden. Toen verscheen hem een engel van de Heer, rechts van het offeraltaar. Zacharias raakte in verwarring toen hij hem zag en werd door vrees overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Met Heilige Geest zal hij vervuld worden, al in de schoot van zijn moeder. Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen." Daarop zei Zacharias tegen de engel: "Hoe kan ik daar zeker van zijn? Ik ben een oude man en mijn vrouw is al op jaren." De engel gaf hem ten antwoord: "Ik ben Gabriel, die God terzijde staat. Ik ben gezonden om met u te spreken en u dit heugelijke nieuws te brengen. Maar u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit gebeurt, omdat u mijn woorden niet hebt geloofd. Maar die zullen op hun tijd in vervulling gaan." Het volk stond op Zacharias te wachten en verbaasde zich erover dat hij zo lang in het heiligdom bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, en ze begrepen dat hij in het heiligdom een verschijning had gezien. Hij maakte gebaren naar hen en bleef stom. Zodra zijn tempeldienst was afgelopen, ging hij naar huis. Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zij hield zich 5 maanden lang verborgen. Ze zei: "Dit heeft de Heer voor mij gedaan, toen hij zich mijn lot aantrok en mijn smaad onder de mensen wegnam." Aankondiging van de geboorte van Jezus. In de 6e maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea met de naam Nazareth, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde. Haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei:

God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maar hoe moet dat dan, zei Maria tegen de engel. Ik heb geen omgang met een man. De engel antwoordde haar. Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabeth, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon. Zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Toen zei Maria, ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel van haar weg. Maria bij Elisabeth, Maria's loflied. Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest. Ze riep met luide stem. Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft, wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan. Daarop zei Maria, met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God mijn redder. Want hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig. Want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, iedere generatie weer. Voor wie hem eerbiedigen. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond. Wie zich verheven waanden, heeft hij uiteengeslagen. Machthebbers heeft hij van hun troon gehaald. Geringen gaf hij een hoge plaats. Hongerigen overlaadde hij met het beste. Rijken heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht. Indachtig de barmhartigheid die hij, zoals aan onze vaderen toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht voor eeuwig. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar. Toen keerde ze naar huis terug. Geboorte en naamgeving van Johannes. Zacharias' profetie. Voor Elisabeth was de tijd gekomen dat ze moest bevallen en ze baarde een zoon. Haar buren en haar familie hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze deelden in haar vreugde. Een week later kwamen ze het kind besnijden en ze wilden hem de naam van zijn vader Zacharias geven. Nee, zei zijn moeder, hij moet Johannes genoemd worden. Ze zeiden tegen haar, die naam komt in de familie toch niet voor? Ze wenkten zijn vader en vroegen hoe hij hem wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop, zijn naam is Johannes. En iedereen was verbaasd. Maar op hetzelfde moment kon hij zijn mond en zijn tong weer bewegen en hij prees God. De hele buurt werd door ontzag bevangen en in heel het bergland van Judea werd dit alles druk besproken. Het hield allen die ervan hoorden bezig en men vroeg zich af, wat zal er wel niet worden van dit kind?

onmiskenbaar rustte de hand van de Heer op hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met Heilige Geest en profeteerde. Gezegend de Heer, de God van Israël, want hij heeft zich het lot van zijn volk aangetrokken en het bevrijd. Hij heeft voor ons een reddende kracht opgewekt in het huis van David zijn dienaar, zoals hij van oudsher had gezegd bij monden van zijn heilige profeten. Redding uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond indachtig te zijn. De eed die hij Abraham, onze vader, had gezworen. Hij zou ervoor zorgen dat wij, zonder angst en bevrijd uit de hand van de vijand, hem konden dienen, in heiligheid en rechtvaardigheid, al onze dagen. En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult voor de Heer uitgaan als zijn wegbereider, om zijn volk te leren hoe ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Zo bekommert zich om ons het licht uit de hoogte. Het zal schijnen voor wie zitten in duisternis en in de schaduw van de dood. Het zal onze voeten naar de weg van de vrede leiden. De jongen groeide op en werd steeds sterker door de geest. Hij verbleef in eenzame streken tot de dag waarop hij zich aan Israël vertoonde. Hoofdstuk 2. Geboorte van Jezus. In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef. Hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen, en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig, maar de engel zei: "Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u. U zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt." Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel. Ze loofden God met de woorden: "Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie hij een welgevallen heeft." Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Kom, we gaan naar Bethlehem, om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is bekendgemaakt." Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug.
Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien. Het kwam overeen met wat hun was gezegd. Naamgeving van Jezus. Een week later, toen de tijd gekomen was dat hij besneden moest worden, kreeg hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Jezus in de tempel, Simeon en Hanna. Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat. Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd. En om een offer te brengen volgens de wet van de Heer, een koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Het was een rechtvaardige en vrome man. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte Heilige Geest. Door de Heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij hem in zijn armen en loofde God met de woorden: Nu, meester, laat u, zoals u gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid. Een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan. En zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat. Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Na haar meisjesjaren was ze 7 jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven. Nu was ze 84. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen. Ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. Jezus als 12-jarige te midden van de rabbies in de tempel. Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 was geworden, gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om hem daar te zoeken. Pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel. Hij zat er midden tussen de rabbies, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren? Hij zei tegen hen: Waarom hebben jullie mij gezocht?
wisten jullie niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazareth en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man, die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen. Spreuken hoofdstuk 25, versen 24 tot en met 26. Men kan beter op de hoek van het dak zitten dan samenhuizen met een twistzieke vrouw. Koel water voor een dorstige keel. Dat is een goede tijding uit een ver land. Een troebele fontein, een vervuilde bron. Dat is een rechtvaardige die wankelt als hij tegenover een zondaar staat.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 313 en we hebben zo net samen gelezen Lucas hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 25, versen 24 tot en met 26. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat toegeschreven aan de heilige Gregorius, de wonderdoener. Waarom heeft het woord dat God is, het vlees willen aannemen en mens willen worden in de schoot van een maagd? Waarom is hij als mens geboren? Om onze schuld te voldoen en om op zichzelf de voorschriften toe te passen van het verbond dat gesloten werd met Abraham, zoals de besnijdenis en de andere geboden. In Bethlehem geschiedt het mysterie dat alle wonderen overtreft. De maagd brengt een kind ter wereld en draagt in haar armen hem die door zijn woord de gehele schepping draagt. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Er was geen plaats voor hem die door zijn woord de grondslagen heeft gelegd van het heelal. Met melk wordt hij gevoed die aan elke schepsel voedsel geeft en het leven schenkt. In doeken wordt hij gewikkeld, die heel de schepping door zijn woord bijeenhoudt. In een kribbe wordt hij gelegd, die boven de hoogste engelen troont. Een hemels licht straalt over hem, die hemel en aarde verlicht. De hemelse heerscharen omringen en verheerlijken hem, die voor alle eeuwen verheerlijkt werd in de hemel. Een ster begeleidt met haar lichtglans de wijzen die van verre komen en op weg zijn naar hem die zelf de opgaande zon is. Zij komen uit het oosten om geschenken aan te bieden aan hem die voor ons arm is geworden. De heilige moeder van God bewaarde al deze herinneringen en overwoog ze bij zichzelf. Is haar hart niet de bewaarplaats van alle mysteries? En zo, beste luisteraars, gaan wij dag 313 van ons leesjaar afsluiten. Morgen zijn wij dag 314. Dan blijven wij natuurlijk verder lezen in dit evangelie, want dan is het tijd voor Lucas hoofdstukken 3 tot en met 5 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 27 en 28. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en

0: geven ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
3: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Hooglied, hoofdstuk 6, verzen 1 tot en met 12. Koor. Waar is je lief heen gegaan, mooiste van alle vrouwen? Welke richting is hij ingeslagen? Dan zullen we hem samen met jou zoeken. Zij. Mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn kruidentuin, om daar te hoeden en er lelies te plukken. Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Hij hoedt tussen de lelies. Hij. Je bent mooi, mijn vriendin, mooi als Tirsa, bekoorlijk als Jeruzalem, maar ook ontzagwekkend als een leger in slagorde. Wend je ogen van mij af, ze brengen me in verwarring. Je lokken zijn als een kudde geiten die omlaag komen van Gileads bergen. Je tanden zijn als een kudde ooien die uit de wasplaats komen, twee aan twee en geen enkele is alleen. Je wangen achter je sluier zijn als het hart van een granaatappel. Koninginnen zijn er wel 60, bijvrouwen 80 en maagden zijn er talloze, maar zoals mijn duif, mijn mooiste, is er maar één. Zoals zij de enige was voor haar moeder. Ze was de lieveling van wie haar baarde. De meisjes die haar zien, prijzen haar gelukkig. De koninginnen en de bijvrouwen roemen haar. Koor. Wie reist daar als de dageraad, mooi als de maan, stralend als de zon en ontzagwekkend als een leger in slagorde? Hij. Ik ging naar de notentuin om te kijken naar de bloesem in het dal, om te zien of de wijnstok al uitbotte en de granaatappels al bloeiden. Door de wagen van Aminadab herkende ik mezelf niet meer.

Hooglied. Hoofdstuk 7, verzen 1 tot en met 14. Koor. Terug, kom terug, Sulamitische. Terug, kom terug, wij willen je zien. Hij. Waarom willen jullie de Sulamitische zien? Zij is toch geen straatdanseres? Hoe wel gevormd zijn je voeten in je sandalen, prinses? De ronding van je heupen is als een halssnoer gemaakt door een kunstenaar. Je navel is een ronde kom waarin de gekruide wijn niet ontbreekt. Je schoot is als een tarwehoop door lelies omgeven. Je beide borsten zijn als twee welpen, de tweeling van een gazelle. Je hals is als de ivoren toren. Je ogen zijn als de vijvers van Gesbon, de poort van Batrabin. Je neus is als de Libanontoren die uitziet over Damascus. Je hoofd is als de Karmel. Je haarlokken zijn omwonden met een band van koningspurper. Hoe mooi ben je, mijn liefste, hoe bevallig en bekoorlijk. Je gestalte is zo slank als een palm, je borsten zijn als druiventrossen. Ik dacht bij mezelf, ik klim in die palm en pluk de dadels. Laat je borsten als de trossen van de wijnstok zijn, de reuk van je adem als de geur van kweeappels en je mond als zoete wijn. Zij, de wijn moet vloeien voor mijn lief, naar binnen druppelen tussen zijn lippen en tanden. Ik ben van mijn lief, naar mij gaat zijn verlangen uit. Kom, mijn lief, laten we naar buiten gaan, laten we overnachten in de dorpen. Dan trekken we 's ochtends vroeg de wijngaarden in, om te zien of de wijnstok al uitpot, of de knoppen zijn opengebroken en de granaatbomen al bloeien. Dan zal ik je met liefkozingen overstelpen. De liefdesappelen geuren al en boven onze deur hangen de kostelijkste vruchten, jonge vruchten en oude, die ik bewaard heb voor jou, mijn lief.

Hooglied. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 14. Was je maar mijn broer, gevoed aan de borsten van mijn moeder. Dan kon ik je kussen als ik je op straat ontmoette en niemand zou er aanstoot aan nemen. Ik zou je bij de hand nemen, je in het huis van mijn moeder brengen. Jij zou mij leren en ik zou jou gekruide wijn te drinken geven en de most van mijn granaatappels. Zijn linkerarm zou onder mijn hoofd zijn en zijn rechter zou om mij heen zijn. Hij. Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem, wek de liefde niet, maar laat haar sluimeren zolang ze wil. Koor. Wie komt daar uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief? Hij. Onder de kweeappelboom heb ik je gewekt, daar waar je moeder je ontving, daar waar zij die je baarde je ontvangen heeft. Zij. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je arm, want de liefde is sterk als de dood. Met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van de Heer. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, men zou hem met verachting afwijzen. Koor. Een jongere zus hebben wij, borsten heeft ze nog niet. Wat kunnen we voor onze zus doen wanneer men naar haar hand denkt? Als zij een muur is, dan bouwen wij er zilveren kantelen op. Als zij een deur is, dan bekleden we haar met cederhout. Zij. Ik ben een muur en mijn borsten zijn de torens. Daarom ben ik in zijn ogen de stad waar men vrede vindt. Hij. Salomo had een wijngaard in Baal Hamon. Hij gaf die aan pachters die voor het vruchtgebruik 1000 sikkel de man moesten betalen. Mijn wijngaard houd ik voor mezelf. Die 1000 sikkel zijn voor u, Salomo, en 200 zijn voor de pachters. Jij die in mijn tuin verblijft, laat mij je stem weer horen. Je stem die de mannen betovert. Kom snel, mijn lief, wees als de gazelle of het hertjong op de bergen met de kruidenplanten.

Wijsheid. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 16. Heb de gerechtigheid lief, u die het land bestuurt. Richt uw gedachten op de Heer in goede gezindheid. En zoek hem in eenvoud van hart, omdat hij zich laat vinden door wie hem niet uitdagen en zich toont aan wie niet weigeren in hem te geloven. Want kronkelige redeneringen verwijderen de mensen van God. En als ze willen beproeven hoe ver zijn macht reikt, worden zij, de dwazen, te schande gemaakt. In een ziel die op het kwade belust is, neemt de wijsheid haar intrek niet. En zij woont niet in een lichaam dat zich aan zonde heeft overgegeven. Want de Heilige Geest die wijsheid leert, is afkerig van onoprechtheid en wars van dom geredeneer. En hij trekt zich terug waar de ongerechtigheid nadert. De wijsheid is een geest die de mensen lief heeft, maar zij laat de godslasteraar niet ongestraft voor wat er over zijn lippen komt. God is de getuige van zijn nieren, de feilloze waarnemer van zijn hart en de beluisteraar van zijn tong. Want de geest van de Heer vervult het aardrijk en hij die alles omvat, weet wat er gesproken wordt. Geen enkel mens die zondige dingen zegt, kan dan ook verborgen blijven. En de gerechtigheid zal zeker niet aan hem voorbij gaan als hij straffend optreedt. De gedachten van de goddeloze ontkomen namelijk niet aan een onderzoek en het geluid van zijn woorden dringt door tot de Heer. Zo worden zijn ongerechtigheden bestraft. Want het jaloerse oor hoort alles en morrende geluiden blijven niet onopgemerkt. Pas op voor gemor waar u niet beter van wordt en behoed uw tong voor laster. Want zelfs wat heimelijk gezegd wordt, blijft niet zonder gevolgen. En een mond die liegt, vermoordt de ziel. Jaag de dood niet na, door op uw levensweg te dwalen. En haal u het verderf niet op de hals, door de werken van uw handen. Want God heeft de dood niet gemaakt, en hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven. Maar alles heeft hij geschapen om te bestaan, en de schepselen in de wereld zijn heilzaam. Er is geen kruid bij dat verderf brengt, en de onderwereld heerst niet over de aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk. Het zijn de goddelozen die met hun handen en hun woorden de dood hebben ontboden. Zij vergingen van verlangen naar hem die zij voor hun vriend hielden, en ze sloten een verbond met hem. Ze verdienen het om zijn prooi te worden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 24. Zij redeneerden onjuist toen zij onder elkaar zeiden: kort is ons leven en vol verdriet. Er is geen remedie als de mens doodgaat, en het is nooit vertoond dat iemand uit de onderwereld terugkwam. Wij zijn maar toevallig ontstaan, en later zal het zijn alsof we er nooit geweest waren. Want de adem in onze neus is als damp, en het denken is een vonk in het kloppen van ons hart. Als ze gedoofd is, vergaat het lichaam tot as, en de geest vervliegt als ijle lucht. Onze naam wordt op den duur vergeten, en niemand denkt dan nog aan wat wij hebben gedaan. Ons leven gaat voorbij als de laatste sporen van een wolk. Het lost zich op als een nevel, die verdreven wordt door de stralen van de zon en bezwijkt voor haar gloed. Onze dagen zijn een vluchtige schaduw en ons einde is onherroepelijk, want het is bezegeld en niemand keert terug. Vooruit dan, laten we genieten van het goede dat we hebben en maar meteen van het geschapene profiteren nu wij nog jong genoeg zijn. Laten wij ons te goed doen aan kostelijke wijn en aan parfums, en laat geen lentebloesem ons ontgaan. Laten wij ons bekransen met rozenknoppen voordat ze verwelken. Niemand mag verstoken blijven van ons plezier. Overal willen we tekenen achterlaten van onze vrolijkheid, want dat is ons deel en dat is ons lot. Laten we de rechtschapen armen tyranniseren en de weduwe niet ontzien en ons niet storen aan de grijze haren van de hoogbejaarden. Onze kracht moet de maatstaf zijn van het recht, want wat zwak is, dient kennelijk tot niets. Laten we de rechtschapene belagen, want hij is ons tot last en hij verzet zich tegen wat wij doen. Hij verwijt ons overtredingen van de wet en hij beschuldigt ons ervan dat wij afwijken van wat we geleerd hebben. Hij beroemt zich erop God te kennen en noemt zich een dienaar van de Heer. Hij is een aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Het valt ons al zwaar hem te zien, want zijn levenswijze is niet die van de anderen en zijn gedragingen zijn zonderling. Hij ziet ons aan voor valse broeders en vermijdt onze wegen alsof ze onrein waren. Het einde van de rechtvaardige prijst hij zalig en hij pocht dat God zijn vader is. We willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons overtuigen van wat er bij zijn heengaan gebeurt. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die het voor hem opnemen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders. Laten we hem maar eens op de proef stellen, met niets ontziende folteringen, om zijn zachtmoedigheid te leren kennen en zijn geduld te toetsen. Laten we hem veroordelen tot een vernederende dood. Er wordt toch over hem gewaakt, zoals hij beweert. Zo redeneren zij, maar ze vergissen zich, want hun slechtheid maakt hen blind. Ze hebben geen besef van Gods geheimen. Ze verwachten niet dat de vroomheid beloond wordt. En ze geloven niet dat op een onberispelijk leven een bekroning volgt. God heeft de mens immers geschapen voor een onvergankelijk leven. En hij heeft hem tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid gemaakt. Maar door de afgunst van de duivel is de dood in de wereld gekomen. En de aanhangers van de duivel zullen hem ondergaan.

Wijsheid, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 19. De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen raken. In de ogen van de dwazen schenen ze dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd. Hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Ze zijn echter in vrede. Ook al worden ze naar de mening van de mensen gestraft, ze zijn vervuld van de hoop op onsterfelijkheid. Na een korte tuchtiging zullen ze een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft dat zij hem waardig zijn. Als goud in de smeltkroes heeft hij hen gekeurd, als een brandoffer heeft hij hen aanvaard. Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen ze branden en als vlammen door een stoppelveld jagen. Ze zullen recht spreken over de volkstammen en heersen over de volken. En de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen, zullen de waarheid begrijpen. En zij die trouw zijn, zullen in liefde bij hem zijn. Want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. De goddelozen echter zullen de straf krijgen die zij met hun redeneringen hebben verdiend. Want zij hebben de rechtvaardige veracht en zijn de Heer afvallig geworden. Hij immers die neerkijkt op wijsheid en discipline, is een ongelukkig mens. Ijdel is hun hoop en hun moeite is vergeefs. Hun werken zijn nutteloos. Hun vrouwen zijn dwaas en hun kinderen verdorven. Vervloekt is hun nageslacht. Zalig is de onvruchtbare vrouw, die zich niet verontreinigd heeft, die van geen zondig bed heeft geweten. Zij zal vrucht dragen bij het oordeel over de zielen. Zalig ook is de kastraat, zijn hand heeft de wet niet geschonden en hij heeft geen zondige gedachten gekoesterd tegen de Heer, want hij zal voor zijn trouw een uitgelezen gunstbewijs ontvangen en een kostelijker aandeel in de tempel van de Heer. Het streven naar het goede brengt roemrijke vruchten voort en zijn wortel, de verstandigheid, is zonder gebrek. Kinderen van echtbrekers echter zullen niet tot hun bestemming komen. En wie in een onwettig bed is verwekt, zal spoorloos verdwijnen. Al leven zij lang, zij zullen nooit meetellen, en uiteindelijk zal hun ouderdom zonder aanzien zijn. En als ze vroeg sterven, zal er voor hen geen hoop zijn, en op de dag van het oordeel geen troost. Want het einde van een slechte generatie is zwaar.

Wijsheid. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 20. Dan is kinderloosheid nog beter, als ze gepaard gaat met deugd, want die blijft in onsterfelijke herinnering, omdat ze zowel bij God als bij de mensen in aanzien staat. Waar zij is, volgt men haar, en men verlangt haar terug als zij is weggegaan. In de eeuwigheid houdt zij haar triomftocht, getooid met een lauwerkrans, omdat ze heeft gewonnen in de strijd om onbederfelijke prijzen. De kinderrijke massa van de goddeloze echter brengt geen baat. Met haar bastaardloten schiet zij niet diep wortel en krijgt zij geen vaste grondslag. Ook al botst ze voor korte tijd in twijgen uit, toch staat ze niet stevig en wordt ze door de wind heen en weer geslingerd en door het geweld van de winden ontworteld. De onvolgroeide takken knappen af en hun vrucht is onbruikbaar, niet rijp genoeg om te eten en nergens goed voor. Kinderen die uit zondige omgang zijn geboren, getuigen bij het oordeel tegen hun verdorven ouders. De rechtvaardige echter vindt rust, al sterft hij voor zijn tijd, want het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet gemeten naar het aantal jaren. Een mens is een grijsaard door zijn verstandigheid en hij is bejaard door zijn onbesproken leven. Hij was God aangenaam en werd door hem bemind. Hij leefde te midden van zondaars en werd weggenomen. Hij werd weggerukt, zodat geen slechtheid zijn inzicht zou vertroebelen en geen bedrog zijn ziel zou verleiden. Want de betovering van de ondeugd verduistert het goede en de roes van de hartstocht bederft een onschuldig gemoed. In korte tijd tot volleinding gekomen, heeft hij de volheid van vele jaren bereikt. Want zijn ziel was de Heer aangenaam. Daarom ging hij spoedig heen uit de slechte wereld. De mensen zien dat wel, maar begrijpen het niet. In hun gedachten komt zoiets niet eens op. Dat genade en barmhartigheid zijn uitverkorenen ten deel vallen en dat er over zijn heilige gewaakt wordt. Een rechtvaardige die sterft zal een veroordeling zijn van de goddelozen die leven. En een jonge man die vroeg tot volmaaktheid komt zal de hoogbejaarde zondaar veroordelen. Ze zullen immers het sterven van de wijze zien zonder te begrijpen wat de Heer met hem wilde en waarom hij hem in veiligheid heeft gebracht. Ze zullen het zien, vol verachting, maar de Heer zal hen uitlachen. En tenslotte worden zij bespottelijke kadavers en een voorwerp van spot onder de doden, voor eeuwig, want hij zal hen breken en hen sprakeloos voorover laten vallen en hen van hun grondvesten losrukken. Ze zullen totaal verwoest worden en moeten kwellingen verdragen en de herinnering aan hen zal vergaan. Vol angst zullen ze verschijnen als de rekening van hun zonde wordt opgemaakt en hun ongerechtigheden zullen als aanklagers tegen hen optreden.

hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Dan zal de rechtvaardige daar met grote vrijmoedigheid staan tegenover degenen die hem weggedrukt hebben en die zijn inspanningen waardeloos vonden. Als ze dat zien, zullen ze overvallen worden door een grote schrik en ze zullen versteld staan van die onvoorziene redding. Vol spijt zullen ze tegen elkaar zeggen en in hun benauwdheid verzuchten: dat was nu de man om wie wij eens gelachen hebben en op wie wij onze spotlust hebben botgevierd. Wij, dwazen, zijn leven beschouwden wij als waanzin en zijn dood als vernederend. Hoe bestaat het? Nu wordt hij tot Gods zonen gerekend en heeft hij zijn aandeel onder de heiligen. Wij zijn dus afgedwaald van de weg van de waarheid en het licht van de gerechtigheid heeft niet voor ons geschenen en de zon is voor ons niet opgegaan. Wij liepen op de paden van de ongerechtigheid en het verderf, totdat wij van vermoeidheid niet meer verder konden. Wij zijn onbegaanbare woestijnen doorgetrokken, maar de weg van de Heer hebben wij niet gekend. Wat heeft onze overmoed voor nut gehad, en wat heeft rijkdom en bluf ons opgeleverd? Dat alles is voorbijgegaan als een schaduw en als een vluchtig bericht, zoals een schip dat door het golvende water vaart. Na zijn doortocht is er geen spoor meer van te vinden, ook niet van het pad dat zijn kiel in de golven baande. Zoals een vogel die door de lucht vliegt, van zijn tocht kan men geen teken meer vinden, gezweept door het slaan van de wieken, gespleten door de suizende kracht van de bewegende vleugels, wordt de ijle lucht doorkliefd, en er is geen spoor van die vlucht meer in te vinden. Zoals een pijl die naar zijn doel schiet, de lucht wordt doorsneden en vloeit vervolgens samen, zodat men zijn baan niet meer bespeurt. Zo zijn ook wij geboren en verdwenen, en wij hebben geen blijk van deugd kunnen tonen, maar zijn in onze slechtheid ten onder gegaan. De hoop van de goddeloze is als kaf dat door de wind wordt meegevoerd, als lichte rijp die door een storm wordt weggeblazen, als rook die door de wind wordt verspreid, en als de vluchtige herinnering aan een gast die één dag is gebleven. De rechtvaardigen echter leven eeuwig. Zij vinden hun loon bij de Heer en de Allerhoogste zorgt voor hen. Daarom zullen zij de glorievolle kroon en de mooie diadeem van de Heer ontvangen. Hij zal hen met zijn rechterhand beschermen en met zijn arm beschutten. Hij zal zijn jaloezie als wapenrusting nemen en de schepping bewapenen om zijn vijanden te straffen. De gerechtigheid zal hij als harnas aantrekken en een niets ontziend oordeel zal de helm zijn die hij draagt. Onoverwinnelijke heiligheid zal hij als een schild hanteren en van zijn onverbiddelijke toren zal hij een scherp zwaard maken. Het heelal zal met hem strijden tegen de dwazen. De goed gerichte bliksemschichten zullen omlaag schieten en vanuit de strak gespannen boog van de wolken naar hun doelwit vliegen. Zijn woede zal een slinger zijn, waarmee zware hagelstenen geworpen worden. Het water van de zee zal op hen beuken, en de stromen zullen hen onverbiddelijk overspoelen. Een machtige adem zal zich tegen hen verheffen, en hen als een stormwind verspreiden. Zo zal de ongerechtigheid de hele aarde in een woestenij veranderen, en zal de misdadigheid de tronen van de machthebbers omverwerpen.

Wijsheid. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 25. Luister dus, koningen, en wees aandachtig. Laat u onderwijzen, u die recht spreekt tot aan de grenzen van de aarde. Spits uw oren, u die over velen heerst en opschept over de menigte van uw volken. Want uw macht is afkomstig van de Heer en uw heerschappij van de Allerhoogste, die uw daden zal onderzoeken en uw bedoelingen zal natrekken. U bent de dienaren van zijn koningschap, maar u hebt niet goed geregeerd, de wet niet onderhouden en niet gewandeld volgens Gods wil. Huiveringwekkend en snel zal hij tegen u optreden, want een onverbiddelijk vonnis treft de hooggeplaatsten. Aan de lager geplaatsten wordt uit medelijden vergiffenis geschonken. De machtigen echter worden met macht bestraft. De Heer van iedereen is voor niemand bang en geeft niet om grootheid, want klein en groot heeft hij zelf gemaakt en voor iedereen koestert hij evenveel zorg. De machtigen echter staat een streng onderzoek te wachten. Tot u dus, heersers, zijn mijn woorden gericht, zodat u wijsheid leert en niet ten val komt. Want degenen die het heilige heilig onderhouden, zullen geheiligd worden. En wie daarin onderwezen zijn, zullen zich kunnen verantwoorden. Verlang dus vurig naar mijn woorden. Wees er begeerig naar en u zult onderwezen worden. Stralend en onvergankelijk is de wijsheid. En zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar lief hebben en gevonden door wie haar zoeken. Aan wie haar begeren laat zij zich gauw kennen. Wie vroeg voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken, want hij vindt haar voor zijn deur. De gedachten op haar richten getuigt van een volmaakt inzicht, en wie wakker blijft voor haar, zal snel vrij van zorgen zijn. Want zij gaat zelf rond, op zoek naar mensen die haar waardig zijn. Op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen, en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte. Haar begin is het oprechte verlangen naar onderwijs. De drang naar onderwijs is liefde. De liefde echter is het onderhouden van haar wetten. De ijver voor de wetten is een waarborg voor de onvergankelijkheid. De onvergankelijkheid brengt u in de nabijheid van God. Het verlangen naar de wijsheid leidt tot de heerschappij. Dus als u, heersers over de volken, uw vreugde vindt in tronen en in scepters, moet u de wijsheid in ere houden. Dan regeert u tot in eeuwigheid. Wat is nu de wijsheid en hoe is zij ontstaan? Ik zal het bekendmaken en haar geheimen niet verbergen. Vanaf het begin van de schepping zal ik haar spoor volgen. En wat ik van haar weet, zal ik belichten. En aan de waarheid zal ik niet voorbij gaan. Ik zal niet op weg gaan met de uitgemergelde afgunst, want die heeft met de wijsheid niets gemeenschappelijk. Een groot aantal wijzen is de redding van de wereld, en een verstandige koning is het welzijn van het volk. Laat u dus door mijn woorden onderwijzen, en u zult er baat bij hebben.

Wijsheid, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 30. Ook ik ben een sterfelijk mens, evenals alle anderen, en een afstammeling van de eerstgeboetseerde, die uit de aarde is voortgekomen. In de moederschoot werd ik tot een lichaam gemodelleerd, in 10 maanden tijd, nadat ik in het bloed was vastgezet door het mannelijk zaad en door de lust die de bijslaap vergezelde. Toen ik geboren was, ademde ook ik de gemeenschappelijke lucht in, en ik viel op de aarde, zoals het ons allemaal vergaat. En ik liet mijn eerste geween horen, zoals alle anderen. In luiers werd ik grootgebracht, en ik werd met zorgen omringd. Geen enkele koning is zijn leven anders begonnen. De intrede in het leven is voor iedereen hetzelfde, zoals ook de uittocht is. Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij. Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar. Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk. Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid, en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit. En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel, en onmetelijke rijkdom lag in haar handen. Ik verheugde mij omdat de wijsheid dat alles meebrengt. Ik wist nog niet dat zij er de moeder van is. Zonder bijbedoelingen heb ik de wijsheid verworven. Zonder afgunst deel ik haar uit. Haar rijkdom verberg ik niet. Want zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat. Wie die schat verwerven, winnen de vriendschap met God, omdat ze hem genoegen schenken door de vruchten van wat ze hebben geleerd. God laat mij spreken overeenkomstig mijn inzicht en denken op een manier die past bij wat mij is gegeven. Want hij zelf is zowel de gids naar de wijsheid als de taalmeester van de wijze. Want wij zijn in zijn hand, wij zelf en onze woorden, en ook alle inzicht en kunstvaardigheid. Hij zelf immers heeft mij betrouwbare kennis gegeven van wat er bestaat, zodat ik de bouw ken van het heelal en de kracht van de elementen. Het begin, het einde en het midden van de tijden, de wisseling van de zonnewenden en de opeenvolging van de seizoenen, de kringloop van de jaren en de stand van de sterren, de geaardheden van de dieren en de instincten van de wilde beesten, de macht van de geesten en de gedachten van de mensen, de verschillen tussen de planten en de krachten van de wortels. Alles wat verborgen en zichtbaar is, heb ik leren kennen, want de wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderwezen. In haar is een geest die verstandig is, heilig, uniek, veelzijdig, subtiel, beweeglijk, doordringend, smetteloos, helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig, onweerstaanbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwankelbaar, onbekommerd, allesvermogend, alles overziend, alle geesten doordringend, hoe verstandig, zuiver of subtiel ze ook zijn. Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging. Zij doordringt en verspreidt zich in alles door de kracht van haar zuiverheid. Want zij is de ademtocht van Gods kracht en de pure uitstraling van de heerlijkheid van de Almachtige. Daarom wordt ze niet aangetast door iets dat onrein is. Zij is de glans van het eeuwige licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid. Hoewel zij alleen is, kan ze alles. Hoewel ze in zichzelf blijft, vernieuwt ze alles. Van generatie tot generatie treedt zij binnen in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God en tot profeten. Want God bemint alleen diegene die met de wijsheid samenwoont. Want zij is mooier dan de zon en overtreft de hele sterrenhemel. Vergeleken met het daglicht is zij de meerdere. Want het daglicht wordt afgelost door de nacht, maar de wijsheid wordt niet overmeesterd door de slechtheid.

Wijsheid. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 21. Machtig reikt zij van het ene einde tot het andere. En op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles. Ik heb haar lief gekregen en ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht. Ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren en ik werd een vereerder van haar schoonheid. Zij kan bogen op edele afkomst, want ze woont samen met God en de Heer van alles heeft haar lief. Zij is ingewijd in Gods kennis en zij is de deelgenote aan zijn werken. Als rijkdom een begeerlijk bezit is in het leven, wat is er dan rijker dan de wijsheid die alles weet te verwerven? Als inzicht dingen tot stand brengt, waar vindt men dan iemand die kundiger is dan de wijsheid? En als iemand de gerechtigheid lief heeft, zijn haar werken de deugden, want zij leert wijsheid en voorzichtigheid, sterkte en matigheid, de allernuttigste dingen in het menselijk leven. En als iemand rijke ervaring verlangt, de wijsheid kent het verre verleden en zij vermoedt de toekomst. Zij weet ingewikkelde wendingen te verklaren en raadsels op te lossen. Zij weet wat tekens en vreemde gebeurtenissen voorspellen en zij kent vooraf het verloop van periodes en tijden. Daarom besloot ik haar met mij mee te voeren, om met haar samen te wonen, wetend dat zij voor mij een goede raadgeefster zou zijn en een troost in zorgen en verdriet. Door haar zou ik roem verwerven bij de menigte en achting bij de bejaarden, zo jong als ik was. Ik zou scherpzinnig blijken in mijn oordeel en bewondering vinden bij de machthebbers. Als ik zweeg, zouden zij wachten en als ik sprak, zouden ze luisteren. En als ik doorging met spreken, zouden zij hun hand op hun mond leggen. Door haar zou ik onsterfelijkheid verwerven en een eeuwige herinnering nalaten bij diegenen die na mij zouden komen. Ik zou volken regeren en volkstammen zouden onderworpen zijn aan mij. Angstaanjagende vorsten zouden beven wanneer ze van mij hoorden. Onder het volk zou ik mij vriendelijk tonen en in de oorlog dapper. Thuisgekomen zou ik bij haar rusten, want de omgang met haar kent geen bitterheid en het samenwonen met haar geen verdriet, maar alleen blijdschap en vreugde. Toen ik dit had overdacht en ik in mijn hart had overwogen dat er onsterfelijkheid ligt in de band met de wijsheid, in de vriendschap met haar een edel genoegen, in de werken van haar handen een onuitputtelijke rijkdom, in de vertrouwelijke omgang met haar een juist inzicht en roem in de gesprekken met haar, ging ik rond en probeerde ik haar tot de mijne te maken. Ik was een mooie, welgevormde jonge man en ook de ziel die ik gekregen had was goed. Of liever, ik was goed en ik was in een gaaf lichaam gekomen. Maar omdat ik inzag dat ik de wijsheid niet anders kon verwerven dan wanneer God haar gaf, ook dat was al inzicht te weten van wie die gave was, wendde ik mij tot de Heer en bad ik tot Hem en zei met heel mijn hart...

Wijsheid. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 18. God van de Vaderen, Heer van de ontferming, U die alles gemaakt hebt door uw woord, en die in uw wijsheid de mens hebt toegerust om te heersen over de schepselen die door u het bestaan hebben gekregen, om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid en om in oprechtheid van hart een oordeel te vellen. Geef mij de wijsheid die naast u troont en sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen. Want ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd, een zwak mens van beperkte levensduur, die tekortschiet in het begrijpen van rechten en wetten. Ook al is er onder de zonen van de mensen iemand die volmaakt is, wanneer de wijsheid ontbreekt die van u komt, dan telt hij niet mee. U hebt mij uitverkoren tot koning van uw volk en tot rechter over uw zonen en dochters. U hebt mij bevolen om een tempel te bouwen op uw heilige berg en een offeraltaar in de stad van uw verblijf, een afbeelding van de heilige tent die u al vanaf het begin bereid hebt. Bij u is de wijsheid die uw werken kent, die aanwezig was toen u de wereld hebt geschapen en die ook weet wat in uw ogen goed is en wat recht is volgens uw geboden. Zend haar uit de heilige hemelen en laat haar neerdalen van de troon van uw heerlijkheid om bij mij te zijn en met mij te werken, zodat ik weet wat u aangenaam is. Want zij weet en begrijpt alles en zij zal mij verstandig leiden bij mijn werk en mij behoeden met haar glorie. Dan zullen mijn werken aanvaardbaar zijn en zal ik uw volk rechtvaardig besturen en mij de troon van mijn vader waardig tonen. Welke mens kent Gods raadsbesluit? Of wie vermoedt wat de Heer wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen en wankel zijn onze overwegingen. Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten. Wij vermoeden amper de dingen op aarde. Zelfs wat voor de hand ligt, ontdekken wij maar met moeite. Wie speurt er dan na wat er in de hemelen is? Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben als u de wijsheid niet had gegeven en uw heilige geest niet uit de hemel had gezonden? Zo zijn de paden rechtgemaakt van degenen die de aarde bewonen. Zo hebben de mensen geleerd wat u aangenaam is en zijn ze gered door de wijsheid.

Wijsheid. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 21. Zij heeft de eerstgeboetseerde, de vader van de wereld, beschermd, toen alleen hij nog was geschapen, en zij heeft hem bevrijd uit zijn val. Zij heeft hem ook de kracht gegeven om over alles te heersen. Toen echter een boosdoener in zijn razernij zich van haar had afgewend, ging ook hij te gronde aan de woede waarin hij zijn broer vermoordde. Toen vanwege hem de vloed over de aarde kwam, heeft de wijsheid haar opnieuw gered, door de rechtvaardige er op een pover stuk hout doorheen te loodsen. Toen de verwarring over de volken was gekomen vanwege hun eensgezindheid in het kwade, was zij het ook die de rechtvaardige opmerkte. En was zij het die hem onberispelijk voor God bewaarde en hem bij alle liefde voor zijn kind staande hield. En zij was het die, terwijl de goddelozen te gronde gingen, de rechtvaardige redde, toen hij vluchtte voor het vuur dat op de Pentapolis neerkwam. Als getuigenis van die slechtheid ligt daar nog een walmende woestenij. Men vindt er planten die ontijdig vrucht dragen, en er staat een monument van een ongehoorzaam hart, een hoog oprijzende zoutzuil. Want zij die zich niet om de wijsheid bekommerden, werden niet alleen verhinderd het goede te kennen, maar ze lieten de wereld ook een gedenkteken na van hun dwaasheid. Want degenen die zo gezondigd hadden, mochten niet onbekend blijven. Maar degenen die de wijsheid dienden, zijn door haar uit de moeilijkheden gered. Zij was het die de rechtvaardige, toen hij voor de woede van zijn broer vluchtte, langs rechte paden leidde. Zij toonde hem het koninkrijk van God en gaf hem kennis van het heilige. Zij verleende hem welstand door zijn harde werken en liet zijn arbeid gedijen. Zij stond hem bij tegen de hebzucht van zijn verdrukkers en zij maakte een rijk man van hem. Zij beschermde hem tegen zijn vijanden en beveiligde hem tegen zijn belagers. Ze liet hem winnen in een zware strijd, zodat hij zou weten dat vroomheid machtiger is dan alles. Zij was het die de rechtvaardige, toen hij verkocht was, niet in de steek liet, maar hem beschermde tegen de zonde. Zij daalde met hem af in de kerker en liet hem niet alleen in zijn boeien, totdat zij hem de scepter van het koninkrijk en de heerschappij over zijn onderdrukkers bezorgde. Zij ontmaskerde zijn aanklagers als leugenaars en gaf hem eeuwige roem. Zij was het die een heilig volk en een vlekkeloze stam bevrijdde van een volk van onderdrukkers. Zij trad binnen in de ziel van een dienaar van de Heer en met wonderen en tekenen trotseerde zij angstaanjagende koningen. Zij bezorgde de heiligen het loon voor hun harde werken. Ze leidde hen langs een wonderlijke weg en zij werd voor hen een beschutting overdag en sterrenlicht in de nacht. Zij leidde hen door de Rode Zee en bracht hen door dat vele water. Hun vijanden echter overspoelde zij en zij wierp hen omhoog uit de diepte van de afgrond. Zo plunderden de rechtvaardigen de goddelozen en zij bezongen, Heer, uw heilige naam en prezen eensgezind uw hand die hen verdedigde. Want de wijsheid opende de monden van de stommen en de tongen van de onmondigen liet ze helder klinken.

Wijsheid. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 26. Zij liet hun ondernemingen slagen door de hand van een heilige profeet. Ze trokken door een onbewoonde woestijn en sloegen op onbetreden plaatsen hun tenten op. Ze trotseerden hun vijanden en weerden de aanvallers af. Toen ze dorst kregen, riepen zij u aan, en uit een steile rots werd hun water gegeven, en verkwikking voor hun dorst uit de harde steen. Want door datgene waardoor hun vijanden gestraft werden, werd hun steun gegeven in hun nood. In plaats van het water uit de altijd stromende rivier, die troebel was door walgelijk bloed, als straf voor het bevel tot de kinderenmoord, hebt u aan hen, onverhoopt, water in overvloed gegeven. En hebt u, door die dorst van toen, laten zien hoe u hun tegenstanders hebt gestraft. Want toen zij op de proef werden gesteld, het was slechts een terechtwijzing in barmhartigheid, begrepen zij de foltering van de goddelozen, toen die in toorn veroordeeld werden. Voor hen zelf immers was u als een vader, die hen op de proef stelde en terechtwees. Maar voor die anderen was u als een onverbiddelijke koning, die hen aan een verhoor onderwierp en vonniste. Zowel afwezig als aanwezig werden zij evenzeer gekweld, want ze werden getroffen door een dubbel leed en moesten jammeren bij de herinnering aan het verleden. Want toen zij hoorden dat aan die andere steun werd gegeven door wat hun eigen straffen waren geweest, voelden zij de aanwezigheid van de Heer. Want naar degene die zij spottend hadden afgewezen, omdat hij eens de vondeling was gelegd, hebben ze aan het einde van de gebeurtenissen met bewondering opgezien. Met hun eigen dorst was het niet zo gegaan als met die van de rechtvaardigen. Vanwege de onzinnige redeneringen van hun ongerechtigheid, waardoor ze zich lieten misleiden en waardoor ze redeloze reptielen en waardeloze beesten vereerden, hebt u als straf een menigte redeloze dieren op hen afgezonden. Zo moesten zij begrijpen dat een mens gestraft wordt door datgene waardoor hij zondigt. Uw alvermogende hand, die uit vormeloze stof de wereld heeft geschapen, was immers niet onmachtig om een menigte beren of drieste leeuwen op hen los te laten, of nieuw geschapen van woede vervulde ongekende dieren, die ofwel een vurige adem uitbliezen of een sissende damp verspreiden of uit hun ogen vreselijke vonken schoten. Dieren waarvan niet alleen het geweld hen kon ombrengen, maar van wie zelfs de angstaanjagende aanblik hen kon doden. Maar ook zonder dat alles hadden zij door één ademstoot geveld kunnen worden, achtervolgd door de gerechtigheid en door de adem van uw macht uiteengeslagen. Maar u hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend. Het is voor u altijd mogelijk uw macht te ontplooien. En wie zal de kracht van uw arm weerstaan? Want de hele wereld is voor u als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan. En als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt. Maar u ontfermt zich over iedereen, omdat u alles kunt. En u telt de zonde van de mensen niet, om hen tot inkeer te laten komen. Want alles wat bestaat hebt u lief, en u verafschuwt niets van wat u gemaakt hebt. Als u iets zou haten, zou u het niet geschapen hebben. En hoe zou iets in stand zijn gebleven als u het niet wilde? Of hoe zou iets bewaard zijn dat niet door u was geroepen? U spaart echter alles, omdat het van u is. U Heer, die alles wat leeft, bemint.

0: De buur.
1: Wijsheid. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 27. Uw onvergankelijke geest is in alles. Daarom straft u slechts gaandeweg degene die zondigen. U wijst hen terecht door hun te laten zien waarin zij zondigen, zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd, in uw Heer geloven. Ook de oude bewoners van uw heilige land hebt u gehaat vanwege hun verfoeilijke praktijken, het werken met tovermiddelen en de goddeloze ceremonies. Die onbarmhartige kindermoordenaars, die ingewandeters van maaltijden van mensenvlees en mensenbloed, die ingewijden uit een stoet van uitzinnigen. U hebt de ouders die hulpeloze wezentjes doden door de hand van onze vaderen willen verdelgen, zodat het land dat u bovenal dierbaar is, een waardige bevolking zou krijgen, de zonen van God. Maar ook die oude bewoners hebt u gespaard, omdat het mensen waren. Als voorlopers van uw leger hebt u wespen gestuurd, die hen slechts langzaam te gronden moesten richten. Toch was u niet onmachtig om de goddelozen in een open veldslag aan de rechtvaardigen te onderwerpen, of hen door vreeswekkende dieren of door een streng bevel ineens te doden. Maar door hen langzamerhand te straffen, hebt u hun gelegenheid tot inkeer gegeven. Ook al was het u niet onbekend dat hun oorsprong slecht was en hun slechtheid ingeboren, dat hun gedachten in geen eeuwigheid zouden veranderen, omdat het vanaf het begin een vervloekte stam was. Het was ook niet uit angst voor de een of ander dat u hun zonden ongestraft liet. Wie immers zal zeggen, wat hebt u gedaan? Of wie zal zich verzetten tegen uw vonnis? Wie zal u aanklagen wegens de ondergang van volken die u zelf geschapen hebt? Of wie zal er voor u gaan staan om onrechtvaardige mensen vrij te pleiten? Buiten u is er immers geen God die zorg draagt voor iedereen, zodat u zou moeten bewijzen dat u niet onrechtvaardig gevonnist hebt. Ook is er geen koning of heerser die u kan trotseren wanneer u iemand gestraft hebt. Omdat u rechtvaardig bent, bestuurt u alles rechtvaardig. Iemand veroordelen die geen straf verdient, acht u onverenigbaar met uw macht. Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid en uw heerschappij over iedereen maakt dat u iedereen spaart. Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht, daar toont u uw kracht en bij diegenen die haar kennen, beschaamt u de vermetelheid. U hebt de heerschappij.

aan wie u eden schonk en verbonden vol goede beloften. Terwijl u ons discipline bijbrengt, geeft u onze vijanden duizenden gezelslagen, zodat wij uw goedheid gedenken als wij oordelen. Maar als wij geoordeeld worden, hopen wij op barmhartigheid. Daarom hebt u ook degenen die in verdwazing en ongerechtigheid leefden, door hun eigen gruwelijkheden gekweld. Want ze waren verder afgedwaald dan de gewone dwaalwegen, door onder de afzichtelijke dieren de meest verachtelijke als goden te beschouwen, misleid als kinderen zonder verstand. Daarom hebt u hun, als kinderen die geen reden verstaan, een straf gezonden die hen bespottelijk maakte. Zij echter, die zich niet lieten waarschuwen door de spot van die berisping, zullen een straf ondergaan die God waardig is. Geplaagd door de wezens waarvan ze te lijden hadden, gestraft door de wezens die ze als goden beschouwden, zagen zij hem, van wie zij zo lang niet wilden weten en begrijpen dat hij de ware God is. Daarom trof hen ook de allerzwaarste

Wijsheid. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 19. Volslagen onwijs zijn alle mensen die onwetend zijn over God en die niet in staat zijn uit de zichtbare goederen hem te kennen die is en evenmin door het beschouwen van de werken de kunstenaar hebben leren kennen, maar die of het vuur of de wind of de snel bewegende lucht of de sterrenhemel of het onstuimige water of de lichten aan de hemel zijn gaan zien als de beheerders van de wereld, als goden. Als zij door hun schoonheid bekoord die dingen voor goden gingen aanzien, dan hadden zij moeten begrijpen hoeveel voortreffelijker de Heer van dat alles is, want Hij die het geschapen heeft, is de oorsprong van de schoonheid. Als zij het echter deden omdat ze verbijsterd waren over die macht en werking, dan hadden zij uit de verschijnselen moeten begrijpen hoeveel machtiger de Maker ervan is. Want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen ziet men door vergelijking hun schepper. Niettemin treft deze mensen maar weinig schuld, want ze komen misschien op een dwaalspoor, terwijl zij God toch zoeken en willen vinden. Want terwijl zij zich met zijn werken bezighouden en zoeken, vertrouwen zij op hun ogen. Wat ze zien is immers mooi. Anderzijds zijn ook zij niet te verontschuldigen, want als zij in staat waren zoveel te weten dat ze zich van de wereld een gedachte konden vormen, waarom hebben ze dan niet eerder de Heer van alles gevonden? Er zijn echter ook rampzaligen, mensen die hun hoop op dode dingen stellen. Zij die werken van mensenhanden met goud en zilver, met kunst bewerkt, afbeeldingen van dieren of een waardeloze steen, handwerk uit de oude tijd, goden noemen. Zo zaagt bijvoorbeeld een houtbewerker een geschikte boom om, ontdoet hem vakkundig van zijn hele schors en maakt er, na een passende bewerking, een nuttig stuk huisraad van, dat het leven vergemakkelijkt. Wat er afvalt bij die bezigheid gebruikt hij om zijn maaltijd te bereiden en hij verzadigt zich. En wat daarvan nog als afval overblijft en nergens meer voor dient, een krom stuk hout, een en al knoest, pakt hij dan vast, kerft erin om in zijn vrije tijd iets te doen te hebben. Geeft er vlot en handig vorm aan en maakt er iets van dat lijkt op een mens of overeenkomst heeft met een armzalig dier. Hij besmeert het met menie, verft de huid purperrood en besmeert iedere vlek die erop zit. Hij maakt er passend onderdak voor, zet het tegen de wand en bevestigt het met een stuk ijzer. Hij neemt dus zijn voorzorgen dat het niet valt, omdat hij weet dat het niet in staat is zichzelf te helpen. Het is nu eenmaal een beeld en het heeft hulp nodig. Maar als hij wil bidden voor zijn bezittingen, voor zijn huwelijk en zijn kinderen, schaamt hij zich niet om dat levenloze ding toe te spreken. Hij roept het krachteloze aan om gezondheid en vraagt de doden om leven. Hij smeekt het onbenulligste om bijstand. En datgene wat geen voet kan verzetten, vraagt hij om een goede reis. En met het oog op winst, arbeid en geluk in wat zijn handen aanpakken, vraagt hij hulp aan iets dat volkomen krachteloze handen heeft.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 31. Een ander die een zeereis wil ondernemen en de woeste golven gaat bevaren, roept een stuk hout aan dat nog brozer is dan het schip dat hem draagt. Want dat schip is in de gedachte opgekomen door de begeerte naar winst en het is gebouwd door bekwaam vakmanschap. Maar uw voorzienigheid, vader, stuurt het schip, want u hebt zelfs in de zee een weg en in de golven een veilig pad gebaand. Daarmee laat u zien dat u alles kunt redden, zodat men zelfs zonder zeemanschap aan boord zou kunnen gaan. U wilt dat de werken van uw wijsheid niet werkeloos blijven. Daarom vertrouwen de mensen zelfs aan een klein stuk hout hun leven toe. Zij varen op een vlot over de golvende zee en blijven behouden. Ook in de oude tijd al, toen de trotse reuzen omkwamen, zocht de hoop van de wereld haar toevlucht op een vlot en liet, door uw hand bestuurd, aan de wereld de kiem na van een nageslacht. Gezegend is het hout waardoor gerechtigheid plaatsvindt, maar dat met handen gemaakte ding is vervloekt. Het beeld en zijn maker, omdat hij het vervaardigd heeft en omdat het vergankelijke ding God is genoemd. Want bij God zijn zij beiden gehaat, de goddeloze en zijn goddeloosheid. Met de maker zal ook het maaksel gestraft worden. Daarom zal er afgerekend worden met de beelden van de heidenen, omdat zij in Gods schepping een gruwel zijn geworden, een ergernis voor de zielen van de mensen en een valstrik voor de voeten van de dwazen. Het begin van de ontucht is de gedachte aan afgodsbeelden en de uitvinding daarvan is het bederf van het leven. Zij hebben immers niet vanaf het begin bestaan en ze zullen niet tot in eeuwigheid blijven. Door de ijdele waan van de mensen zijn ze in de wereld gekomen en daarom is hun een spoedig einde toegedacht. Een vader, te vroeg door rouw gekweld, heeft een beeld gemaakt van het zo haastig weggerukte kind. En wat eens een dood mens was, is hij nu als een god gaan eren. En hij heeft voor zijn ondergeschikten ceremonies en riten ingesteld. Vervolgens heeft dat goddeloze gebruik zich gaandeweg vastgezet en is men het als een wet gaan onderhouden. Op bevel van vorsten werd toen aan de gesneden beelden goddelijke eer bewezen. En omdat de mensen de vorsten niet in hun bijzijn konden eren, omdat ze ver weg woonden, hebben zij die verre gestalte weergegeven en een waarneembaar beeld gemaakt van de vereerde koning, om door hun ijver de afwezige te vleien, alsof hij aanwezig was. Ook degenen die de koning niet kenden, werden door de toewijding van de kunstenaar ertoe gebracht die eredienst meer luister bij te zetten. Want hij had, waarschijnlijk om de heerser te behagen, door zijn kunst de gelijkenis tot meer schoonheid opgevoerd. En de menigte, aangetrokken door de bekoorlijkheid van het werk, is hem, die kort tevoren een vereerd mens was, als een voorwerp van aanbidding gaan beschouwen. En zo viel het leven in een hinderlaag. De mensen raakten in de ban van het ongeluk of van de koninklijke macht en zij gaven aan stukken steen of hout de naam die met niemand gedeeld mag worden. En vervolgens was het nog niet genoeg dat zij dwaalden omtrent de kennis van God, ook al leven zij in een hevige strijd door hun onwetendheid veroorzaakt, zij noemen al die ellende nog vrede. Want ze vieren riten met kindermoorden, of heimelijke ceremonies, of dolle gelagen met vreemde gebruiken, en voor het leven hebben ze evenmin respect als voor de reinheid van het huwelijk. Maar de een vermoordt de ander verraderlijk, of grieft hem door echtbreuk. Het is één grote warboel van bloed en moord, van diefstal en bedrog, van verleiding, trouweloosheid, oproer en mijnheid, van paniek onder goede mensen, van ondankbaarheid voor weldaden, van besmeuring van de zielen, verwisseling van geslacht, ontwrichting van huwelijken, echtbreuk en losbandigheid. De vereering van de goden zonder naam is het begin, de oorzaak en de volleinding van alle kwaad. Ze geven zich over aan waanzinnige uitgelatenheid, of ze profiteren onwaarheden, of ze leven in ongerechtigheid, of ze zweren vlotweg valse eden. Want vertrouwend op de levenloosheid van de afgodsbeelden verwachten ze geen nadelige gevolgen van hun zondige eden. Om twee redenen zal de juiste straf hen treffen. Omdat ze, door afgoden aan te hangen, verkeerd hebben gedacht over God en omdat ze in hun minachting voor wat heilig is, boosaardig valse eden hebben gezworen. Want niet de macht van degene bij wie men zweert, maar de straf die de zondaars verdienen, treft altijd de overtreding van de boosdoener.

Wijsheid. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 19. Maar u, onze God, bent genadig, trouw en toegevend, en u bestuurt alles met barmhartigheid. Ook als wij zondigen, zijn wij van u, omdat wij uw macht erkennen. Maar wij willen niet zondigen, omdat wij weten dat wij u toebehoren. Want u kennen is totale gerechtigheid, en weten van uw macht is de wortel van de onsterfelijkheid. Wij zijn niet misleid door een bedrieglijk bedenksel van mensen, en ook niet door het nutteloze werk van schilders, een beeld met bonte kleuren besmeurd, dat door zijn aanblik de begeerte van de dwaas opwekt. Hij verlangt naar de onbezielde gestalte van een levenloos beeld. Zowel degenen die ze maken als degenen die ernaar verlangen en ze vereren, zijn aanhangers van het kwade en zulke verwachtingen waardig. Een pottenbakker bijvoorbeeld, die moeizaam de weken aarde kneedt, geeft voor ons gemak vorm aan ieder stuk. Uit hetzelfde leem vormt hij zowel de vaten die dienen voor propere bezigheden als andere voor het tegenovergestelde. Alle vaten worden op dezelfde manier gemaakt. En welke bestemming elk stuk zal hebben, wordt beslist door de leembewerker. En met misplaatste ijver vormt hij dan uit hetzelfde leem een loze god. Hij die onlangs uit de aarde is ontstaan en binnenkort terugkeert naar haar uit wie hij genomen is, nadat van hem de levensadem is teruggevraagd, die hij in leen heeft gekregen. Maar het is niet zijn zorg dat zijn krachten het zullen begeven, en ook niet dat hij maar een kortstondig leven heeft. Nee, hij wedijvert met goud en zilversmeden, en hij bootst de bronsgieters na, en hij beschouwt het als een eer vervalsingen te maken. Zijn hart is als as, zijn hoop is armzaliger dan stof, zijn leven waardelozer dan leem, omdat hij hem miskent die hem gevormd heeft, en hem een werkzame ziel heeft ingeademd en een geest van leven heeft ingeblazen. Hij echter meent dat ons leven een spel is en het bestaan een winstgevende kermis. Want men moet, beweert hij, aan alles verdienen, zelfs aan het kwaad. Deze man weet beter dan wie ook dat hij zondigt, hij die uit aardse stof breekbare vaten en beelden vervaardigt. De domsten van allen echter, ergere stakkers dan een onnozel kind, zijn degenen die uw volk vijandig hebben onderdrukt, omdat zij zelfs al de afgoden van de andere volken als goden hebben beschouwd. Wezens die hun ogen niet kunnen gebruiken om te zien, hun neus niet om lucht in te ademen, hun oren niet om te horen,